gebeurt in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee, een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en zeiden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Caverdië heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. Een volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan en ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.

Goedemorgen. Een enorme stunt van Kaapverdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat de knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diakonessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.

0: actieacties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ja!

0: Super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
16: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Oranje fans opgelet.

0: Goedemorgen. En nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen. En tot over het ANP-nieuws.
0: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht zijn ze bezig met een ongevalsonderzoek ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel. Moet je richting Utrecht, dan kan je het beste over Amersfoort rijden. Dan volg je de A9, de A1 en de A27. Flitsers zijn gezien op de A1 van Eemnes naar Amersfoort bij 37.1. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij 164.0. En de laatste controle van deze ochtend staat op de A10. Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 25.0.
2: Music.
3: Jorien Renkema.
0: Goedemorgen, het is zaterdagochtend.

presenter. Goedemorgen. Another ochtendshow van het weekend. Another kort nachtje voor mij persoonlijk. Het is 7:11. Nee, je begrijpt me niet verkeerd hoor. Ik ga echt niet, mocht je voor het eerst luisteren. Ik ben niet zo iemand die iedere ochtend klaagt over hoe vroeg het is hoor. Want ik hou heel erg van de ochtend. Ik vind het heel leuk om een ochtendshow te maken in het weekend. Ik ben een ochtendmens. Maar, ik moet ook wel eerlijk zijn. Af en toe is het best wel lastig om op vrijdag en zaterdagavond vroeg in bed te liggen. Zo ook gisteravond. Het was gisteren 26/6/2026. En waar ik ook kwam afgelopen week, overal hoorde ik... Oh, ik heb vrijdag een bruiloft. Het was echt in een kledingwinkel waar ik was. Ik hoorde het tijdens een borrel die ik met iemand had deze week. Familie van mij moest ook naar een bruiloft. Nou, en ik had dus gisteren ook een bruiloft. En al die bruiloften waren dus uitgerekend op wat achteraf gezien... de allerslechte dag van het jaar was voor een bruiloft. Code rood. Maar ik moet zeggen, de bruiloft waar ik gisteren was... ja, die was wel echt fantastisch. Ik was alleen in de avond uitgenodigd, gelukkig zou ik bijna zeggen. Want overdag was het wel echt een beetje een kwelling voor veel mensen, begreep ik. Maar het was een prachtige avond...

Morgen, ik had gisteren ook een bruiloft. Ja, zoals de rest van Nederland en zijn moeder ook al. Dat zei ik, hè. Gisteren ging echt iedereen trouwen. 26. Maar Nicole die mocht ook nog eens de taart maken voor het bruidspaar. Ze stuurt een foto erbij. Ja, hij is prachtig. 3 verdiepingen hoog. Roze met... Nee, 4 zelfs. 4 verdiepingen. Roze met wit en allemaal mooie, volgens mij echte bloemen erop. Echte rozen. Prachtig gedaan, Nicole. Ik hoop dat hij lekker was. Shirley is erbij. Goedemorgen. Ik ben aan het werk in de thuiszorg, zegt ze. Met een oververhitte smiley erachter. Sterkte. Nicky die is de laatste spullen aan het inpakken met Q-Music op de achtergrond. Om later vandaag op vakantie naar Kreta te gaan. En Siska heeft ook nog, ik ben onderweg naar mijn werk, de Milieustraat in Oosterwolde. We gaan eerder open en eerder dicht. Dus om 12 uur begint mijn weekend. Nou, dus bij deze ook meteen een oproep voor iedereen in de omgeving Oosterwolde. De Milieustraat gaat om 12 uur dicht vandaag. Dat je het even weet. Never

0: Zometeen na 19:30 ga ik mezelf weer een beetje muzikaal uitdagen. Dan ga ik namelijk weer op zoek naar een liedje dat helemaal past bij jouw weekend.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Misschien heb je met dit warme weer de hele agenda leeggeruimd. Dat zou natuurlijk kunnen. Code rood. Ja, dat is natuurlijk een perfect excuus om gewoon overal vanaf te zien. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je wel gewoon op pad gaat. Misschien moet je werken of heb je andere verplichtingen. Of gewoon hele leuke dingen die je gaat doen vandaag. Nou, ik hoor het allemaal graag van je. Het mag iets heel groots en iets heel bijzonders zijn. Maar het mag ook gewoon een doodnormale zaterdag voor je zijn. Maar laat het in ieder geval even weten via de Q-Music app. Want dan ga ik dus op zoek naar een liedje dat daarbij past. Dat ik dan kan draaien op de radio. Ik zal je even een voorbeeld geven. Vorige week had ik Annemieke aan de telefoon. Die vertelde dat ze voor het eerst op pad was in haar zelfgebouwde camper. Daarmee reed ze langs de kust en daar sliep ze dan ook in en zo. Ja, en ik zat dan te denken, een camper, zelfgebouwd, je eigen huis.

natuurlijk nog helemaal in de foute party-sfeer. Hè? Dus ik dacht, dit kan wel een keer. Nou, dat werd dus de soundtrack van het weekend van Annemiek. Nou, heb je een idee hoe het werkt? Wil je net als Annemiek ook zo'n soundtrack helemaal uitgezocht aan de hand van jouw weekendplannen? Kom dan vooral door via de Q-Music app met die weekendplannen.

0: 20. Altijd laag.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Goedemorgen. Het wordt opnieuw een warme dag vandaag. Temperaturen van 28 graden aan de kust tot 38 graden in het oosten. Aan het einde van de dag heb je ook kans op stevig onweer, met daarbij zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen. Dus het wordt één grote meteorologische achtbaan vandaag. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, maar wel moet je even opletten op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Ze zijn er namelijk bezig met een ongevalsonderzoek ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel. Moet je richting Utrecht of volg je Amersfoort? Dan ga je over de A9, de A1 en de A27. Flitsers dan, die zijn gezien op de A1 van Eemnes naar Amersfoort bij 37.1. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij 164.0. En er wordt gecontroleerd op de A22 ter hoogte van Velzen-Zuid. Jorien

0: doen. Sorry, I'm here for someone else.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Bianca en Zoe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bianca, jij bent... Hey Zoe, hallo. Jullie zijn al heel vroeg vertrokken vandaag, want jullie gaan naar Ahoy.
2: Klopt.
0: En dat is dan heel vaak voor een voetbalwedstrijd of voor een concert. Maar jullie gaan heel wat anders doen in Ahoy vandaag.
2: Klopt, we zijn hier voor het NK trampoline springen.
0: Dat vind ik toch een bijzondere activiteit als het 38 graden kan gaan worden vandaag.
2: Ja, gelukkig is de airco hier heel goed.
0: Oh, is de airco in Ahoy?
2: Ja, ja.
0: Oh, joh. Oh, ik dacht, ja, dat is open. Wat doe je jezelf aan? Maar, oh, er is gewoon een airco. Oh,
2: ja,
0: joh.
2: Heerlijk.
0: Oké, dat is al heel fijn. Dan hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Maar trampoline springen, is dat dan gewoon een beetje voor de fun wie het hoogst kan springen? Of is het echt helemaal met kunstjes en zo?
2: Nee, het is echt een oefening. Je moet een oefening doen die bestaat uit 10 verschillende sprongen. En dan, dus eerst gaan ze synchroon springen samen met een ander maatje, met Jaylin. En in het tweede blok moet ze alleen tegen 15 andere meiden.
0: Wauw. Hey Zoe, hoe vind jij dat om dat te doen? Want ben jij dan gewoon begonnen in de achtertuin met zo'n trampoline die heel veel mensen hebben? Dat je toen ineens dacht van, hé, ik kan ook allemaal kunstjes. Dit is leuk.
3: Ja.
0: En wat is je lievelingskunstje op de trampoline?
2: Nou, zeg maar.
3: Weet ik eigenlijk niet.
0: Je vindt gewoon alles leuk?
3: Ja.
0: Ja, nou ja, zo simpel is het ook. Ja, ik vind het echt super stoer dat je gaat meedoen aan het NK vandaag. Dus het zou zomaar kunnen dat ik nu een toekomstig Nederlands kampioen aan de telefoon heb. Trampoline springen. Ik hoop het voor je dat je gaat winnen.
3: Ja.
0: Zou ik heel erg leuk vinden. En wat ik ook nog even van je wil weten, zo, ik zat even op de site te kijken, hè, van dit waar jij meedoet aan het NK. En daar zie ik een foto van een meisje die heeft zo'n prachtig turnpakje aan. Met allemaal van die glitters erop en zo. En kijk, ik ben niet zo sportief, maar ik wilde vroeger altijd op turnen. Alleen voor die pakjes, want die vond ik zo mooi. Dus ik ben heel benieuwd, hoe ziet jouw pakje eruit?
3: Rood met glitters.
0: Oh, prachtig. Nou, ik ga voor je duimen en ik hou ook even de site in de gaten. Want ik ga gewoon de hele tijd kijken of jij hebt gewonnen vandaag. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: En dan de soundtrack. Ik zat te denken, ja, moet ik iets draaien met Jump in de titel? Er zijn natuurlijk heel veel liedjes gemaakt in de afgelopen tientallen jaren die iets met Jump te maken hebben. Vond ik iets te voor de hand liggend. Dus ik ben gegaan voor Levitating van Dua Lipa. Want Levitating, dat betekent zweven. Dus Dua Lipa voor jou op de radio. Vind je dat leuk, Dua Lipa?
3: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, ben

Ja, nu blijkt wel weer. Ik moet gewoon het woord voetbal niet eens in de mond nemen, want dan komt er iets doms achteraan blijkbaar. Ik had net Zoe in de telefoon en die ging meedoen aan het NK trampolinespringen in Ahoy. Dus ik begon het gesprek met, oh, jullie gaan naar Ahoy. Ja, dat is niet voor een voetbalwedstrijd of voor een concert, maar... En nu krijg ik allemaal appjes van mensen die zeggen, voetballen in Ahoy. Je kan er maar niet voetballen in Ahoy. Ja, weet ik veel, joh. Ik ben al nooit van mijn leven naar een voetbalwedstrijd geweest. Nou ja, kijk, Ahoy ben ik natuurlijk wel geweest voor concerten, maar ik ging er een beetje vanuit dat net als in de Kuip en Arena, dat er dan ook... Nou, goed. Ik hou hierover op. De soundtrack van het weekend van Zoe, dat was Levitating van Dua Lipa. Want trampolinespringen, zweven... Nou.

0: deze. Lasco hoorde je op Q in Something. Het is zaterdagochtend, goedemorgen. Mocht je gisteren niet in de gelegenheid zijn geweest om naar de top 40 te luisteren met Domien, om wat voor reden dan ook. En misschien was je de ijsvoorraad aan het bijvullen of was je zwembad aan het oppompen. Immobile airco aan het installeren, dat zou ik heel fijn voor je vinden. Maar goed, wat je ook aan het doen was, vrijdagmiddag geen paniek. Elke vrijdag maakte Domien Verschuren rond een uurtje of vier de nieuwe alarmschijf bekend van aankomende week. En mocht je dat gisteren gemist hebben, dan voel ik me nu dus vereerd om hem bij deze aan je voor te stellen. Hij komt deze week van Somber. En zeg je Somber, dan zeg je al heel snel top 40, want die twee gaan echt hand in hand. Je kent van Somber al de 12 to 12, bijvoorbeeld Undressed, Homewrecker. En gisteren heeft hij zijn nieuwste meesterwerk uitgebracht. Die heet My Body Isn't Ready. Dat is een heel persoonlijk liedje. En zoals die titel al een beetje doet vermoeden, gaat het over de struggle die Somber heeft met zijn eigen lichaam. Dat hij daar heel onzeker over kan zijn, over zijn uiterlijk. En dat het ook best wel lastig is in combinatie met de ware liefde vinden. My Body Isn't Ready dus. Een persoonlijk liedje van Somber. Ga je komende week extra vaak horen.
1: The Q Music Alarmschijf.
2: Somber, My Body Isn't Ready.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, red ik het. En vamos naar

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Goedemorgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
4: Goedemorgen. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorinchem moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open en het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Dan het weer van Weer Online. Het kweek loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, je hoorde het net van Ronald Remmelswaan. Gedoe op de A27 en de A15 vanwege het asfalt. Maar ik wil daar nog even de A2 aan toevoegen. Amsterdam richting Utrecht. Die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel. Moet je richting Utrecht, dan volg je Amersfoort. Dan ga je over de A9, de A1 en de A27. Flitsers dan, die zijn gezien op de A1 van Eemnes naar Amersfoort bij 37.1. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij hectometerpaal 164.0. En er wordt gecontroleerd op de A10. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.1.
2: Music. Jorien Renkema.
3: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van het weekend met Bruno Mars, Licky Lee.

mensen wel, hè, van die nationale en die internationale dagen ervan. Iedere dag is er minimaal één. Het ene is wat onzinniger dan de andere. Maar nou ja, noem iets en er is waarschijnlijk wel een internationale of een nationale dag van. Vandaag zijn er maar liefst 4 nationale of internationale dagen. Waarvan er 3 nou, eigenlijk best wel goed uitkomen en de andere wat minder. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de zonnebril. Nou, dat is top. Het is ook de nationale dag van de duinen en de nationale dag van het wat. Nou, dat is ook prima gekozen voor de warme dag die het vandaag is. Hè. Lekker met je voetjes door het wat, lekker afkoelen. Maar het is ook, en dat vind ik wat minder, Nederlandse Veteranendag. Dat is de officiële titel. Ja, daar zou ik toch een beetje mee oppassen. Hè, bij 38 graden. Nou ja, dat klopt natuurlijk ook niet helemaal. Want kijk, in mijn hoofd zijn veteranen, dat zijn van die oude Amerikaanse mannetjes die in de Tweede Wereldoorlog ons land hebben bevrijd. Maar de term veteranen is natuurlijk iets breder dan dat. Officieel worden vandaag alle veteranen geëerd van vredesmissies en conflicten die ooit in het belang van onze democratie en vrijheid ons land hebben gediend. Dus dat kan ook iemand van 30 zijn. En er zou vandaag een défilé in Den Haag zijn, waar 4000 veteranen langs Willem-Alexander lopen en dan saluteren. Maar dat is afgelast, lees ik zojuist. Op het Malieveld zou het zijn. Dat is misschien maar beter ook. Want ja, als je met 40 graden in vol uniform naar de koning moet zwaaien, dat is eigenlijk voor niemand een goed idee, ook als je niet bejaard bent. Dus let een beetje op jezelf vandaag, voor zover je dat niet al van plan was. Leuke tip nog van mij voor jou. Wij hebben thuis gisteren een neveldouche gemaakt voor in de tuin. Dus dan pak je gewoon een stukje tuinslang en dan ga je met een hete naald allemaal kleine gaatjes in prikken. En dan heb je een neveldouche. Nou, tip van mij.

0: 20 minuten over 8 op de zaterdagochtend. Jorden, snelle op je music en laat het licht aan. Ik krijg een leuk berichtje van Stefan. Die is lelies aan het koppen. Die stuurt een foto vanaf de trekker. Het apparaat heeft vast een andere naam. Maar in ieder geval, hij zegt, het was weer lekker warm. Ik zit in de buitenlucht, dus geen airco. Maar gelukkig waait het wel een beetje. Denise laat ook van zich horen. Die zegt, vanochtend nog één dagje bikkelen in de kapsalon. De airco is niet zo best, dus het is 29 graden binnen. Lekker met de kapper bij 29 graden. Gelukkig wel met gezellige collega's en klanten. Saskia, die haar hele weekend staat in het teken van een barbecue, zegt ze. We hebben een hele grote barbecue georganiseerd voor vrienden en familie. Veel plezier. Meldt Nanda zich nog in de app.
1: Goedemorgen. Ik ga vandaag aan het werk bij het tankstation in Zwaag. Fijne dag.
0: Jij ook fijne dag. Milan die gaat opzoeken waar het zo koud mogelijk is. De supermarkt. Ja, dat is mijn tip. Echt heerlijk vertoeven daar. Henk Halfmouw die meldt zich. Ja, Halfmouw is altijd beter dan een hele mouw met dit weer.
2: Hey Jorien, goedemorgen. Wat een mooie muziek alweer.
0: Nou, dank je.
2: Nou, net vrij vanuit de nachtdienst. En nu heerlijk titi draaien. En morgen ook. Wat een dondersmooi weekend met dondersmooi weer. Hey, groetjes.
0: Ik vraag me eigenlijk twee dingen af als ik dit hoor. 1. Henk, wanneer ga je slapen? En 2. Waar haal jij het optimisme vandaan om te zeggen dat met 38 graden naar de TT dat mooi weer is? Ja, en met alle respect zeg ik dat, hè, want dit vind ik gewoon echt knap. Ik zou denken, nou echt, ik draag me maar weg. Maar Henk die heeft daar gewoon zin in. Nou, ik wens jou een fantastisch weekend bij de TT, Henk. Veel plezier daar. Goed drinken, goed smeren.

0: ronde van vorige week zaterdag. Q-Music, The Fountain Party, The Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. De Benga Boys waren daar ook bij. Misschien was jij daar ook bij. Misschien heb je het hele spektakel via de radio gevolgd. Maar het was echt eentje voor in de boeken, deze Fountain Party. En dat kun je vanavond zien op RTL 5. Vanaf 8 uur is het allemaal terug te kijken. En daarna kan je het ook op Videoland nog checken. Dus ja, het is echt heel erg leuk. De Fountain Party, nou, met dus de Benga Boys, met Mel C. Dat was echt fantastisch. 3T was er, K3, Criscos Amsterdam. Ja, en misschien ook de grootste ster van de avond, Stefan Bouwman. Onze eigen Stefan Bouwman, met zijn eigen pianobar. Vorige week dook hij achter de piano voor 30.000 man. En normaal gesproken doet hij dat in een iets intiemere setting, hier in de Q-Music Studio, in Stefans pianobar dus. Zometeen na 8:30 wil ik je even mee terugnemen naar een paar weken geleden. Toen was niemand minder dan Justin de Wild te gast.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
19: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
20: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
25: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Goedemorgen. Het wordt opnieuw een warme dag vandaag. Temperaturen van 28 graden aan de kust tot 38 graden in het oosten. Aan het einde van de dag kans op onweer, stevig onweer zelfs, met ook zware windstoten en plaatselijk kans op grote hagelstenen. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is de A2. Ja, de A2, daar moeten we het even over hebben. Amsterdam richting Utrecht. Die is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De hoogte van Ouderkerk en de Amstel. Verkeer richting Utrecht volgt Amersfoort. Dan ga je over de A9, de A1 en de A27. Flitsers zijn gezien op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij 164.0. En op de A10, Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij hectometerpaal 4.1. Jorien Renk.

We zitten nu natuurlijk nog midden in de zomer van 2026. En hoe? Maar ik durf nu al te voorspellen wat de hits gaan worden. Waar in ieder geval ik de zomer van 2026 voor altijd mee zal associëren. Dat is allereerst deze.

0: 26, toch? En die twee liedjes die ik je net heb laten horen, die hebben ook iets met elkaar gemeen. Naast dat ze allebei zomerhits zijn.
1: Stefan's Pianobar. Pianobar.
0: De Bauza was namelijk een tijdje geleden te gast op vrijdagavond bij mijn Q-collega Stefan Bouwman. En ook Justin de Wild was er laatst. In Stefan's Pianobar dus, de plek waar de grote der aarde live hun hits komen spelen met onze eigen Stefan achter de piano. Nou, hoe Justin's Cheerio daar live klonk, dat heb ik je al een keer laten horen, maar hij heeft die avond nog een liedje live gespeeld. En die wil ik je ook niet onthouden. Want mijn gedachte is namelijk altijd, ja, als je op zaterdagochtend vroeg de radio aan hebt en je mij hoort, dan is de kans heel groot dat je op vrijdagavond meestal niet naar de radio luistert, omdat je dan al slaapt. En dan kan het dus zomaar zijn dat je zou missen hoe goed Justin de Wild eigenlijk is als live artiest. Die man is zoveel meer dan gewoon een volkszanger met een toevallige zomerhit. Want hij is gewoon echt een hele goede zanger. Ik wil je laten horen zijn versie van Laat Me van Ramses Shaffy. En ik verklap je alvast, er komt een verrassing aan. Na het eerste couplet.

toch dit? Justin de Wild, je weet wel, van Cheerio. Je hoorde je live in Stevens Piano Bar met zijn versie van Laat Me van Ramses Shaffy. Echt heel goed gedaan. Mocht je dat terug willen zien, want ik krijg bijvoorbeeld nu een appje van Vera. Zegt, jammer dat er geen beeld bij zit. Nou, dit beeld kan je gewoon checken hoor. Dan kan je het allemaal nog een keer terugkijken en luisteren. Qmusic.nl. Look. If you had one shot, one opportunity...

0: Wallen. En Tate McRae. What I Want.
1: Ja, dat dacht ik gisteravond ook op die barbecue. Of op die barbecue. Op die, die bruiloft die ik had. Morgan Wallen. Maar het was wel gezellig.
2: Met je foute been uit bed.
0: Vincent Bronk, goedemorgen.
3: Hey Jorien, goedemorgen. Nou, je ziet geen wallen bij jou, hoor. Het
0: nee?
3: Er heel uitgeslapen uit.
1: Oh, gelukkig. Nou, dat ben ik niet. Maar had jij ook een bruiloft gisteren toevallig?
3: Nee, ik zat lekker op de bank met 30 graden in mijn woonkamer.
1: Want echt heel Nederland ging trouwen gisteren.
3: Ja, dat was een mooie datum natuurlijk.
1: Ja, 26. Maar goed, jij was dus niet op een huwelijk.
3: Nee, zeker niet. Ik ben vooral bezig met die tropische hitte natuurlijk, zoals iedereen. Ik dacht misschien ook wel leuk voor met je foute been uit bed. Want ja, je moet natuurlijk gewoon een tropisch liedje draaien zometeen.
1: Zeker.
3: Dat is toch wel wat iedereen bezighoudt. Maar ik dacht, ja, we kennen natuurlijk veel tropische liedjes, maar is het niet leuk om de eentje te draaien die we eigenlijk bijna niet verstaan? Dus niet in het Engels, maar in het Spaans, in het Mexicaans, in het Italiaans.
1: Daar moet ik dus meteen denken, want dat is niet alleen een liedje wat je niet kan verstaan, maar wat je ook als radio-dj niet kan aankondigen. Die ene van Carol G, met die hele titel, die ik altijd vermijd.
3: Iets met Ciantes.
1: Ciantes, ja.
3: En dan?
1: Nou, houd het op.
3: Ciabera Conocido.
1: Ja, die. Die vind ik wel leuk.
3: Ja, ik dacht gelijk aan Dracon Stanitai.
1: Oh ja.
3: Ozone.
1: Hey, en dan heb je natuurlijk ook nog die Last Ketchup.
3: Oh ja.
1: Want dat is gewoon een verzonnen taal.
3: Ja, dat bestaat
1: dat is,
3: inderdaad.
1: Dat is letterlijk niet te verstaan.
3: Als ze de he, ha, de he.
1: Ja.
3: Ja, dat is de ketchup song. Kan je ook insturen. Ja. Ken je dus een liedje wat je eigenlijk niet kan verstaan? Misschien jij wel als je Spaans kan, maar ik kan het niet verstaan. Gooi hem even in de Q-app.
1: Ja, leuk. Asper Zomers is F-out.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen. Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel. bestel op Hema.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Oh, wat een goal!
24: Goal?
25: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde. Kruid.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
4: 9:02. Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn twee mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste twee WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Dan het weer van Weer Online. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer.
4: Lekker! Ronald, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A15 richting Nijmegen, tussen Gorkum en de brug over het Merwedekanaal. De verbindingsweg is daar dicht en de vertraging 5 minuten. En de hele A2 is dicht, van Amsterdam naar Utrecht. Ik reed er net langs in de andere kant en er is een ongeluk gebeurd. Dus bij Oudekerk aan de Amstel is dat gebeurd. Moet je richting Utrecht vanaf Amsterdam, volgt dan Amersfoort via de A9, de A1 of de A27. Let op je snelheid op de A4 richting Leiden. Daar staan ze te controleren bij hectometerpaal 8.1. En de A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.1.
6: Music. Vincent Pronk.
4: Stap met je foute been uit bed. Ken je een zomerliedje dat niet in het Engels is gezongen? Stuur hem dan nog even in de Q-app.

0: Juste, Jaxtel en John en Turn the Lights Off bij Q Music.
1: Met je foute been uit bed.
0: Stephanie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij ook zo blij dat je eindelijk je bed weer uit kan? Of had jij wel een koele slaapkamer?
2: Nee, geen koele slaapkamer. Maar ik was om 5:30 uit, dus
0: zo,
2: lekker fris.
0: Zo, vroeg uit de veren. Ja. Hoezo dat op deze zaterdag?
2: Nou, ik heb een kind van 1.
0: Oh,
2: en
0: ja,
2: die wilde eruit. En ja, de hond ook.
0: Ja, dat is natuurlijk de wekker die niet stopt elke dag.
2: Ja, inderdaad. Ja. Klopt.
0: Ik wil een lekker tropisch liedje draaien, want het is vandaag nog zeker een lekkere dag. Het is weer puffen en zweten, maar goed, we mogen niet klagen. Ik wil wel een liedje draaien wat ik eigenlijk niet kan verstaan. Dus het liefst in een taal anders dan het Engels. Wat wil je horen?
2: Nou, dan moet ik het nog gaan uitspreken.
0: Ja, zeker, ja.
2: Michiel Pego?
0: Ja.
2: Met I say to Pego. Ja, ik weet het
0: nou,
2: niet.
0: Vind ik goed geprobeerd. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Michiel Telo. En ja, de titel had je helemaal goed volgens mij. I say to Pego. Heb jij enig idee wat hij zingt in dat liedje?
2: Nee, ik heb echt werkelijk waar geen idee.
0: Nee, dat had ik dus ook. Ik ben er even ingedoken. Nossa Nossa hoor je natuurlijk elke keer terugkomen. En Nossa Nossa, dat betekent eigenlijk gewoon wauw, wauw in het Braziliaans.
2: Okay.
0: Tenminste, in Brazilië wordt het gebruikt, dus het is denk ik vooral Spaans. Wauw, wauw, zo vermoord je me nog als ik je te pakken krijg. Dat is wat hij zingt. Maar goed, wij zingen gewoon lekker Nossa Nossa, toch?
2: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Top. Ik stuur je er met de foute ben het bed sokken op. Alleen dat is een beetje warm, denk ik. Dus ik doe er ook nog een zonnebrilletje bij en een Q-strandbal.
2: Oh, was superleuk.
0: Ja, toch? Fijne dag, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Nossa Nossa.
1: Met je foute been uit bed.

Nossa, nossa. Michel Tello en I Set You Pego. Speciaal voor Stephanie met je foute been uit bed. Uit natuurlijk het land Brazilië, waar ze Portugees spreken en geen Spaans. Dank je wel voor al die appies.

De Kensington bij Q-Music en Living For. Hey, ga je kijken dinsdag? Dinsdagnacht. Maandag op dinsdag dan speelt Oranje natuurlijk om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Wat een rottijd, jongens. Ja, ik geloof het allemaal wel, hoor. Ik ga mijn wekker er niet voor zetten. Al is het natuurlijk wel een grote kans dat ik gewoon word wakker getoeterd in Rotterdam. Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Het is wel goed nieuws trouwens, vind ik, dat we niet tegen Brazilië hoeven te spelen, maar dus tegen Marokko. Want ja, ik heb die Brazilianen zien voetballen deze week tegen Schotland. Nou, die Schotten die zijn helemaal afgemaakt, hè. Het werd 3-0. En wie dit allemaal heeft zitten aanzien in het stadion is een echte Schot, Amy MacDonald. Ze was namelijk bij die wedstrijd. Echt fanatiek wel, want ze zat op de tribune gekleed in een echte Schotse rok. Maar ja, die rok heeft dus helaas niks geholpen. Die Schotten liggen na vandaag waarschijnlijk uit het WK. Nou, hier is ze. Niet onder een rokje kijken, dat is onbeleefd, hè? Amy MacDonald.

0: David Guetta, Sia en Beautiful People bij Q Music. Goedemorgen, Vincent hier. Het is bijna 9:30. Goed nieuws is, je hebt de plaknacht weer overleefd. Dat is fijn. En er is verkoeling onderweg. Ook wel even lekker, hè? Komende dagen wordt het gelukkig een stukje minder heet. Nu is de vraag natuurlijk of de bakkers in Nederland ook een beetje wakker zijn. Of is de hitte naar hun hoofd gestegen? Zometeen mag je het gaan voorspellen. We doen namelijk een nieuwe editie van Is de Bakker Wakker? En de Kings of Leon zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
14: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
20: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: 9:30, goedemorgen. Het is vandaag nog erg warm. 30 tot 36 graden. Maar er is verkoeling onderweg. Later vandaag kan het flink losgaan met onweer, hagel en regen. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 6 minuutjes. A12 richting Utrecht tussen Waterberg en Grijsoord. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging 7 minuten. A15 richting Nijmegen tussen Gorkum en de brug over het Merwedekanaal. Kapotte auto zorgt voor 5 minuten vertraging. En de A50 richting Os tussen Waterberg en Grijsoord doe je er 10 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A4 richting Leiden. Daar staan ze te controleren bij 8.1. A10 richting de A10 Noord bij 4.1. A20 richting Gouda, daar staan ze bij Rotterdam, 37.5. En de A22 richting Beverwijk bij Velzen Zuid, 9.2.

zijn de Kings of Leon bij Q-Music en Sex on Fire. Hey, misschien liggen ze wel naast je te dampen op de passagiersstoel. Zo'n warme zak met broodjes, pistoletjes, keizerbroodjes. Ja, zaterdagochtend, Nederland staat in de rij voor de bakker. Maar zijn die bakkers wel een beetje wakker? Dat gaan we checken!

0: Ik heb vanochtend vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. Ik heb gewoon even de kaart van Nederland erbij gepakt en even zo pop met mijn ogen dicht een bakkerij uitgekozen. En dat is de bakker van Hoorn geworden, uit het mooie Hoorn. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Nu is aan jou de vraag, zometeen na het gesprek. Denk jij dat ze in deze strikvraag trappen? Of hebben ze helemaal de scherpte en denk je dat ze het gewoon doorhebben dat het om een strikvraag gaat? Nou, laat het weten via de Q-app. Luister mee. Bakker van Hoorn uit Hoorn.
1: Goedemorgen, de bakker van. Ik spreek met Lily.
0: Lily, goedemorgen. Je spreekt met Vincent. Q-Music.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Is de wekker vroeg gegaan vanochtend?
1: Ja, zeker. Ik moest om 6:15 opstaan.
0: 6:15. Ik kan me voorstellen dat het ook wel lekker is, toch? Dat je eindelijk weer je bed uit mag na zo'n plaknacht.
1: Ja, zeker.
0: Want daar staat de airco lekker aan, gok ik.
1: Ja, hier staat de airco aan.
0: Gelukkig zeg. Is er nog wat lekkers in de aanbieding vandaag in Hoorn?
1: We hebben heel veel surdezenbrood. Heel veel croissantjes nog. Nog kleine broodjes. En heel veel brood nog.
0: Nou, ik krijg er helemaal trek van. Lekker. Er is genoeg te halen bij Bakkerij van Hoorn. Maar Lily, ik wil ook even testen of je wel echt wakker bent.
1: Oh, wakker, ja, zeker.
0: Je was natuurlijk al vroeg wakker, 6:15. Alleen, ik ben benieuwd of je deze vraag weet. We gaan natuurlijk best lekker op het WK. Komende maandag op dinsdagnacht hebben we de volgende wedstrijd. Hoe laat spelen we dan tegen Brazilië?
1: Hoe laat Nederland speelt? Maandag op dinsdagnacht.
0: Nou, zijn ze een beetje wakker? Weet ze dat het niet om Brazilië gaat, maar dat we tegen Marokko moeten? Geef je voorspelling door via de Q-app, dan maak je kans op het Q-zomerpakket.

0: Renate wordt vanaf morgen wakker met dit liedje. Ze stuurt een appje in de Q-app. Renate zegt, wat een lekker nummer van Alex Warman. Ik heb hem zojuist ingesteld als wekker. Hiermee kan je toch heerlijk wakker worden. Ik kan niet wachten tot morgen, Des, kan ik me voorstellen. Zij kan niet wachten tot morgen, kan ik me voorstellen. Renate, je hoorde Alex Warman en Passenger.
1: Is de bakker wakker?
0: Oh ja, is de bakker wakker?
1: Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: Ik heb zojuist gebeld met een bakkerij in Nederland. Bakkerij van Horen, om even te kijken of ze een beetje wakker zijn daar. Maar Gerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij een beetje wakker vandaag? Goede nacht gehad?
2: Ja, ik heb het aircootje aan, dus dat ging helemaal prima.
0: Oh, wat jaloers. Hoe koud is het in je slaapkamer?
2: Nou, ik hou het een beetje op 20 graden. Dat is
0: dat
2: prima.
0: Dat is fantastisch. Heb je goed bekeken? Je hoorde mij net bellen met de bakkerij van Horen. En ik vroeg dus, ja, hoe laat spelen we tegen Brazilië komende week? Maar ja, we spelen natuurlijk tegen Marokko. Denk je dat Lily van de bakkerij wakker is?
2: Ja, die is wakker. Dus wat ik kan horen is de een vrij jonge dame. En ik denk dat ze het wel weet.
0: Die is niet gek te krijgen, zeg jij?
2: Nee, absoluut niet.
0: We gaan even luisteren.
3: Ik heb geen idee hoe laat Nederland speelt. Halen we het eens af. Marokko? Tegen Marokko?
0: Wat zeg je?
3: Tegen Marokko om 3:00 s'nachts.
0: Niet tegen Brazilië, zeg jij?
3: Nee, niet tegen Brazilië, toch? Nee.
0: Lily, je bent hartstikke wakker! Je ontvangt de Is de Bakker Wakker plakker voor op de deur.
3: Nou, top!
0: En Gerry, dat betekent dat jij het ook helemaal goed hebt. Jij wint dan weer het Q-zomerpakket.
2: Hartstikke leuk.
0: Zal ik even wat dingetjes verklappen die erin zitten? Is misschien wel leuk. Even kijken,
2: nou,
0: wat hebben we nog?
2: Wel leuk.
0: Je krijgt een Q-zonnebril en een unieke Q-music strandbal. En nog veel meer leuk. Sturen we naar je op.
2: Leuk. En ik ben onderweg naar Horen van Groningen.
0: Dat meen je niet.
2: Ik ga straks even van de aanbiedingen gebruik maken. Dus ik kom straks even een kushandje halen.
0: Ja, wat goed. Rij even langs bij Lily van de bakkerij.
2: Ja, ik stuur een fotootje straks.
0: Leuk. Gerry, fijne dag, hè.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Back Your Music en Repeat It. Zometeen lekker zomers. Nicky Jam en Enrique. El Perdón komt eraan.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzinkkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Veldzinkadvies.
10: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
11: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
10: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
12: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
13: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
14: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Libra.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
23: Dat gaan we vieren.
22: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Oranjefans opgelet,

0: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast. En dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd, mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan, terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden, schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Dan het weer van Weer Online. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Arnhem tussen Zevenaar en Duiven. 2 kilometer, de vertraging 9 minuten. En de A50 richting Os tussen Waterberg en Grijsoord. 4 kilometer, doe je er 7 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A4 richting Leiden. Daar staan ze te controleren bij hectometerpaal 8.1. A20 richting Gouda bij Rotterdam 37.5. En de A27 richting Maartensdijk bij 87.8.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, puffen en zweten vandaag. Ik dacht maar extra veel zomerse muziek draaien dan toch? Zometeen Nicky Jam en Enrique Iglesias. En eerst Zara Larsson.

0: Dutchy Music, Nicky Jam, Eric en El Perdón. Om een soort Gaston Starreveld. Goedemorgen! Hey, goedemorgen, ik ben Vincent. Fijn dat je erbij bent. Het is het weekend van Q en ook een belangrijk weekend voor Max Verstappen, jongens. Ja, het gaat al een tijdje niet zo lekker in de Formule 1. Hè. Max Verstappen staat nu zevende in het klassement. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik ben volledig afgehaakt bij de Formule 1. Ik vind het dood en doodsaai. En dat is vooral omdat Max Verstappen eigenlijk nooit meer een race wint. En dat klopt, ik ben dan echt een mooi weersupporter. Want toen Max won, zat ik elke zondagmiddag voor de tv. En nu kijk ik nooit meer. Maar dit weekend wordt wel even spannend. Want het is de thuiswedstrijd voor Red Bull op het circuit in Oostenrijk. En de auto van Max heeft nu allerlei updates gehad, waardoor het beter zou moeten gaan. Er zijn wat kilo's vanaf. Hij is een beetje afgevallen, zeg maar, de auto. Dus hopelijk is hij een stukje sneller. En Max heeft al gezegd, het wordt een cruciaal weekend. Het is erop of eronder. Dus dat gaan we zien vanmiddag. De kwalificatie is om 4 uur. Maar ja, als je meer van twee wielen bent, luister dan vooral even naar de tip van Ellen.
1: Lieve mensen, zin in een feestje vanavond. Kom naar de TT in Assen. Altijd gezellig. Vele artiesten die vanavond optreden. Tot vanavond!
0: Goeie tip, Ellen. Ja, in Assen is natuurlijk het TT-weekend. Eén groot motorfeest daar. En inderdaad, er is zelfs een heel festival omheen gebouwd. En ja, ook vandaag is het advies natuurlijk goed drinken en goed smeren. Al kan een poncho ook geen kwaad vandaag. Eind van de middag kan het flink gaan regenen. Het gaat los. Onweer. Ik kan niet wachten. Ik ga echt in die buien staan, denk ik. Laat mezelf helemaal nat regenen vanmiddag. Q Music, Armin van Buuren. Dream a little dream.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.

0: nieuwe muziek van Samber. Alarmschijf van komende week. My Body Isn't Ready. Het liedje dat je komende week extra vaak gaat horen. Hey, hoe warm is het trouwens in je woonkamer nu? Als je op de thermometer kijkt. Ik ging vanochtend weg, toen zag ik 31 graden staan. Ik was zo blij dat ik de deur uit mocht richting de koude studio van Q Music. Nou is 31 wel pittig, heb je misschien ook last van. Maar ik zat deze week Domien te luisteren. En toen dacht ik, oh ja, het kan altijd erger.
1: Ik heb 39,5.
2: Jij hebt 39,5 graden op de thermometer staan. Waar woon jij?
1: Het is een chalet. En die staat de hele dag in een volle zon.
2: Oh. Met zo'n plat dakkie?
1: Ja.
2: Ja, Roland, van alle berichten die binnen zijn gekomen in de Q-app... ik mag jou feliciteren met het warmste huis van Nederland!
3: Ja!
0: Ja. Ja, dan valt die 31 nog wel mee bij mij. 40 graden in je woonkamer, jongens. Dan smelt je toch gewoon weg in je bank. Laat staan als je een leren bank hebt. Dan kom je niet meer vanaf.

0: Stars, Back Your Music. En Risk It All. Hij is trouwens komende week in Nederland. Kan niet wachten, volgende week zondag naar het concert. Zin in! Ondertussen stuurt Engbert... Engbert, dat klinkt onaardig. Het is Enbert. Enbert stuurt een berichtje. En die zegt, hey Vincent, kan je vandaag alleen maar zomerse liedjes draaien met die warmte? Nou, dat ga ik doen. Zometeen ook Vincent's stelspel met een echt lekker zomers liedje. Je gaat een track horen waarin het woord summer heel vaak voorbij komt. En ik ben benieuwd of jij precies kan tellen hoe vaak je summer hoort. Ik hoop dat je de tel niet kwijtraakt. En zometeen de nieuwe nummer 1 uit de top 40. Shakira, Shakira. Die, die. Hoor je zo.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Pizza.
1: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Campina Lang Lekker Liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: 10:30, goedemorgen. Lekker tropisch vandaag nog. Maximaal 36 graden. Vanavond kan het wel omslaan. Krijgen we flinke onweersbuien. Morgen iets minder heet, een graad of 28. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Oberhausen... tussen Oudijk en Duitsland, 20 minuutjes. En een flinke op de A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven. Daar is een ongeluk gebeurd en een vertraging 54 minuten. Let op je snelheid op de A1 richting Eemnes. Daar staan ze te controleren, 29.0. A4 richting Leiden bij hectometerpaal 8.1. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 87.7.
18: Vincent Pronk.
17: We spelen zo Vincent Stelspel.

Dit is hem, de nieuwe nummer 1 in de top 40 sinds gistermiddag. Shakira heeft hem te pakken met haar WK-song Die Die. Ik zeg hi hi. Even een kleine tip vooraf. Pak alvast pen en papier, want we gaan...

We spelen Vincent Telspel. En dat is leuk, want waar je nu ook bent, al zit je in de auto, al ben je aan het fietsen, zit je aan de keukentafel. Je kan het echt overal meespelen, als je de tel maar niet kwijtraakt. Je kan natuurlijk ook pen en papier gebruiken of je telefoon om even mee te tellen. Want je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En de vraag is, kan jij precies tellen hoe vaak dat ene woord voorbij komt? Het gaat om het woord summer. Lekker zomers toch? Ja, dat woord komt dus vaak voorbij. Het is tijd voor full focus. Als je goed meetelt en daarna het goede antwoord instuurt, dan maak je kans op het Q zomerpakket. Met daarin onder andere een unieke Q Music strandbal. Die kan vast nog van pas komen komende dagen. Daar gaan we. Hoe vaak tel je het woord summer? Iedereen klaar? Tel hem maar!

0: Kingdom of Fear, daarvoor dat liedje waar het woord summer heel vaak in voorbij kwam. Hoe vaak dan? Heb je goed geteld?
1: Dit is Vincent, telspel.
0: Hey Helena, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zie in de Q-web een fotootje. Jij hebt een fotootje gestuurd van pen en papier.
2: Ja.
0: Je hebt echt ouderwets zitten turven.
2: Ja.
0: Wat goed zeg. En was het een beetje te doen?
2: Het is hier wel 30 graden, dus ik heb mijn best gedaan. Maar ik heb geprobeerd bij te turven.
0: Het vraagt wat meer vandaag om je goed te concentreren.
2: Ja.
0: Ja. Je hoorde net de Summer is Magic. En ik ben heel benieuwd. Helena, hoe vaak heb jij zitten turven?
2: 28 keer.
0: 28 keer? Even goede muziekje zoeken. 28 keer? Je zei 28 keer, hè? Ik heb het muziekje gevonden. Daar gaan we. Dat is helemaal goed!
2: Oh, yes.
0: Je wint het IQ zomerpakket met een zonnebril, een strandbal en nog veel meer leuks.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Fijne dag, Helena.
2: Jij ook, dankjewel.

0: walking back this time. Calvin Harris, Back in Music and Blessings. Hey, weet je nog wat voor muziek we luisterden in 2014? Dat is alweer even geleden. Ik zou het zelf ook niet meer weten. Ik zit nu even te kijken in de top 40 van toen. Voor de top 40 classic van zometeen. Ja, 2014. Was een goed jaar hoor. Tovelo, Clean Bandit, Sigma. Zometeen bepaal jij de top 40 classic uit het jaar 2014. En je krijgt het laatste nieuws zometeen van Rebecca.
1: Ja, we hadden natuurlijk al een hittegolf te pakken. Maar nu ook een superhittegolf. Waar dat is, vertel ik je zo.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia, van Jumbo.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
28: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
26: Dat gaan we vieren.
28: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
0: Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
28: Dus nu naar Aldi.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: 1 minuut over 11. Goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedemorgen. Voor het eerst in 6 jaar tijd hebben we een regionale superhittegolf te pakken. Vanmorgen was de temperatuur in het Limburgse El alweer boven de 30 graden. Dat gebeurt nu al voor de 5e dag op rij en dat betekent dus een superhittegolf. Het is nog niet eerder gebeurd dat deze zo vroeg in het jaar al plaatsvindt. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht, dat zegt de veiligheidsregio. 5 auto's zijn uitgebrand, die moeten nu eerst weggehaald worden. Bewoners van de flat boven de garage mochten vanmorgen weer terug naar huis. Niemand raakte gewond, wel hebben 2 mensen rook ingeademd. De Verenigde Staten en Iran hebben opnieuw aanvallen op elkaar uitgevoerd. En dat gebeurt al amper een week na het voorlopige akkoord tussen de 2 landen. Volgens Amerika is het geëscaleerd nadat Iran een vrachtschip in de straat van Hormuz aanviel. Daarna zijn Iraanse opslagplaatsen aangevallen. En Iran heeft vervolgens Amerikaanse doelen in de regio beschoten. En slecht nieuws dan nog voor fans van Orgel Joken, want haar optreden tijdens de WK-wedstrijd van Nederland tegen Marokko gaat toch niet door.
2: Oh nee.
3: Nee, het is niet op tijd gelukt om alles te regelen en dus is het nog even afwachten voor Joken. Want als Nederland doorgaat, dan mag ze van de FIFA bij de volgende wedstrijd alsnog optreden.
2: Dat zou toch fantastisch zijn. Orgel Joken die daar mag optreden. Ik hoop dat het doorgaat.
3: Ja, het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vandaag weer. Het wordt 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond dan slaat het om, dan buien met onweer en regen. Morgen een mix van wolken, zon en buien en het wordt dan een graad of 28.
2: Veel verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven 41 minuten. A50 richting Os tussen Waterberg en Grijzoord doe je er 20 minuutjes langer over. En let op je snelheid op de A4, daar staan ze te controleren bij Schiphol, hectometerpaal 8.1. A16 richting Dordrecht bij Langeweg bij 52.9. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 87.9.
1: Vincent Pronk.
2: Nou, kunnen we het al over eens zijn, toch? Misschien wel de beste zomerhit aller tijden. De Summer Jam hoor je zo na Alex Warren.

0: beste zomerliedje aller tijden. Toch? Summer Jam bij Q-Music. We gaan een kleine tijdreis maken terug naar 2014. Want vandaag, in 2014, was de allerlaatste aflevering van het School TV Weekjournaal. Was natuurlijk best wel een ding. Werd natuurlijk veel op school uitgezonden. In de jaren 80 nog door Erik van Muiswinkel gepresenteerd. Diewertje Blok heeft het ook gedaan. Sipke Jan Bousema. En mijn schooltijd, moet ik gelijk denken aan, was een beetje de zero's. Toen deed Jurre Bosman het.
1: Hallo allemaal en welkom bij het Weekjournaal.
2: Goedemorgen allemaal, welkom bij het School TV Weekjournaal.
3: Elke vrijdagmorgen het School TV Weekjournaal.
4: Hi, vandaag in het School TV Weekjournaal.
0: Een mooi moment, groep 7 en 8. Vrijdagochtend kan die tv-car binnenrijden. Dan wist je al, dan gaan we lekker voor de tv zitten. En lekker kijken naar het School TV Weekjournaal. 2014 kwam er dus een einde aan het programma.
4: Ja, dit was dus echt het allerlaatste School TV Weekjournaal. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ook heel veel dank aan al die collega's hier op de vloer en daarachter in de regie. Het was een voorrecht om met jullie te werken. Heel graag. Tot ziens.
0: En dan de top 40 van die dag. 27 juni 2014. Ik heb drie keuzes voor je. En aan jou de vraag. Welke wil je horen? De nummer 1 uit de top 40 was toen Tove Lo en Stay High. Of ga je voor deze? Leuk. Clean Bandit en Rather Be. Stond op 8 in de top 40. Maar de derde keuze is ook leuk. Tenminste, dat vind ik. Jij bepaalt het. Het is de derde keuze Sigma en Nobody to Love. Oké, wat wil je horen? Ga je dus voor Tove Lo en Stay High, Clean Bandit met Rather Be of Sigma en Nobody to Love? Ik geef je 5 minuutjes. Laat even weten wat je wil horen. Gooi het nu in de app van Q-Music.

0: Ook vandaag code rood nog in Nederland. Dus daarom even Ed Sheeran en Sapphire. Top 40 Classic. We gaan terug in de tijd 2014. Ik heb 3 liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Ga je voor Tovelo en Stay High, Clean Bandit en Rather Be of Sigma en Nobody to Love? 3 liedjes uit 2014. Maar ja, welke moet het nou worden?
1: Stay High.
2: Nobody to Love van Sigma.
3: Goedemorgen Vincent. Stay High. Lang niet gehoord. Doe maar lekker die.
0: Iris stuurt nog een berichtje die zegt, doe maar lekker Sigma, Nobody to Love. Wat een lekker liedje. Kai die zegt, Stay High, vind ik zo lekker. Graag die. Rather Be, alsjeblieft, zegt Maarten. Lekker nummertje. En Jan die zegt nog, doe maar Stay High. Net als de temperaturen, die mogen ook wel lekker high blijven. Nou, dat gaat ook gebeuren. Niet alleen ja, de temperaturen gaan wel iets omlaag, maar hier is wel Tovelo. Stay High met 50% van de stemmen dik gewonnen.

0: Diana Spyro back you en Material Lover. En je hebt het gehoord deze week bij Domien in de middagshow. Domien sprak degene met de warmste woonkamer / slaapkamer van Nederland. Dat was Roland. Roland vertelde dat het bij hem binnen 40 graden was. Ik wist niet wat ik hoorde. Nou ben ik heel benieuwd, is er ook iemand die luistert met de koudste woonkamer / slaapkamer? Mocht het echt bij jou onder de 20 graden zijn, laat het even weten. Hoor je zo meteen Mike Posner, I took a pill in Ibiza.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Miles Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
4: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: vakantie vind je bij Bol?
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Oranjefans opgelet,

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: 11:30, goedemorgen. Ook vandaag nog puffen en zweten. Het is nog aardig warm, maximaal 36 graden. Later vandaag komt er wel wat afkoeling. Het kan dan flink gaan stormen, onweren, regenen. En morgen ook iets koeler dan 28 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Waterberg en Oosterbeek. Een afgevallen lading daar zorgt voor een flinke vertraging. 53 minuten. Verkeer richting Nijmegen kan beter keren bij de afrit Oosterbeek. Dus afrit 25. En een vertraging op de A50 richting Os. Tussen Waterberg en Grijshoort. Daar ook 42 minuten vertraging. Sterkte. Controles op de A4. Daar staan ze bij Schiphol. Hectometerpaal 8.1. En de A27 richting Utrecht. Bij Maartensdijk 87.9. Vincent.

0: Mike Posner bij Q en I took a pill in Ibiza. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is in je woonkamer. Bij mij vanochtend toen ik weggereed was het 31 graden. Ik heb een aircootje met zo'n slang naar buiten, maar het is gewoon niet te doen. Ik woon echt in Rotterdam met de zon op mijn appartement, dus het is niet cool te krijgen. Nou, valt gelukkig nog mee toen ik deze week Roland hoorde in de Q-middagshow met Domien en Anton. Want Roland vertelde dat hij 40 graden heeft in zijn huis. En dat vond hij nog lekker ook, zei hij. 40 graden in een chaletje. Toen dacht ik, wat zou dan de koudste woonkamer zijn nu? Even zoeken naar de koudste woonkamer / slaapkamer van Nederland. Volgens mij heb ik hem gevonden. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij de koudste slaapkamer van Nederland, denk je?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dat moet haast wel, toch? Want je stuurt een foto van de temperatuur bij jou. Het is daar gewoon een vriescel, joh.
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Bij mij is het dus echt 16 graden bij ons op de slaapkamer.
0: Het is gewoon echt 16 graden binnen?
1: 16 graden op de slaapkamer, ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar, joh? Mijn airco die blaast daar niet tegenop, hoor.
1: Nou ja, toevallig. Normaal kan een airco maar 18. Dat hoort bij mij. Ik wil 's nachts gewoon lekker slapen. Alleen nu hebben we pas, denk ik, 2 weken geleden een nieuwe airco laten plaatsen. En die kan 16 graden. En dus bij mij is het gewoon echt 's nachts 16 graden. En ik lig dan ook gewoon lekker onder een dekbed.
0: Nou, ik gok je winterdekbed, of niet?
1: Nou, dit is gewoon een 4-seizoenen dekbed. Dus die ligt er eigenlijk altijd op. Want wat ik al zeg, ik kan niet slapen als mijn kamer te warm is. Dus bij mij is het altijd koud.
0: Ja, en lekker een dikke pyjama aan en ja, maken ze niet gek.
1: Nee, dat is niet. Oh, dat ik heb niet. Geen pyjama aan, nee.
0: Wat heerlijk, Petra. Hey, dit vraagt er eigenlijk wel om even mee te pronken voor heel Nederland.
2: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: Oké, Petra, dit is jouw moment. Pronken maar.
1: Ik wil even pronken dat het op mijn slaapkamer 16 graden is en ik gewoon heerlijk kan slapen.

Gustavo Lima. Key Music, Gustavo Lima en de Ballada. Hey, mag ik je nog even een tipje geven voor vanavond? Want het is wel leuk, de Foute Party, The Big One, wordt vanavond uitgezonden op tv. Was natuurlijk een groot feest, hè? Vorige week in het Philips Stadion in Eindhoven. De gekste met K3 op het podium, Marco Schuitmaker, de Benga Boys, Chaotic. Echt een magische avond. Mocht je erbij zijn geweest en je wil nog een keer nagenieten, of je was er niet bij, check vanavond even RTL 5 om 8 uur vanavond. De Foute Party, The Big One en later ook op Videoland. Hoef je alleen een foute boa om je nek te hangen. Koud drankje erbij. Kan je gewoon.

0: Justin Timberlake, back you. What goes around comes around. Terwijl ik appjes binnenkrijg. Ja, ja, het gaat al gebeuren. Lekker. Ik zie dat het in Noord-Holland op een paar plekken al aan het onweer is, aan het regenen. Ik kan niet wachten. Lekker. En zometeen de twee zonnetjes van de radio. Tom en Bram zometeen. Met Offenbach en Miles Away.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
21: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
27: 12 uur, goedemiddag.
28: Een hele goede middag.
27: Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
29: Goedemiddag. Bijna de helft van alle mensen die buiten werken gebruikt geen zonnebrand. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. En dat is zorgwekkend, want juist dit soort mensen lopen een hoger risico op huidschade en huidkanker. Werkgevers hebben vaak wel bescherming klaar liggen voor hun personeel, zoals zonnebrandcrème of zonwerende kleding. Maar 48% van de buitenwerkers maakt daar zelden gebruik van. Het komt vooral doordat ze de risico's onderschatten. De meesten denken dat het niet nodig is. De brand in de parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde vanochtend is waarschijnlijk ontstaan in een elektrische auto. 5 voertuigen zijn daarna uitgebrand. De parkeergarage kan voorlopig niet gebruikt worden. Je hoort de veiligheidsregio bij Hart van Nederland.
30: Schade is aanzienlijk, vooral in de parkeergarage. De woningen zijn niet beschadigd geraakt, dus dat is echt goed nieuws. Maar wat de exacte omvang van de schade is, dat zal nog moeten blijken na onderzoek.
29: Bij de brand is niemand gewond geraakt. In Noorwegen hebben mensen zich massaal aangemeld als orgaandonor nadat bekend werd dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie nodig had. Ruim 17.000 mensen hebben zich als donor geregistreerd. En dat is 34 keer hoger dan in een normale maand. De prinses kreeg vorige week een nieuwe long. Haar wacht nu een flinke revalidatieperiode. Voorlopig ligt ze nog in het ziekenhuis. En heel wat mensen zijn deze week langer opgebleven om de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië te kijken. Die begon pas om 1 uur 's nachts, maar toch zaten ruim 1,6 miljoen mensen voor de buis. En vrijwel iedereen is ook blijven hangen voor de tweede helft. Voor de volgende wedstrijd moet je nog later opblijven. Nederland trapt komende maandag op dinsdagnacht pas om 3 uur 's nachts af tegen Marokko.
27: Zet jij de wekker, Tom, of niet?
28: Ik ben op vakantie maandag op dinsdagnacht, dus ik moet nog even kijken hoe dat precies gaat zitten. Jij?
31: Ja, ik weet het dus nog steeds niet. Ik vind het eigenlijk ook wel lekker om gewoon lekker door te maken. Terwijl ik wil het wel zien.
28: Ja, kijk de samenvatting de volgende ochtend.
31: Ja, maar kijk, het is zeg maar te laat om door te halen. En het is te vroeg om je wekker te zetten.
28: Ja, je moet splitten.
31: Het is precies ruk.
28: Maar Marokko, man, leuke wedstrijd.
31: Leuke wedstrijd. Ik denk er nog even over na.
29: Het weer dan nog van Weerplaza. Weer veel zon vandaag. Het wordt 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond dan slaat het om, dan buien met onweer en regen. Morgen een mix van wolken, zon en buien. En het wordt dan een graad of 28.
27: Spitsmeister meldt file op de A12 Arnhem-Utrecht bij Oosterbeek 9 kilometer met een half uur. En op de A50 Apeldoorn richting Os bij Grijshoort staat 6 kilometer met 20 minuten.
32: En een flitser op de A27 richting Utrecht bij 87,9.
33: Music. Tom en Bram.
27: Oh, fijn dat je vanochtend wel het wekkertje hebt gezet.
31: Zeker.
27: En we zijn er tot 3 uur vanmiddag. Shakira komt eraan en nu Offenbach. En Miles Away.
33: Q.

0: Wat is er in vorm, hè, rondom dit WK?
1: Hey, gewoon nummer 1, hè, met Die Die gisteren in de top 40. Ja, je hoort dat nu met Whenever, Wherever bij Q-Music. Maakt het 10 minuutjes over 12. Goedemiddag, de weekendshow op zaterdag. Daar Bram Krieker.
0: En daar Tom van der Weert.
1: Hey, wat gezellig dat we weer samen zijn, jongen.
0: Nou, zeker. Ja.
1: Oude ranger.
0: Ja, terug vanaf een trip Zuid-Afrika met mijn ouders. Ik was op safari geweest. Met
1: het zag er fantastisch uit.
0: Ja, het was ook echt heel erg tof. We hebben alles gedaan, alles kunnen zien. Het was één groot avontuur. Voor het eerst sinds 16 jaar weer op vakantie met mijn ouders.
1: Dat is ook leuk.
0: Was van tevoren ook wel een beetje bang voor van hoe gaat dat dan?
1: Ja.
0: Maar nee, dat was echt. We gingen weer verder waar we waren gebleven. Het was hartstikke gezellig.
1: Ja, mooi man.
0: Dus nee, echt met vlag en wimpel geslagen.
1: Super.
0: Dat is helemaal geweldig. En jij gaat bijna met vakantie, hè?
1: Morgen nacht. Dus zondag op maandag nacht. Dan gaan we rijden, ja.
0: Oké, okay, maar eerst nog even vanavond een boeking.
1: Nee, dat gaat ook niet door vanwege de hitte. Dat is ook jammer. Ik stond in Capelle aan de IJssel gepland. Capelse Zomer heet dat. Maar vanwege de hitte gaat het allemaal niet door. Ja, natuurlijk een van de vele festivals die niet doorgaan.
0: Nee,
1: jammer.
0: Dus jij blijft lekker thuis.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dat, even met vrienden wat doen of zo.
0: Krijg je dan wel betaald?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is ook niet het belangrijkste natuurlijk. Ik vind het al vooral treurig voor dat hele festival.
0: Maar
1: de factuur komt dan? Nee, absoluut niet. Nee. Ik hoop gewoon dat ze een nieuwe datum vinden. En dan, dan kom ik dan lekker langs.
0: Ja, nou precies, inderdaad. Nou, ondertussen zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt. Laat het eventjes weten in de Q-Music app. Vinden we leuk om te lezen. Kan trouwens ook met een foto of met een spraakbericht. Wat klinkt die radio weer lekker? Ik heb mijn honden trouwens meegenomen. Ja.

0: Calvin Harris en Rihanna bij Q-Music. En this is what you came for.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een berichtje van Danien. Die is lekker in de winkel bezig met een jasje met de hand pimpen. Zit nog 6 uur werken. Nou, ik hoop dat je een airco hebt.
0: Sabrina zegt hier lekker dobberen met Q op de achtergrond. Ik heb ook een paraplu in mijn zwembad gestoken.
1: Nou, kijk, lekker zeg. Helma zegt binnen met de airco aan. De foto's aan bewerken van de bruiloft van gisteren. Nou, wat heerlijk succes.
0: Er zijn zoveel mensen getrouwd gisteren. Ik had mijn hele tijdlijn vol zitten met bruiloften.
1: Oeh, maar wat een dag zeg, om te trouwen.
0: Ja, maar ja, je gaat het niet verplaatsen natuurlijk. Nee,
2: natuurlijk
0: weet je alles
2: niet.
0: Van.
2: Dat staat een jaar. Wacht even, mijn hond loopt weg. Miep, miep, kom eens hier. Ja, die gaat zo de studio uit. Wat ben je nou aan het doen?
3: Even maar, kom.
1: Ja, goed. Even kijken. Ik zie hier Rogier. We zijn nu onderweg naar huis van de dierentuin.
0: Ik heb vandaag een slaapfeestje van mijn broertje met beste vriendin. Groetjes van Imke.
1: Even kijken. Net de ochtend gewerkt. Nu naar huis, zegt Annemarie.
0: Genieten van het weer. Fijne dag, alle toppers. Groeten van Wesley. Hey, die stuurt een foto met de boot op de trailer.
1: Kijk, wat lekker zeg. En Nora die is onderweg naar huis van Oostenrijk naar Nederland.
0: Ron, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
1: Ja, en waar sommige mensen lekker in de blote bibs in een zwemband liggen. Ben jij aan het werk?
4: Ben ik gewoon hard aan het werk.
1: Wat doe je dan op zaterdagmiddag?
4: Ik ben shovelmachinist nu.
1: Shovelmachinist? Ach, en zit daar een airco in, of niet?
4: Er zit een heerlijke airco in. Het staat gewoon 18 graden.
0: Ja, als een cabine, dat is natuurlijk anders wegfikken.
4: Ja, anders is het gewoon wegfikken.
1: En wat moet je vandaag allemaal shovelen?
4: Hebben wij de product kalk nodig.
1: Kalk?
4: Kalk.
1: En wat ga je ermee doen?
4: Dit is voor op het terrein van Hooghovers.
1: Oh!
4: Bij Tata Steel.
1: Kijk, bij Tata Steel. Nou, die cabine dan maar extra.
0: Ja, doe maar heel goed dicht, ja.
1: Het zal wel blijven hangen, die dampen. Ja, wat lekker hoor. En tot hoe laat?
4: Ik moet tot 2 uur.
1: Oh joh, dat is bijna. En daarna, leuke plannen?
4: Ik ga vandaag helemaal niks doen. Het is veel te warm buiten de cabine.
1: Ja, nee, ik geef je groot gelijk. En dan toch ook even een kleine vooruitblik, Ron. Geef jij iets om het WK voetbal?
4: Ik volg het wel.
1: Ga jij een wekker zetten?
4: Ik hoef geen wekker te zetten. Ik heb nachtdienst.
1: Oh, nou, dat is helemaal lekker, zeg.
4: Dus ik begin gewoon om 10 uur tot 6 uur ochtends. Dus ik kan lekker meekijken.
1: Ja, lekker als een behangetje zet je hem aan.
4: Ja.
1: Nou, wat heerlijk, zeg. Nou, en wat is je voorspelling?
4: Marokko, ik denk dat ze 2-1 gaan winnen.
1: Nou, super.
0: Ik zou ervoor tekenen.
1: Ja.
0: We schrijven hem op, Ron.
4: Is goed.
0: Werk ze nog even en een mooi weekend.
4: Ja, jullie ook.
0: Yo.

0: Niall Horan met je music. Met Drive Safe. Zometeen een ouderwets potje Team Tom versus Team Bram. En ook Teddy Swims komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: morgen. Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Half 1, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer, 20 minuten. A27 Almere-Utrecht bij Bilthoven. Het komt door een defect voertuig, 3 kilometer, 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de grens, 2 kilometer, kwartiertje.
26: En een flitser op de A27 richting Utrecht bij 87,9.
27: Tom en Bram.
0: Don't be so shy, komt er zo aan. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims.
1: Nieuw.
0: Nieuw.
1: Is die niet nieuw?
0: Ja, nou ja, ja, nieuw. God, wat is nieuw? Niet splinternieuw in ieder geval.
1: Nee, hij is niet splinternieuw, maar...
0: Wil je weten wanneer die hier de grote Q-music computer erin is gegooid?
1: Ja, dat
0: op 10 april is hij erin gezet. Dus het is niet meer heel erg nieuw.
1: 10 april.
2: 10 ton versus 10 Bram.
1: Hey. Never mind.
0: Mr. Know-it-all, daar zit hij, ons Bram Krik. Hey, 10 ton versus 10 Bram, wie zoek jij voor je team?
1: Nou ja, ik zoek een teamgenoot. Ik zoek iemand die echt heeft zitten strijden zonder airco de afgelopen dagen. En daar heb ik gewoon heel erg respect voor. Dan weet ik zeker dat jij de juiste teamgenoot bent. Want dan ben je een strijder. Ben je zo iemand die er zonder airco de afgelopen dagen heeft overwonnen en overleefd? Stuur dan je bericht in Team Bram via de Q-Music app. En wie weet win jij het Q-prijzenpakket.
0: Ik zoek voor Team Tom iemand die in gedachten eigenlijk al op vakantie is. Dus
1: zoals
0: iemand,
1: jij.
0: Ja, dus iemand die dit weekend de spullen pakt. Dan voel je toch een beetje die laatste paar keer dat je nog even aan het werk moet. Nou, we jagen ze nog even erdoorheen, tuurlijk. Maar je zit in gedachten ook al een klein beetje aan een wijntje in Italië.
1: Ja.
0: Zeg maar dat.
1: Oké, okay, je hikt er tegenaan.
0: Ik hik er tegenaan.
1: Hoe lang ga je eigenlijk?
0: Dikke 2-3 weken, zoiets.
1: 2-3 weken?
0: Ja, we hebben 2 weken hebben we geboekt en daarna hebben we nog een weekje voor de terugreis. Dus dan, weet ik veel, pakken we nog Oostenrijk of zo. Of,
1: moet ik jou 3 weken missen?
0: Zeker, vriend.
1: Nou, wat stom.
0: Ja, sorry.
1: En wie zit hier dan?
0: Jij gaat hier met Stefan zitten.
1: Stefan Bouwman.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja. Nou, zit je ook al in gedachten een klein beetje op vakantie, omdat je morgen, overmorgen of dinsdag vertrekt. Laat het weten via de Q-app. Meld je aan voor Team Tom. Welk spelletje?
1: Ja, gewoon lekker 30 seconds. Zeker als jij 3 weken op vakantie gaat.
0: Ja, dan moeten we dat nog even doen.
1: Laten we dat dan maar even doen, ja.
0: Verder zometeen Ruben Hille. 20 seconds komt eraan bij Q-Music. Na Imani en Don't Be So Shy.

0: be with you. Winnaar van The Voice, Ruben Hillen bij Q-Music, 20 seconds.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. En we hebben inmiddels ook een teamgenoot. Team Tom, jij was op zoek naar iemand die bijna met vakantie gaat.
2: Hè? Ja, een vakantieganger. Iemand die nu eigenlijk al een beetje op vakantie is. Het voelt nog niet zo, maar het gaat gebeuren. Toch, Lin?
3: Ja, zeker.
0: Waar gaat de reis naartoe?
3: Naar Italië, bij Levico meer.
0: Ach, wat lekker zeg. Met wie ga je?
3: Met mijn gezin en mijn beste vriendin.
0: En wanneer?
3: 9 juli.
0: Kleine 2 weekjes. Ja. Lekker. En dan moet je tot die tijd nog even keihard aan de bak, of valt het allemaal mee?
3: Nee, ik heb eigenlijk al wel vakantie. Ik moet alleen nog mijn rapport ophalen.
0: Nou, goede vooruitzichten zeg.
4: Ja, dat is lekker. Ja, voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die heeft zitten strijden zonder airco. En die heb ik gevonden in Fuad. Hallo Fuad.
5: Goeiedag.
4: Ja, ai ai ai. Het is overleven, hè?
5: Ja, dat was echt was niet te doen. Maar ja, ik heb het overleefd.
4: En wat is de setting? Waar had jij geen airco?
5: Ik moest een woning schilderen, teksten binnen.
4: Oh.
5: Dat was gewoon... En dat is, ja, het was leeg. En dan de hele dag zon op die ramen.
4: Ja.
5: Ja, het was echt elke half uur andere t-shirt. Dat was gewoon niet te doen.
4: Ja, wat vreselijk. Nou ja, het eind is in zicht. Volgens mij vanaf morgen is het al iets beter te behappen. Maar ja. Diep respect, Fuad. Dat sowieso.
5: Dankjewel.
4: En laten we hopen dat we winnen met 30 seconds.
5: Ik hoop het.
4: Ja, Tom, hoe werkt het ook alweer? Bij de teams, 30 seconden de tijd. Wij pakken een kaartje. Dan worden dingen omschreven. En het team met de meeste woorden goed geraden in die halve minuut wint het spel. Pakt de prijzen. Juist. Zo simpel is het. Fuad, voor Team Bram, zullen wij gewoon lekker beginnen?
5: Ja.
4: Oké, dan gaat de tijd nu in. Even kijken, dit is de stad van Feyenoord aan de Maas.
5: Rotterdam.
4: Heel goed. Dit is een app waarmee je de weg kan vinden op je telefoon.
5: Google Maps.
4: Ja, heel goed. Even kijken, dit is de beste voetballer uit Argentinië.
5: Maradona.
4: Ja, en dan de voornaam?
5: Diego Maradona.
4: Heel goed. Even kijken, dit is een oud kinderprogramma met een uil erin. Meneer de uil.
5: Meneer de uil. Kinder
4: voor
5: kindertijd.
4: Nee, het is
0: de Fabeltjeskrant.
4: Ja, het is de Fabeltjeskrant. Maar goed,
0: het
4: is toch ook alweer een programma uit de jaren 60.
0: Ja.
4: Fuad, 3 van de 5. Het is lang niet gek. We hebben de lat hoog gelegd voor Team Tom.
0: Lin, klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
4: Ik pak het kaartje. Wij gaan op zoek naar... volgens mij is het in België. Zo'n attractiepark van... het was ook op televisie van die kabouters, zeg maar.
3: Ik heb echt geen idee.
4: Oké, maar ja, dit is het telefoonnummer wat je belt als er brand is.
3: 112.
4: Ja, dit is een heel duur merk. Niet Gucci, niet Dolce & Gabbana, maar die andere hele bekende. Zijn luchtjes.
3: Prada.
4: Nee, ja. Ja, nog zo één. Een vrouwelijke naam is het ook wel.
3: Ik heb geen idee.
4: En het attractiepark, is het in België? Plopsaland. Ja, dat is...
3: En
4: met die kabouters.
0: Ja.
4: Ja, nee, ja. Plopsaland.
0: Ja, ploppen, ja. Ploppen, dat mag je niet zeggen.
4: En welk merk zocht je?
0: Chanel.
4: Chanel.
3: Oh,
4: ja, van de luchtjes. Ja, Lin, maar 1 goed voor Team Tom. En dat betekent Fuad met 3 goed. Jij hebt gewonnen.
5: Jee!
4: Ja, Fuad, jij wint het Q-prijzenpakket. Allemaal leuke dingetjes zitten erin. Komt jouw kant op, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
4: Ja, ik weet niet of er een airco in zit. Dat zal denk ik niet. Maar er zit genoeg leuks in. Okay.
5: Ja, dankjewel.
4: En succes daar, hè.
5: Dankjewel.
4: Hoi, hoi.
5: Dag.
0: Ja, en Lin, joh, wij gaan naar Italië. Hè?
3: Ja, inderdaad.
4: Fijne vakantie.
3: Doei, doei.
4: Doei, doei, doei.

0: talk to you. Bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan. Rebecca, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ga je deze zomer met de auto op vakantie? Dan vertel ik je zo waarom je je dit jaar extra goed moet voorbereiden.
0: En zometeen bij Q-Music, zomerse muziek in de vorm van de Macarena. En ook deze komt eraan.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
18: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Oh, wat een goal!
25: Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
22: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
23: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
24: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
25: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Oranje fans opgelet,

0: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 1 uur, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
3: Goedemiddag. De ANWB maakt zich klaar voor de vakantieperiode, want ze verwachten dat het een van de drukste zomers ooit gaat worden op de Europese wegen. Dat meldt de Telegraaf. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om met de auto naar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië of Spanje te gaan. En dat zorgt ook voor meer pechmeldingen. In de laatste week van juli en de eerste week van augustus wordt de grootste drukte verwacht, want dan heeft heel het land vakantie. Bijna de helft van alle mensen die buiten werken gebruikt geen zonnebrand. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Komt vooral doordat ze de risico's onderschatten. De meesten denken dat het niet nodig is. Maar dat is zorgwekkend, want juist buitenwerkers lopen een hoger risico op huidschade en huidkanker. De reddingsteam uit Nederland is inmiddels aangekomen in Venezuela om mee te zoeken naar overlevenden van de twee zware aardbevingen daar. Die gebeurden 2,5 dag geleden en daarmee begint de tijd te dringen om mensen nog levend onder het puin vandaan te halen. Op dit moment worden er nog tienduizenden mensen vermist. 920 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen. En heb je vannacht slecht geslapen door de warmte? Dat is niet zo gek, want er is opnieuw een weerrecord verbroken. Het is al 3 dagen op rij de warmste juninacht ooit. Vannacht werd het in Maastricht niet kouder dan 22,9 graden. Op de officiële meetplek in de beeld werd het record net niet verbroken, maar ook daar was het warm, 21,2 graden. Ook daar dus een tropennacht.
1: Hoe was jouw nacht eigenlijk, Rebecca?
3: Bloedheet.
1: Heb jij airco?
3: Nou, nee, niet echt. Ik ben op een gegeven moment naar de woonkamer gegaan, want ik dacht, daar is misschien beter.
1: Ja. Oh ja, vreselijk. Je hebt alleen maar zitten spoken de hele nacht.
3: Ja. Maar ja, het wordt vanzelf beter.
1: Ja, en wat lekker is zo'n kantoor dan, hè, hier.
3: Heerlijk.
1: Dit is echt wel goed.
2: Slaap je toch gewoon hier vanavond?
3: Ja, dat zat ik net aan te denken.
1: Veldbedje, zetten we een veldbedje voor je op.
3: Lekker
1: weer op
3: zijn.
1: Kantoor.
3: Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zonweer vandaag bij 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond dan slaat het om, dan buien met onweer en regen. Morgen een mix van wolken, zon en buien. En het wordt dan een graad of 28.
1: Ja, dat is supercel, hè?
2: Ja, de supercel komt
1: wordt
2: eraan.
1: Een klapper.
2: Ja, een extreme onweersbui.
1: Ja.
2: Nou, we gaan het zien.
1: Hou je vast.
2: Flitsmeister, 1 file gemeld op de A76. Geleen naar Keulen bij de grens, 2 kilometer, kwartiertje.
1: Flitsers zijn er niet.
4: Music. Tom en Bram.
2: Kun jij het dansje van de Macarena?
1: Beetje.
2: Nou, ga maar staan, want over 3 minuten hoor je hem.

0: Macarena.
1: Ja, ik probeer te genieten van de Macarena, maar ik hoor al 2 minuten hoor ik hier in de studio een soort leeuw.
2: Ja, dat is Miep. Dat is Miep de hond.
1: Wat is ze aan het doen?
2: Ja, Miep die als ze enthousiast is en ze heeft een botje in de mond, ja, dan gaat ze een soort blaffend.
1: Ja, het is echt alsof ik
2: een leeuw. Ja. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is gewoon enthousiasme. Nee, ik heb de honden meegenomen, want het is natuurlijk veel te warm thuis. Ik dacht, dan neem ik ze gewoon lekker mee.
1: Ja.
2: Is toch leuk?
1: Ja, gezellige beestenboel.
2: Ja, ja.
1: Gek op honden.
2: Waar is Olly eigenlijk?
1: Olly, die ligt nu lekker thuis in de airco, hoor.
2: Maar die is ook echt, die is te beroerd om naar buiten te gaan met dit weer.
1: Je zit alleen maar te slapen, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Maar goed, nee, ik neem ze gewoon mee. En morgen gewoon weer, hoor, denk ik.
1: Oh, ik vind het best, jongen.
2: Is dat goed?
1: Ja, hoor.
2: Alright, even kijken.
1: Milan is erbij. Never have I ever. Heb je ooit de Macarena gedaan in de auto? Dat heeft Milan dus net gedaan, denk ik. Dan zie ik Daan hier in de Q-app. Dan is het duo weer even compleet. Gaat er weer iemand weg? Als Tom weer terug is, zullen jullie vast op een plekje van Domien zitten. Maar dan ben ik 5 weken op vakantie. En dat klopt, Daan.
2: Ja,
1: als ik terugkom van vakantie ergens eind juli, dan gaat Domien weer op vakantie. Het is één grote stoelendans hier.
2: Ja, ja, en in de tussentijd zit ik dus met Stefan Bouwman. Nou, dat is ook wel gezellig.
1: Ja, toch?
2: Muzikaal talent. Leuke gozer. Nou, dat komt helemaal goed, hoor. Ik ga je missen als kiespijn. Nee, dat is niet waar. Ik ga je oprecht wel missen, Tom. Ja. Maar het is je ook wel gegund. Even een paar weken eruit.
1: Dit weekend zitten we er nog even.
2: Morgen ook, hè?
1: Ja, daarom.
2: Ja, daarom.
1: Panic at the Disco, High Hopes, zometeen bij Q Music. Eerst Miley Cyrus en End of the World.

0: Q-Music, Panic at the Disco en High Hopes. Tom en Bram hier. En aan de telefoon, iemand die net een berichtje stuurde via de Q-app. Ronald, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ronald, wat is het verschrikkelijk heet, hè? Bah.
0: En dat geplak. En het houdt me niet.
2: Oh, wat vreselijk.
0: Maar een beetje warmte vind ik wel lekker. Maar dit is wel heel warm. Hè.
2: Het is wel extreem warm.
1: Als je het vaak genoeg tegen jezelf blijft zeggen, dan klopt dat inderdaad. Ja.
2: Ja, jij stuurt een berichtje en jij bent er helemaal klaar mee.
1: Nou ja, ik bedoel, ik hoef de kranten niet open te slaan. Ik hoef de apps niet open te doen. Ik hoef de radio niet aan te doen. En het is alleen maar hitte, hitte, hitte. En dan denk ik, ja, jongens, wacht even. Ik ben geboren in 1976. Een simpel Google-sessietje zorgt ervoor dat je weet dat er in dat jaar de temperaturen net zo hoog waren. Of al dan niet hoger.
0: Ja, jij stuurt ons via de Q-Music app stuur je ons een screenshot van de Telegraaf van maandag 5 juli 1976. En daar komt de Telegraaf. Hitte geeft geen krimp. Record. 36,4 graden in Volkel.
2: Juist.
0: Maar de conclusie was eigenlijk, er wordt te veel geklaagd.
1: Nou ja, ik vind wel een beetje inderdaad, ik bedoel, als er vaak genoeg gezegd wordt dat het inderdaad heel heet is, dan nemen mensen dat aan. Terwijl ik denk, als je gewoon een beetje rustig aan doet, je gaat in de schaduw zitten en je neemt een glas extra water, dan is er niet zoveel aan de hand.
2: Ja, wel grappig. Ik was toen een keer met Herman den Blijker. En Herman den Blijker die draagt altijd van die mooie pakken. Of van die mooie blouses en zo. Toen was het ook echt knoertend heet. Ik denk wel 38 graden. En hij had gewoon nog steeds een pak aan. En geen zweetdruppel op zijn hoofd. En hij zei, ja, zolang je je gewoon lekker rustig houdt, bloeddruk laag houdt, is er niks aan de hand.
0: Nou, dat kan helemaal wel.
1: Gewoon rustig aan doen, niks aan de hand. Ja, ik herinner mij nog mijn vakanties vroeger naar Zuid-Frankrijk. Waarin we in een oude Renault 4 met de geur van puddingbroodjes in de auto op de periferiek in Frankrijk zaten. Met de ramen naar beneden. En ja, dat ging ook gewoon goed. En ik weet je natuurlijk, het is hartstikke warm. Dat begrijp ik ook wel. Alleen, ik vind af en toe dat we een klein beetje overdrijven. En als we onze dagelijkse bezigheden een klein beetje aanpassen op de temperatuur, dan is er niet zo heel veel aan de hand.
0: En hoe doe jij dat dan deze dagen?
1: Rustig aan. In de schaduw zitten. Watertje, biertje. Niks aan de hand.
2: Nou, wat heerlijk. Groot gelijk, Ronald. Nou ja, maar het is ook goed. Het is ook goed om af en toe even de spiegel voor te houden.
1: Ja, dat denk ik echt. Ik denk, weet je, je moet niet ontkennen dat het warm is. Alleen als je er een beetje te veel in doorgaat, dan is het misschien goed om een beetje rustiger aan te doen en in de schaduw te gaan zitten. Dan is er niet zoveel aan de hand.
0: Als we allemaal een stukje Ronald zijn.
2: Ja, goed. Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Want kijk, weet je, kijk, zoals wij klagen over het weer. Ronald klaagt dat wij klagen over het weer. Ik open nu de Q-app, dan zie ik iemand klagen over dat Ronald klaagt. Dat wij klagen over het weer.
1: Ik vind het allemaal prima. Ik maak me er niet zo druk om. Laat ze maar lekker klagen. Ik vind het goed.
2: Ja, misschien zijn we er gewoon allemaal een beetje te Nederlands voor. Het is klacht op klacht. Maar groot gelijk, Ronald. Nou, geniet ervan. Houd de bloeddruk laag. Lekker eventjes aan het bier. Rustig aan.
1: Bram, als je op de terugweg bent vanuit Italië naar Oostenrijk, dan ben je van harte welkom bij ons.
2: Dat is lief, maar ik denk dat je Tom bedoelt.
1: Tom.
0: Ik ga naar Italië. Sorry. Waar zit je dan?
1: Sorry.
2: Ja, waar zit je dan?
1: Wij zitten in Tieletouw, in Kaltenbach.
2: Oké.
1: Okay. Ja, wij wonen in Oostenrijk, ja.
0: Nou, ik schrijf hem even op.
2: Ja, dan kan je er even langs.
0: Ik hoorde namelijk net dat jij bier hebt.
1: Ja, ben het pas over, Zieletaal naar rechts, Kaltenbach naar boven en naar beneden. Ja.
0: Tot over 3 weken.
1: Ik zie je dan.
2: Bij Hoevelaken.
1: Yes, helemaal goed.
0: Goed weekend daar, Ronald.
1: Jo. Succes, jongens, daar. Succes, hè.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oranje fans opgelet,

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
15: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
14: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
16: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven, nu bij Videoland.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Het is

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee.
10: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: 1:30 geweest, goedemiddag. Flitsmeister meldt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 4 kilometer, vertraging 10 minuten. En op de A44 Amsterdam-Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer, kwartier.
12: En flitsers niet gezien.
13: Tom en Bram.
11: Met nu Jelly Roll. Hier is I'm Good.

0: Heb jij een schade opgelopen afgelopen week? Dan is er een kans dat wij die gaan vergoeden. Nou, misschien zit je nu wel in Zeeland.
1: Zo, daar zie ik even wat foto's van voorbij komen.
0: Ja, het hagelt momenteel in Zeeland. Het zijn hagelstenen van 3 centimeter.
1: Ik zie letterlijk nu een foto op nu.nl van een hand vol met hagelstenen. En ik zie gewoon letterlijk pingpongballen.
0: Ja. Ja.
1: Het zijn letterlijk pingpongballen die uit de lucht vallen.
0: Ja, en dan moet de supercel nog komen. Hè. Die komt vanavond. Die gaat over het zuiden en het oosten. Dus nou, hou je vast. Kinderen, vrouwen en kinderen binnen.
1: Ja, en je mag wel drie dekbedden over je auto heen gaan leggen dan met die hagelstenen.
0: Ja.
1: Wordt straks een poffertjespan.
0: Ja, nou zeker als je natuurlijk een Alfa Romeo hebt staan.
2: Want die kunnen niks hebben.
0: Die kunnen niks hebben.
1: Ja, maar, houd toch op, zeg. Ik hoop dat die Volvo van jou er van langs krijgt met die hagelstenen.
0: Het is allemaal aan mijn reet roesten. het is maar een Volvootje. Ja. Goed, in ieder geval.
1: We dwalen af, jongens.
0: We dwalen af. Schade. Heb je een schade opgelopen, dan kan je die insturen via de Q-Music app. Dus dat kan echt van alles zijn. Heeft je hond je favoriete schoenen op zitten knabbelen?
1: Misschien te hard gejuicht bij het winnen van een Nederlands elftal. En is er iets kapot gegaan in de woonkamer?
0: Ja, misschien heb je een kaars gezet vlak bij de airco. En heeft die airco dat zo helemaal zo opgezogen, die lucht. En is die roetfilter nu helemaal naar de gallemiezen?
1: Wat is...
0: Ja.
1: Ja, dat doe ik ook dagelijks.
0: Nee, ik zag
1: gelijk ook.
0: Ik zag iemand, een airco-meneer, die waarschuwde van als je een airco aan hebt staan, doe dan niet een kaars aan.
1: Oh, echt?
0: Want hij zuigt natuurlijk de lucht op.
1: Ja.
0: En dat maakt hij koud en doet hij naar buiten.
1: Ik zet nu ook geen kaarsjes aan, hoor, thuis.
0: Nee, maar als je dat dus doet, dan is je hele roetfilter helemaal naar de gallemies.
1: Ja, goed om te weten.
0: Ja.
1: Stuur maar door je schade, dan gaan we over zes minuten een rondje doen.
0: Ja, max 100 euro.
1: Juist. Nu met de games. Je met hier bij Q Music.

0: Turn the lights off bij Q Music. Zometeen muziek van Lady Gaga. Ja, Tom of Bram. Ja, Bram of Tom.
1: Even kijken wat er allemaal voor schades binnenkomen. Nou, er zitten ook wel hele vervelende tussen, hoor. Ik zie hier bijvoorbeeld Ronald. Die zegt, mijn dochter is gisteren op de rotonde gevallen. Buitenschade aan haar ego en arm en benen. Krassen op de handgreep en voorspatbord.
0: Wow.
1: Ja, een klein plasje olie en daar ging ze.
2: Dit is Rianne. Mijn airco heeft het begeven deze week. Moet gemaakt of gevuld worden.
1: Even kijken. Angelique die zegt, mijn Senseo is kapot. Hij zuigt vacuüm. Ik heb het petje er verkeerd in gedaan. En nu doet hij het niet meer. En mijn man is ook boos.
2: €30 bij Demi. De slippers van mijn broertje buiten laten liggen in de zon.
1: Ellen's vaatwasser is kapot door een stroomstoring.
2: €99 bij Gijs. Ik wilde op mijn werk ijskoffie maken. Ik nam mijn blender mee, maar die viel uit mijn handen. Nog proberen op te vangen met mijn voet. Helaas, glazen kan helemaal stuk. Ik ga nieuw bestellen.
1: Pepijn is zijn AirPods verloren tijdens het hardlopen.
2: Deze is ook vervelend. Vaatwasser kapot door stroomstoring.
1: Ja, dat zeg ik net.
2: Echt?
1: Ja.
2: Oh.
1: Je zit me gewoon te copy-pasten.
2: Ik luister niet naar jou. Nee.
1: Ach. Oké. Okay. Even kijken, ik zie hier nog een bericht van Sandy. Het nieuwe zwembad van mijn hondjes is gesmolten. Nou ja, dat is ook wel vervelend, ja.
2: Hey, en Marloes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Marloes, laten we beginnen met hoe is je week geweest?
3: Ja, wel heel erg overhit. Nog gewoon moet werken, zonder airco's regelmatig. Dus erg overhit.
1: Dus je kijkt ernaar uit dat het lekker weer wat koeler wordt. Ja, wat voor werk doe je?
3: Ik werk in de jeugdzorg, ambulante jeugdzorg.
1: Oh ja.
2: Nou, dus dan kom je echt overal nergens?
3: Ja, ik kom bij gezinnen thuis. En bij de ene gezin hebben ze geen airco en dan weer wel en dan weer niet. Dus heel veel temperatuurwisselingen gehad deze week.
1: Ach, en dan kom je thuis en dan wil je natuurlijk lekker een beetje verkoeling zoeken. Misschien wel een zwembad, toch Marloes?
3: Ja, die had mijn vriend een nieuw aangeschaft, dus dat was helemaal top.
1: Dat was helemaal top, maar toen...
3: Ja, gisteravond voordat we naar bed gingen, vroeg hij, wil je even de stekker eruit halen van de filter? Ja, is goed, dat doe ik. Niet over nagedacht dat we ook een robotmaaier hebben. En vanochtend kwam mijn vriend er dus achter dat de snoer op het gras lag. En de robotmaaier is daar dus overheen gegaan. Dus
1: ja.
3: De filter is helemaal, of in ieder geval de snoer helemaal kapot.
2: Die heeft met de mesjes heeft hij dat snoer eventjes...
3: Ja, dus ik ben nu 40 minuten onderweg geweest naar een winkel waar ze een nieuwe pomp hadden. Want de transformator loskopen was een stuk duurder dan een nieuwe pomp. Maar ja, overal in de regio is het uitverkocht. Dus 40 minuten in de auto gezeten en nou net een nieuwe pomp aangeschaft.
2: En wat kostte die pomp?
3: €50.
1: €50.
2: Plus twee keer drie kwartier in de auto. Nou, benzine ook tegenwoordig is ook €2 de liter plus.
1: Ja, nou reken maar uit.
3: Een ijsje voor de verkoeling hebben we
2: voor de verkoeling, ja. Dan ga je lopen zo'n €500 de deur uit vandaag.
1: Ja.
3: Nou, dat is overdreven, maar ja.
1: En misschien zijn die mesjes van de robotmaaier ook wel kapot.
2: Die zijn bot.
1: Ja, die zijn bot geworden.
3: Ja, wellicht.
1: Nou, laten we zeggen, Marloes, je krijgt sowieso €100 van ons.
3: Nou, daar ben ik echt heel blij mee.
1: Dat is fijn. De vraag is alleen, ja, wie gaat de schade betalen? Is het Tom of is het Bram? Onze pinpassen liggen in de grabbelton. Of zoals Tijn uit Brabant zegt...
2: De grabbelton.
1: Inderdaad. Ja, grabbelen maar. Of zoals Tijn uit Brabant zegt...
2: Hey, grabbelen maar. Ja.
3: Grabbelen maar.
1: Nou, gaan we grabbelen.
2: Ik heb jullie pinpassen in die grote grabbelton... en dan ga ik er nou blind in uitpakken. En de pinpas die ik daaruit pak, dat is die van... van Bram.
1: Ach, nou, ik ben weer terug. Ja, nou ja, Marloes, je kan een tikkie van €100 mijn kant op sturen. Ik zal met liefde betalen. En ja, gelukkig is die pomp inmiddels weer thuis. Dus je gaat vanavond weer lekker in het zwembad.
3: Jazeker, als ik daar thuis kom, gelijk.
2: Nou, super. We wensen weer jou een heel fijn weekend en de groetjes aan je vrienden.
3: Jullie ook, bedankt.
2: Doei, Marloes. Doei.
1: Hoi, hoi.
2: Alarmschijf, de nieuwe Somber komt eraan. Eerst Lady Gaga bij Q Music.

0: Een week lang extra vaak te horen bij Q-Music. Somber, de alarmschijf. My body isn't ready. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Rebecca, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb zo de perfecte activiteit voor je als je vanmiddag nog de hitte wil ontvluchten.
0: En muziek van de Bauza Magnetic zometeen. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 30. Altijd laag.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: al meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Altijd buiten. Altijd loungen. Altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar... Aldi. Let's
14: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Twee uur, goedemiddag.
18: Een hele goede middag.
17: Q-Music Nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
19: Goedemiddag. Opletten als je deze zomer met de auto op vakantie gaat. Want de ANWB verwacht dat het een van de drukste vakantieperiodes ooit gaat worden op de Europese wegen. Dat meldt de Telegraaf. In de laatste week van juli en de eerste week van augustus wordt de grootste drukte verwacht. Dan heeft heel het land vakantie. Nederland wil dat kauwgom met plastic verboden wordt. Want dat belandt vaak op straat en de microplastics komen daarna in de natuur terecht. Het opruimen is een hels karwei, vertelt deze schoonmaker bij de NOS.
20: Te doen om alles weg te halen. Ik denk dat je 50 vierkante meter doet op een dag. Binnen 14 dagen ligt het wel redelijk weer vol. Dan kan je weer opnieuw beginnen.
19: Producenten zijn geschokt. In bijna alle kauwgom zit namelijk plastic. En natuurlijke alternatieven zijn een stuk duurder. Voor het eerst in 6 jaar tijd hebben we een regionale superhittegolf te pakken. Vanmorgen was de temperatuur in het Limburgse El alweer boven de 30 graden. Dat gebeurt nu al voor de 5e dag op rij en dat betekent dus een superhittegolf. Het is nog niet eerder gebeurd dat deze zo vroeg in het jaar al plaatsvindt.
17: En moet de supercel nog komen?
18: Dit zijn weer termen die we horen deze dagen.
17: Superhittegolf, ja, en de supercel. Supercel met onweer.
18: Twee, hè? Twee supercellen.
17: Twee supercellen en een superhitte. Nou, het...
18: ja.
17: En zometeen supermax. Max, Max, Supermax.
18: Max ook nog, ja.
19: Ja, en om die warmte te ontvluchten gaan we deze week extra vaak naar de bioscoop. Alleen bij Pathé gingen er gisteren al 65.000 mensen naar de film. Alleen bij Pathé dus gingen er gisteren al 65.000 mensen naar de film. Dat is dubbel zoveel als normaal. Ook deze bezoekers vinden het de perfecte hitteactiviteit, vertellen ze bij de NOS.
21: Het is zo warm en we dachten, we zoeken even de verkoeling op.
22: Het is bij ons thuis ook veel te warm binnen. Ja, hier is het wel even lekker bij komen. Ja,
17: en mocht je nou een leuke film willen zien... De nieuwe Minions-film draait, hè?
18: Daar heb jij een rolletje in.
17: Dan spreek ik de schurk in.
18: Ja, leuk.
17: Tort.
19: Nou, en dat is dus een van de populairste films op dit moment.
17: Ach.
19: Vooral de familiefilms die doen het goed. Zoals dus de nieuwste Minions-film en Toy Story 5 natuurlijk.
18: Ja, ook leuk. Komt dat zien.
19: Het weer dan nog van Weerplaza. Weer veel zon vandaag bij 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond slaat het om, dan noodweer, buien met onweer en regen. Morgen een mix van wolken, zon en buien en het wordt dan een graad of 28.
18: Ritsmeister meldt de langste files van dit moment op de A4. Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer met een kwartier. A12 Oberhausen Arnhem bij Duiven door een ongeval 6 kilometer met een half uur. En op de A44 Amsterdam Den Haag bij de afrit Wassenaar 3 kilometer half uur. En flitsers niet gezien.
23: Music. Tom en Bram.
18: Ze hebben ook wel de juiste gevonden, hè, voor de schurk in de film.
17: Zeker.
18: Zometeen Talk to Me van Damiano David. Eerst de Bauza, Magnetic.
23: Q.

0: Yeah. Damiano David bij Q-Music, talk to me. 11 minuutjes over 2 is het, weekendje op zaterdag. Tom en Bram hier, als wij hier naar buiten kijken, dan... Wat is dit voor weer?
1: Ja, nu is het weer helemaal donker en grijs en grauw.
0: Ja.
1: Volgens mij gaat het ook nog eventjes los hier.
0: Ik vind het wel mooi dat... nu nog, zo meteen hier bedoel je?
1: Ja, of niet? Want in Zeeland was het net helemaal bar en boos.
0: Ja, en ik zie net Jerka in de Q-app die zegt... Hey mannen, in Zandvoort geen zon te bekennen. Flinke regen en onweer. Wel even heerlijk die regen. Fijne show verder.
1: Ja, ja. En in het oosten en het zuiden van het land... gaat het volgens mij wat meer vanavond helemaal los.
0: Mm.
1: Dan krijgen we de 2 supercellen op ons dak.
0: Ja, nou goed. Maak de borst maar nat.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, nog,
1: heerlijk joh.
0: Hier nog Emiel via de Q-app.
2: Ja, het is een beetje warm. Maak je niet te druk. Goed blijven drinken. En ook genieten van het weer.
0: Hey, en zo is het ook, hè? Dat moeten we ook niet vergeten.
1: Nee,
0: is zeker waar. Wij fixen de muziek. Er is nieuwe muziek van Topic met Becky G. Sorry Papi, die ga je zo horen na Best Hill en Pompeii.
3: Die hadden het ook warm, hè? Die mensen in Pompeii.
0: Die hebben het warm gehad, ja.
3: Ja, met de Vesuvius. Ja.

0: Goedemiddag.
1: Wat ik al zeg, wij hebben het de hele middag al over die supercellen. Wij kunnen daar niks over vertellen, dus we dachten, we moeten jou even hebben.
2: Ja, en waarschijnlijk moet je dat de hele dag een beetje gaan uitleggen. Want wat staat ons nou precies te gebeuren vanavond?
0: Nou ja, je hebt wel gemerkt, het is weer eens heel warm, tropisch warm. Temperaturen tot in het zuidoosten wel 37 graden aan toe. Er zit heel veel energie in de lucht en vanavond kan het echt gaan knallen. We kunnen er met name in het zuidoosten een paar hele zware onweersbuien ontstaan. Eigenlijk onweersbuien van het allerzwaarste type. En dat noem je inderdaad een supercel. Die komen meestal voor in Amerika en soms ook in Nederland als er voldoende hitte en vocht aanwezig is, zoals vandaag. En een beetje een wat grotere windsnelheid op grotere hoogte. Al die ingrediënten die hebben we vandaag. Dus we kunnen vanavond een paar stevige onweersbuien ontstaan. Vanavond in het zuidoosten en vannacht mogelijk ook in de rest van het land. En dat levert niet alleen een hele mooie bliksemshow op, denk ik, maar dat kan ook wel echt gevaarlijk zijn met grote hagelstenen en hele zware windstoten van meer dan 100 km per uur.
1: Oh.
0: Ja, dat zijn hele plaatselijke buien. Ze kunnen nog niet echt precies zeggen waar ze gaan ontstaan en hoe laat. Maar dat het gaat spoken vanavond op sommige plekken, dat is wel zeker.
1: Het gaat knallen.
0: Dus de buienradar in de gaten houden, ja.
1: Zo.
2: Jordi, bedankt.
1: Nee. Maar wat leg je er weer heerlijk fantastisch.
2: Ja.
1: Maar het gaat dus nog harder dan, want vorige week hebben we ook behoorlijke buien gehad. Het gaat dus nog harder dan vorige week.
0: Vorige week was het toch op grote schaal. Ik denk dat het vanavond wat meer plaatselijk is, maar wel echt tot noodweer kan komen. En ik denk wel dat de hagelstenen nog wat groter kunnen zijn. Oeh. Misschien plaatselijk wel 4, 5 centimeter groot. Dus heb je het echt over flinke ijsblokken eigenlijk.
1: 5 centimeter groot?
0: Misschien wel, ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: En zo'n supercel, dat hebben we toch ook niet heel vaak in Nederland?
0: Nee, eigenlijk bijna nooit. Dagen dat ze voorkomen, misschien 2-3 keer per zomer. En dat zijn echt de zwaarste onweersbuien. Ja, en dan kan het. En dat zijn echt meer Amerikaanse buien. En alleen die allerzwaarste buien, die supercellen, die kunnen ook die grote hagelstenen produceren. Dus dat zal voornamelijk in het zuidoosten zouden kunnen vanavond.
1: Ja, dus maak je borst maar nat. Tom, jij bent brandweerman. Heb jij ook dienst vannacht?
2: Nee, mijn ploeg heeft geen dienst. Maar ja, als er maar genoeg gebeurt, dan moeten er meerdere auto's de straat op. En dan ben ik ook aan de beurt.
1: Dus dan word je ook opgepiept.
2: Zeker, ja.
1: Want die kans is er natuurlijk, hè, met zwaar.
0: Die kans is zeker, ja.
2: Ja, we staan vannacht om 3:30 nog ergens bomen te zagen.
1: Ja. En Tom, jij had al een beroerde nacht met die kleine.
2: Ja.
1: Dus, ik zou zeggen,
2: komende nacht ook weer. Maar morgenmiddag wel weer wat te vertellen op de radio.
1: Ja, ja. En Jordi, jouw hart gaat hier wel sneller van kloppen, denk ik, vanavond, of niet?
0: Ja, nou, ik heb dus helaas een bruiloft. Maar als het onweer losbarst, dan ben ik denk ik buiten te vinden.
1: Het werk gaat altijd door, hè, Jordi?
0: Ja, precies.
1: Ja, nou ja, en voor iedereen die aan het luisteren is. Het kan dus echt gaan spoken. Zet je schrap. En mocht het nou echt te bar en boos worden, dan zijn er altijd nog 50 manieren om gedag te zeggen.
2: Nou,
1: zo is het ook.
2: Een mooi bruggetje naar Train.
1: Jordi, thanks dat we je zo even last minute konden bellen.
0: Okay. Ja, graag gedaan.
1: Fijn weekend.
2: En fijne bruiloft.
1: Yo, doei. Train dus, 50 Ways to Say Goodbye bij Q Music.

0: Q Music. 50 Ways to Say Goodbye. Zometeen de Top 40 Classic. Terug naar 1986. En ook David Guetta komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Q-Music, the party. Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kapelse Zomer met Tom van der Weert in het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogers Druten met FN Orlander.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
7: Q-Music.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar...

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: 14:30 geweest. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel-Polder. Komt door een ongeval. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij de afrit Wassenaar. 3 kilometer, kwartiertje.
5: En flitsers niet gezien.
6: Tom en Bram.
4: Q-music. Top 40 classic. Zometeen nu David Guetta en Forever Young.

0: Kensington op je music. Living for. Ik denk dat de honden klaar zijn met deze ruimte.
1: Ik denk het ook.
0: Ik proef een beetje onrust. Volgens mij willen ze door.
1: Ik proef dat er een supercel op komst is.
0: Ja. We hebben de Top 40 Classic. Wat betekent dat je deze hoort? Top 40 Classic. En we gaan terug naar 27 juni 1986.
1: Juist, 40 jaar geleden. Ja, en in dat weekend vond er een afscheidsconcert plaats van twee absolute muzieklegendes. En dat klonk toen vanuit het Wembley Stadium in Londen zo.
2: 80.000 screaming fans, mostly in their early teens, stood in the sun for several hours waiting for their heroes. Among them a large turnout of George Michael lookalikes. Supplies of bottled water were brought out, but it didn't dampen anyone's enthusiasm.
1: Ja, oftewel het afscheidsconcert van Wham. Ja, George Michael en Andrew Ridgeley in 1986 dus zwaaiden zij af. Nou, natuurlijk een ongekend succesvol duo. Vijf jaar... Hey, jongens, kappen.
0: Wat doen ze?
1: Ja, ze zitten elkaar te kutten. Hey, jongens, kappen.
0: Ja, we moeten snel klaar zijn zo meteen, want ze moeten naar buiten.
1: Ja, inderdaad. In ieder geval, ze hebben natuurlijk ongekend veel hits gescoord. In slechts 5 jaar tijd 30 miljoen albums verkocht.
0: Zo.
1: Dat is natuurlijk echt bizar veel. En op dat afscheidsconcert waren er 80.000 mensen aanwezig op een bloedhete dag in Londen. Nou ja, en dan vraag ik me af, Tom, wat stond er precies in de top 40 op 27 juni 1986?
0: Nou jongen, die lijst die heb ik voor je. Sterker nog, ik heb er 3 uitgepakt waarop je mag stemmen in de Q-Music app. Wat is je favoriet van deze 3? Welke wil je zo meteen horen? Je mag stemmen op de nummer 12 van die dag van Jermaine Stewart. Of je gaat dus voor Wham, die stond op 26 met The Edge of Heaven. En dan kun je ook nog gaan voor de nummer 35, Venus. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik hier in de ring sta. Met Rico Verhoeven tegen... Wat zijn ze aan het doen, joh?
1: Tegen Badr Hari.
0: Ja,
1: Miep en Gibby. Ja, ze zijn gewoon lekker aan het stoeien. Mm. Maar ze hebben zich ook 3 uur echt uitstekend gedragen.
0: Ja, zeker weten. Ja, ja.
1: En ja, nu komt het er gewoon even uit. Maar dat komt, weet je hoe dat komt? Daar staat hij. Uit Brabant, onze producer. Want die hondjes lagen super lief en hij ging ze op jutten met een aap. En
0: nou zitten wij nog een kwartier, 20 minuten, zitten we eraan vast.
1: Bedankt, hè.
0: Polletje in de Q-Music app is geopend. Laat maar weten, wat is jouw favoriet van de 3 die je zojuist gehoord hebt? Nu, Zara.

0: Shakira en Die Die Make You Music.
1: De nummer 1, hè?
0: Ja. Ze is nog niet verleerd, Shakira.
1: Nee, oeh, ik moet heel erg niezen. Maar het komt maar niet. Het komt maar niet.
0: Niet naar mij toe, hè?
1: Nee. Goed. Wat stond er ook alweer in die top 40 ja. in 1986?
0: Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Of Wham, The Edge of Heaven. Of Bananarama, Venus.
1: Juist. Nou, Jan zegt, doe mij maar Wham.
0: Tini ook natuurlijk Wham. Fan vanaf het eerste uur.
1: Ik zie een berichtje van Marcia.
2: Natuurlijk kies ik voor Wham. Ik was dik vet fan. Ik heb gejankt. Toen ze uit elkaar gingen. Oh. Dus er is er voor mij maar één die ik kan kiezen. En dat is Wham.
1: Renate zegt altijd Wham. Ik luisterde altijd.
0: En ook Marjan. Ik ga voor keuze 2. Wham.
1: Ja. Nou, het is een walk in the park, kunnen we wel zeggen. Venus, 6%. We Don't Have to Take Our Clothes Off, 9%. En 85% voor The Edge of Heaven. Ja, ja. Dus Wham heeft gewonnen.
0: 40 Classic uit 9%.

0: Niet, niet springen. Knip. Kappen.
1: Ja, het wordt tijd dat we gaan.
0: Ja, we moeten gaan.
1: Hey, dit is wel leuk. Normaal gesproken kondigt hij ons aan einde ochtend. Nu is het onze beurt om hem aan te kondigen.
0: Leuk.
1: Mogen we de handjes op elkaar voor Bas van Nimwegen?
0: Bas van Nimwegen. Ja.
2: Goedemiddag, jongens.
1: Hey, Bas.
2: Ja, ik denk doe een keer andersom. Ook wel leuk, toch?
0: Ja. Oh, en hoe bevalt het? Een keer niet die wekker zo vroeg?
2: Wel lekker. Ja. Uitslapen volgend weekend weer, denk ik.
0: Oh, wat heerlijk, zeg. Wat heerlijk.
1: Top 40 komt eraan. Wij zijn er morgenmiddag 12 uur weer. Heel ja. Goed zien met Bas.
0: Ja, en hoe heet het? Zit erin, hè?
1: Wow.
0: Ja,
1: Rutger van Barneveld.
0: Rutger van Barneveld.
1: Zeker.
0: Echt, wat een binnenkomer, maar je gaat hem vanzelf horen.

0: 30. Altijd laag.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Nieuw!

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren.
11: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Het is bijna 3:00. Goedemiddag, het Kim is het nieuws van nu.nl. Rebecca Looyen.
7: Goedemiddag. Bij het festival Concert at Sea is de bliksem vanmiddag ingeslagen. Dat gebeurde in een stalen constructie bij het hoofdpodium. Bezoekers werden daarna weggestuurd bij die plek. Niemand raakte gewond. Het terrein is inmiddels weer open. Eigenlijk zouden de bankzitters nu op het podium staan. Maar door de blikseminslag zijn er wat technische problemen. Het optreden begint daarom wat later. In het Brabantse dorpje Gemert is een auto uit de bocht gevlogen en op een kerkhof beland. 5 graven zijn daarbij vernield. De 41-jarige bestuurder is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk wordt hij later nog opgepakt. Uit een eerste test blijkt dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. Een reddingsteam uit Nederland is vannacht aangekomen in Venezuela om mee te zoeken naar overlevenden van de 2 zware aardbevingen daar. Die gebeurden 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen om mensen nog levend onder het puin vandaan te halen. Op dit moment worden er nog tienduizenden mensen vermist. 920 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen. En ook huisdieren kunnen hooikoorts hebben. Bij de dierenarts zien ze steeds meer honden en katten die klachten hebben tijdens het pollenseizoen. En het gaat dan niet zozeer om niezen en een loopneus. Dat vertelt deze dierenarts bij RTL Nieuws.
8: Bij dieren uit het zich meestal in jeuk. Dus die krabben en bijten zich kapot. Er zijn medicijnen die dat kunnen onderdrukken, die jeukreactie. En daarmee voorkom je dat het dier zichzelf beschadigt. Dus dat is zeker nodig dan.
7: Verder kan het ook helpen om de huid met een natte doek schoon te maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Weer veel zon vandaag bij 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond slaat het om, dan noodweer met kans op flinke onweer en regen. Morgen een mix van wolken, zon en buien en het wordt dan een graad of 28.
6: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk kom je 17 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug wegwerkzaamheden. Daar is je vertraging 16 minuten.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Zo, welkom bij de enige echte tot 6:00 hoor de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3180. Oh, de enige die telt.
10: Van Nimwegen.
6: Ja, dat ben ik. Stefan die geniet even lekker van een vrij weekend. Dus ik pas bij deze even op de hits voor hem. Hij heeft me netjes uitgelegd hoe ik alles moet doen. Hij heeft het handboek van de top 40 overgedragen. Het schijnt dat ik van beneden naar boven moet werken. Dus dat doen we dan. Om de spanning er een beetje in te houden natuurlijk. Dan gaan we met de lijst van zaterdag 27 juni 2026. We hebben 10 stijgers, 15 zakkers, 12 zittenblijvers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat er 3 hits verdwenen zijn.

en Shakira met Zoo is er niet meer bij. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Muzikale beestenboel van Shakira graast na 5 maanden buiten de top 40. Ja, welke hits hoor je vanmiddag dan wel? Nou, er gebeurt zeker iets aan de top. Die klonk vorige week zo. Nummer 3. Was voor De Bauza met Magnetic.

muziek van Bruno Mars. Ja, in de volksmond ook wel Harry Hitkanon. Hij komt met de ene na de andere hit om de hoek. Begin dit jaar kwam zijn album The Romantic uit. Daar staat echt van alles op. Zijn zwoele zomertrack Risk It All bijvoorbeeld. Een hit. Of wat dacht je van I Just Might? Ook een hit. Stond zelfs wekenlang op nummer 1. En nu komt er nog een track van het album de top 40 ingerold. On My Soul heet die. Ja, en die titel die klopt ook echt helemaal. Dit is soulmuziek waar je eigenlijk gewoon ook niet op stil kan blijven zitten. Als er bij jou ook maar een klein wolkje aan de lucht is, dan is hij bij deze verdwenen. De alarmschijf van afgelopen week. En de eerste nieuwe in de Nederlandse top 40 van deze

Al 7 weken in de lijst, deze week 1 plekje lager. Boston van Stella Lefty gaat naar nummer 39 in de enige echte bij Q-Music, de top 40 op je zaterdagmiddag. Corina die luistert mee vanaf de camping in Sant'Antonis. Ja. Oh ja, dat is in Brabant, hè? Ik zou er nog even een paar haringen bij slaan, denk ik, met de Supercell die eraan komt. Fanny is erbij vanuit de auto, onderweg van Limburg naar Den Helder. Dat is nogal een stuk. Succes daar onderweg. En Eline zou eigenlijk over een uurtje de auto instappen onderweg naar Bloemendaal voor het concert van Sommieu. Maar ja, die is vanwege het weer dus afgelast. Dat is balen. Goed nieuws wel. 13 augustus, dan halen ze hem in. Dus dat hou je nog te goed. Dat is altijd lekker. En ook goed nieuws voor Sommieu. Ze staan nog steeds in de top 40. Deze week op 38. Het is Dark Before the Dawn bij Q.

0: dacht een klein rijmpje om de pijn een beetje te verzachten. Halverwege gaat naar nummer 37 in de top 40.
1: De top 40.
0: Eén plek hoger staat Olivia Rodrigo. Een bezige bij, kunnen we zeggen. Deze week maakte ze bekend dat ze een eigen festival gaat organiseren. Het Daisy Chain Fields Festival. Onder andere Chapel Roan gaat er optreden. Doechii, Cat's Eye. Olivia Rodrigo zelf natuurlijk ook. Ja, zou gek zijn als ze niet op de eigen festival staat natuurlijk. Eind augustus, dan gaat het gebeuren in L.A. Dat is niet echt in de buurt voor ons natuurlijk. Maar je kan er online ook een hoop van volgen, heeft Olivia al beloofd. Dus ik ben heel benieuwd. Toffe actie. Nu op een ander podium, die van de Nederlandse top 40. Met Drop Dead staat ze deze week op nummer
2: 36.

Lekker deze toch? Uit 2012, Justin Bieber, Nicki Minaj, gewoon in de top 40, nummer 35. Het is de Nederlandse top 40 van zaterdag 27 juni. Editie met drie nieuwe binnenkomers. Ja, de tweede nieuwe komt eraan. Ik heb alvast een hint. Je hebt haar het afgelopen half uur al gehoord met een andere hit. Ik ben benieuwd of je al weet om wie het gaat. En de samenwerking van Ed Sheeran en Martin Garrix hoor je zo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G internet voor bedrijven.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
16: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.

Zijn eerste minuten gemaakt op het WK voor Oranje afgelopen week tegen Tunesië. Ja, Leeuw Kleine die staat vanavond ook in het stadion. Nou, niet op voetbalschoenen, nee. Hij geeft zijn grootste soloshow tot nu toe in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ja, hier pakt hij al even de spotlights in de top 40 op Q. Samen

Je hebt haar het afgelopen half uur al gehoord met een andere hit. Drop Dead op nummer 36. En hier is de opvolger alweer. Stupid Song. Dat vind ik toch grappig. Dan noem je het een stom liedje en dan wordt het overal op de wereld gewoon een dikke hit. In Amerika en in Engeland staat dit zelfs al in de top 3. Zo hard gaat het in Nederland nog niet. Maar ja, het is nu wel officieel een top 40 hit. De tweede nieuwe van deze week op

0: Martin Garrix en Ed Sheeran nog steeds steady in de lijst. Repeat It blijft staan op nummer 32. De top 40. Dan door naar een stijger in de top 40. Die is voor Cameron Whitcomb. En hij wil nog even wat zeggen tegen je.
1: I want to be here. To like getting to live my dream. And you know, hang out with the most exceptional people. And just be around such positivity. It's a full 180. And it just, you know, you guys saved my life.
0: Hij bedankt nog even zijn fans. Voordat hij doorbrak met zijn muziek had hij te maken met een drugsverslaving. Hij was depressief. Bracht zijn nachten door in hotelletjes. Maar gelukkig was daar zijn muziek. Zijn leven draaide echt 180 graden om. Hij leeft zijn droom, zegt hij zelf. En daar is hij vooral zijn fans dus heel erg dankbaar voor. Kingdom of Fear stijgt deze week 5 plekken in de enige echte, naar nummer 31.

0: afgelopen donderdag was het precies 17 jaar geleden dat hij overleed trouwens. Hè. De King of Pop gebeurde op 25 juni 2009. Ja, wie had gedacht dat hij 17 jaar later gewoon nog in de top 40 zou staan? Best bizar, toch? Komt natuurlijk vooral door de film Michael, die momenteel in de bioscopen draait. Daardoor wordt zijn muziek echt superveel gestreamd over de hele wereld. Je hoort hem op nummer 30, Billie Jean. Eén plekje hoger staat Alex Warren.
1: 29.

0: 40. Ben je zo iemand die s'avonds een leuke film of serie wil kijken en dan urenlang zit je rond te scrollen op Netflix, Videoland, wat moet je nou toch kijken? Nou, ik heb een kijktipje voor je vanavond. Ik ga je zo meteen vertellen wat. En de leeuw komt eraan. Nou, deze. Samuel Welten. Hoor je zo meteen in de top 40 op Q.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido, altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
16: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Velsink-advies.
18: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
17: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
22: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
23: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
0: morgen. Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
28: En het is 4 uur. Goedemiddag, het Kim is nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looyen.
29: Goedemiddag. De hittegolf in Frankrijk kost veel mensenlevens. Alleen al in Parijs zijn er de afgelopen 24 uur... meer dan 100 mensen om het leven gekomen door het warme weer. Ook daar is het nu weer boven de 35 graden. En dat is al de 10e dag op rij. Het aantal noodoproepen in de Franse hoofdstad... is in een week tijd ook met 80% toegenomen. Bij het festival Concert at Sea is de bliksem vanmiddag ingeslagen. Dat gebeurde in een stalen constructie bij het hoofdpodium. Bezoekers werden daarna weggestuurd bij die plek. Niemand raakte gewond. Het terrein is inmiddels weer open, maar de blikseminslag zorgde wel voor technische problemen. Het optreden van de bankzitters is daardoor ruim een half uur later begonnen. In Noorwegen hebben mensen zich massaal aangemeld als orgaandonor nadat bekend werd dat kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie nodig had. Ruim 17.000 mensen hebben zich als donor geregistreerd. En dat is 34 keer meer dan in een normale maand. De prinses kreeg vorige week een nieuwe long. Haar wacht nu een flinke revalidatieperiode. Voorlopig ligt ze nog in het ziekenhuis. En om de warmte te ontvluchten gaan we deze week extra vaak naar de bioscoop. Alleen bij Pathé gingen er gisteren al 65.000 mensen naar de film. Dat is dubbel zoveel als normaal. Ook voor deze moeder is de bioscoop de perfecte oplossing, vertelt ze bij de NOS.
30: Dit is al de tweede keer deze week, want thuis is het niet te doen. Dus we gaan hier afkoelen.
29: Ja, vooral de familiefilms zijn dan populair, zoals Toy Story 5 en de nieuwste Minions film. Het weer dan nog van Weerplaza. Weer veel zon vandaag bij 29 tot 38 graden. In het oosten en het zuiden van het land geldt daarom opnieuw code rood. Vanavond dan slaat het om met noodweer. Een flinke kans op regen en onweer. Morgen een mix van wolken, zon en buien, maar wel koeler. Een graad of 28.
28: Dankjewel Rebecca. Dan Q verkeer van Flitsmeister met 2 files op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar 7 minuten. En de A9 Amstelveen Diemen tussen Holendrecht en Amsterdam Zuidoost kom je in 6 minuten. 1 controle, die staat op de A29 Rotterdam-Dinteloord. Opletten bij 16,3.
31: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
28: Terug naar de hits.
32: Bas van Nimwegen.
28: We hebben een supercel onderweg naar een superstip. Die is voor Sam Welte, hoor je zo meteen op 27. Eerst Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me op 28. Top 40.
32: 28.

28 met Hate That I Made You Love Me. Ja, precies een week geleden trokken 30.000 mensen een heerlijk foute outfit uit de kast. Voor de foute party, the big one. Wat een avond was het, jongens, in het Philips Stadion in Eindhoven. Met optredens van onder andere Marco Schuitmaker. De Benga Boys waren erbij, K3, Gers Pardoel, Chaotic. En vanavond, dan kan je het grote feest nog even een keer herbeleven. En ja, als je er niet bij was, dan zou ik helemaal even checken. Want ja, dan kan je zien wat je gemist hebt. De foute party, the big one, wordt namelijk uitgezonden op tv. Om 8 uur op RTL 5. En daarna kan je het ook allemaal nog vinden op Videoland. Dus ik zou zeggen, trek je foute outfit uit de kast. En zing lekker mee met bijvoorbeeld Samuel Welte, want hij was er ook bij. En ook in de top 40 is hij erbij. De Leeuw komt eraan, stijgt 10 plekken in de Nederlandse top 40. Staat op 27.

Er staat Sienna Spyro. Ja, de aftellen is nu echt begonnen. Aanstaande vrijdag dan komt haar debuutalbum uit. Ja, ze is zo enthousiast. Ze moet er bijna van kotsen. Dat schreef ze deze week nog. Nou, terwijl Sienna een teltje zoekt, krijg je nu al één track van het album.

24, blij 24 voor de enige. Zou die deze week trouwens nog op kringverjaardag zijn geweest? In Paleis Huis ten Bosch? Ja, prinses Alexia is natuurlijk 21 geworden. Ik zie me wel bij zitten hoor. Blokje kaas met Wim Lex en Maxima. Hey, de hele week is het al bloedheet. Niet te doen, de mussen vallen van dood van het dak. Jij zit puffend voor je ventilator. Gisteren zelfs code rood vanwege de hitte. Vandaag ook nog in een paar provincies. Hou vol, hou vast. Ja, code rood is ook tijd om hete hits te verzamelen natuurlijk. Vanaf dit weekend kan je namelijk stemmen, hè? Jouw ultieme zomerhits voor de Q-top 500 van de zomer. Wat zijn de lekkerste zomerhits volgens jou? Je stemlijstje kan je heel simpel invullen. Doe je via qmusic.nl of via de Q-app. Ik heb hier een suggestie voor je. Jonas

0: dus ook in de top 40 bij Q. Deze week weer één plekje gestegen naar nummer 21. Even kijken.
1: Ja, ook.
0: Scheids die blaast op zijn fluitje. Eerste helft van de lijst zit erop. Ja, we hebben een kleine drinkpauze. En dan gaan we zo natuurlijk weer verder met de tweede helft. De 20 grootste hits van Nederland zijn onderweg. En Bruno Mars die trapt die zo af. I just might. We hebben ook nog ergens een halftime show hier, of niet?
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het is 16:30. Goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met één file nog op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en de A44 afrit Wassenaar. Daar kom je in 5 minuten. 1 controle op de A29 Rotterdam-Dinteloord.

0: blijft zitten waar ze vorige week ook zat. Taylor Swift. En I knew it, I knew you deze week op nummer 19. De top 40. Hier nog een zittenblijver van Mel Smith en Mel Horn. Ik zag deze week een filmpje voorbij komen. Ja, ze hadden samen een interview in zo'n fotobooth, weet je wel? Zo'n fotohokje. Nou, als je mij erin propt, ik pas er niet eens in met mijn 2,2 meter. Maar zij zaten dus ook helemaal op elkaar gepropt. Eigenlijk gewoon bij elkaar op schoot. En dat werd dus met een seconde meliger. Dus toen Mel Smith op een gegeven moment aan het einde nog wat mocht zeggen om zijn nieuwe album te promoten, kwam hij met toch een hele slimme tactiek.
1: I do have an album out as well. And if you paid for his, it's already counted. So, you know, just refund and get mine as well.
2: Don't.
0: Iedereen die het nieuwe album van Mel Horn heeft gekocht. Er zit nog garantie op, dus ruil hem gratis om voor het album van Mel Smith. Dat is een veel betere keuze. Allemaal een geintje natuurlijk, hè. De twee vrienden staan al 19 weken zij aan zij in de top 40. Deze week op 18. Dit is Drive Safe by Q.

De allergrootste hit van Nederland. Deze week wel 6 plekjes gezakt. Harry Styles, American Girls, gaat naar nummer 17. In de enige echte top 40 bij Q-Music. Ik zag net een berichtje van Cindy binnenkomen in de Q-app. Dat zo'n half uur stilstaat bij de Gasperdammer-tunnel vanwege een technische storing. Hij kreeg net ook een pushmelding dat er een landelijke storing is bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen ze dus bruggen, sluizen en tunnels niet meer bedienen. Dus het komt waarschijnlijk daardoor. Sterkt als je ook stilstaat. Gelukkig wel met de 40 grootste hits op Q. Met nu Bruno Mars, Risk It All. Staat ook stil, blijft staan. Nummer 16.

0: Top 40, de hoogste nieuwe binnenkomer, die heb ik nog van me te goed. Ik kan je alvast een klein stukje laten horen van zijn reactie toen hij het nieuws gisteren hoorde dat hij de hoogste nieuwe binnenkomer was.
1: Nee.
0: Jawel. Ja. Ja, wie is het? Heb je al enig idee? Je hoort het zometeen, net als deze van Donnie en Robert.

0: Power Shieldown Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed, Sanquin, for life.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar...

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looyen.
9: Goedemiddag. Rijkswaterstaat heeft last van een technische storing. En dat heeft gevolgen voor het verkeer in het hele land. Zo is er op meerdere plekken geen cameratoezicht meer. En het systeem om rode kruisen te plaatsen werkt ook niet. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook bruggen, sluizen en tunnels kunnen niet centraal bediend worden. Mensen die met een bootje aan het varen zijn, worden daarom opgeroepen om op tijd terug te keren. Vanavond wordt het noodweer. En sommige bruggen kunnen nu dus niet meteen open. In het Brabantse dorpje Gemert komen veel mensen de schade opnemen bij de begraafplaats. Daar is vanmorgen een auto op ingereden nadat hij uit de bocht vloog. Zeker 5 graven zijn daardoor beschadigd, dat meldt Omroep Brabant. Decoraties zijn vernieuwd en op 1 plek is de marmeren plaat kapot gegaan. Het zorgt voor veel emoties bij nabestaanden. De schade is mogelijk meer dan €100.000. Op een vliegveld in Thailand is een man uit Australië opgepakt die verdacht wordt van moord. Het slachtoffer is een meisje van 17 die vanaf het strand mee zou zijn gegaan naar zijn hotel. Haar lichaam werd teruggevonden in een koffer die in de buurt van het hotel gedumpt was. De verdachte stond op het punt om op het vliegtuig te stappen en naar het buitenland te vluchten. En in Rome wordt de 80ste verjaardag van de Vespa-scooter gevierd. Dat gebeurt onder andere met een grote tocht langs het Colosseum. Zo'n 25.000 mensen uit verschillende landen hebben daaraan meegedaan. De Vespa kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog op de markt en werd al gauw geliefd. Er zijn inmiddels bijna 20 miljoen van die scooters verkocht. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is weer warm, maximaal 38 graden. Maar vanavond slaat het om, dan noodweer met flinke buien en onweer. In een deel van het land geldt daarom code oranje. Morgen wordt het wisselvallig en dan ook ietsje koeler, een graad of 28.
8: Dankjewel Rebecca. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. Daar kom je in 6 minuten. 1 controle op de A29 Rotterdam-Dinteloord. Staan ze bij de Heijenoordtunnel bij 16,3.
10: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: Zo, gaan we weer.
11: Bas van Nimwegen.
8: De 14 grootste hits van deze week hebben we nog te gaan met Just and Turn the Lights of Zo. Eerst Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou nu op 14?
12: De top 40. Q Music.
11: 14.

Ja, helemaal als je een dynamisch energiecontract hebt, hè, deze warme dagen. Energietarieven die gaan echt door het dak. Justin, Jackstel en Joan. Ze blijven deze week staan op nummertje 13 in de enige echte top 40 op Q-Music. Editie met drie nieuwe binnenkomers. Ja, tot nu toe heb je er maar twee gehoord. Het is tijd.

0: Veen. Zo hoog, zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Kon ook niet anders. Deze track gaat echt overal door het geluid. Het is niet normaal. En dit is leuk. Domien, die vertelde hem gisteren hoogst persoonlijk het goede nieuws. Hier in de studio van Key Music. Rutger, die kon het echt nauwelijks geloven.
1: Je hebt je allereerste top 40 hit te pakken.
2: Nee, dat meen je niet.
1: Je komt deze week nieuw binnen op nummer 12.
2: Nee! Bizar. What the fuck? Yes, man. Dit is denk ik het grootste wat we kunnen bereiken.
0: Ja, ach, mooi. Die verbaasde blik ook van. Je moet eigenlijk even de beelden hierbij checken. Die vind je op keymusic.nl en in de Q-app. Nou, ik zou zeggen, Rutger, kondig hem zelf maar aan.
2: Lieve luisteraars van Q-Music, ik ben er enorm trots op. De nummer 12 in de Nederlandse top 40. Mijn single, Zwoele Zomer.

0: Nog een standje hoger. Jumbo en Soltos krijgen een boost door het zomerweer. 7 plekken winst voor Jamaican.
1: De top 40.
0: 1 plekje hoger staat het zonnetje in huis, kunnen we wel zeggen. Ja, die man die is volgens mij geboren met een permanente lach op zijn gezicht. Altijd vrolijk, Robert van Hemert. Hij gaat al maandenlang als een speer samen met Donnie in de top 40 op Moet dat nou. En ondertussen staat hij ook nog in de lijst, in de top 10 zelfs, met Zandloopster. Ja, Domien die sprak Robert gisteren in de top 40. En toen vertelde hij dat hij nog heel lang heeft getwijfeld of hij Zandloper wel moest uitbrengen.
2: Ja, bizar man. Ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik was ook gewoon heel erg aan het twijfelen om het dit jaar zeg maar ook nog eens uit te brengen. Want ik vond het wel een goed liedje. En ik, ja, omdat ik natuurlijk inderdaad al Moet had, wat al echt hoog in de charts overal staat en in de hitlijsten, dacht ik van, het is ook niet per se nodig dat ik nu een zomerse plaat of zo ga brengen.
0: Ah, was niet per se nodig, maar wel lekker. Ik denk dat u er inmiddels geen spijt van heeft, want dit is gewoon echt een dikke hit. Al 3 weken in de top 40. En deze week blijven staan op nummer 9, Zandloopster.

gaat niet vervelen deze. Homewrecker is al 20 weken in de Nederlandse top 40 te vinden. Deze week Somber op nummer 8 in de enige echte. Ja, wie is die nummer 1 van Nederland? Dat hoor je iets voor zessen. Ik kan dan wel verklappen dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week.

Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie.

0: 30. Altijd laag.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar

0: bidding huizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Q-Music The Party. Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kapelse Zomer met Tom van der Weert in het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogers Druten met FN Orlander.
19: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
20: Q-Music.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
26: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: 6 geweest. Goedemiddag. Q verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A44 Amsterdam-Wassenaar. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar kom je in 2 kilometer 8 minuten. Is je vertraging 1 controle gezien. Die staat op de A29 Rotterdam-Tinteloord. Opletten bij 16,3.

0: Zo, even in het sfeertje hoor. Dus hoe Nonja er nu bij zit, luister maar.
1: Dit is toch heerlijk. In de jacuzzi en Q-Music Top 40. Genieten.
0: Och, genieten. Nonja zit echt te genieten met Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair hoor die op nummer 6 in de Top 40. We gaan beginnen aan de finale van de Top 40 van zaterdag 27 juni.
1: Genieten.
0: Nou, zeker. Editie met een nieuwe nummer 1, dat heb ik al verklapt. Cheerio van Justin De Wild is onttroond, maar door welke hit? Binnen nu 15 minuten weet je precies hoe het zit.

40. En dan de boys die een paar weken geleden de boel hier bij Q nog op zijn kop hebben gezet. De Noorse vrienden van De Bauza gaven echt een te gek optreden in Stefans Piano Bar. Was echt vet. En hun tripje naar Nederland is bevallen, want ze hebben een nieuwe datum gepland. Ze hebben deze week namelijk een Europese tour aangekondigd. En ook Nederland pakken ze mee. Dat is fijn. Ook op 21 oktober dan staan ze op het Amsterdam Dance Event. De kaartverkoop is gisterochtend van start gegaan. Het is al uitverkocht. Ja, dat is jammer. En als je erbij bent, dan ben je een mazzelaar. Ah, het wordt echt een feestje. Kan niet anders. In de top 40 gaan ze ook nog altijd lekker met Magnetic. Inmiddels voor de 15e week in de lijst. Deze week op nummer 3. Dit is De Bauza bij Q.

0: is onttroond, maar de vraag is door wie. Het moment van de waarheid. Dit is de complete top 10 van deze week.
1: Nummer 10.
0: Over You Girl, Jamaican Bam.
1: 9.
0: Robert van Hemert en Zandloopster. Een homewrecker.
1: 7.
0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: 6.
0: Idali, Ronnie Flex en Frenna, populair.
2: Lekker zo voor aandacht, je bent populair. Goed en ook wil ik je sowieso.
1: 5.

Shakira op nummer 1 heeft gestaan. Alweer 19 jaar terug. Vorige week kwam ze al heel dichtbij samen met Burna Boy. Die Die stond op nummer 2 toen. En deze week is het gelukt. De nieuwe nummer 1 van Nederland is voor Shakira.

0: Let's go. Nieuwe nummer 1 van Nederland. Shakira, Burna Boy, Die Die. Daarmee doen we een strik om deze lijst, de editie van... hoeveel is het ook nu? 27 juni 2026. Het is bijna 6 uur. Fout uur staat op het punt van beginnen, jongens.
1: Oh, we gaan bijna beginnen.
0: Tom en Joe, goedemiddag. Ja, ik moet altijd even wennen, 5 voor 6.
2: Goedemiddag, Bas.
1: Op 5 minuten.
0: Zometeen, fout uur. Kunnen we mee stemmen?
2: Ja, wie het weet mag het zeggen.
1: Wakefield, Saturday Night.
2: Kijk.

0: Ook door elkaar, dat is het helemaal lastig.
1: Remakes.
0: Jij mag naar huis, jongen.
1: Oké, okay, doei.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
15: Door ons werk en door VEF lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
14: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
16: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven, nu bij Videoland.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
20: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Nieuw!

0: discussie vind je bij Bol. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
6: Goedenavond. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet... en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. Het weer van Weer Online. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom to the one and only, the original.
8: Dit is
9: het Foute Uur.
10: Tom en Joe.
5: Ingecheckt om weer een uur lang foute muziek te draaien. De eerstvolgende wordt...
11: Ja, Saturday Night.
5: Wakefield.
7: Q Music is proud.

0: allemaal goed gaat. Want langzaam maar zeker gaan die onweersbuien komen, is wat we de hele tijd horen.
1: Ja, maar het is echt, het is een soort stilte voor de storm. Hè? Kijk, als wij nu naar buiten kijken, dan beginnen de bomen langzaam een beetje meer te bewegen. Het wordt wat grijzer, het wordt wat donkerder. Ik heb wel al de parasol en de kussens van de tuinmeubels naar binnen gedaan. Ik dacht, ik hou rekening met een Armageddon dat het totale paniek wordt.
0: Oh, dat is slim. Dus Edam is helemaal veilig.
1: Ja, mijn achtertuin is veilig. De rest, de buren zoeken het maar uit. Ja.
0: Ja, het is op dit moment nog code rood voor Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland. En dan vanaf 8 uur wordt het code oranje vanwege dat zware onweer dat over Nederland heen gaat trekken. Dus we houden het in de gaten.
1: Ja, laat maar even weten hoe het bij jou is. Dan kunnen we een beetje polsen. Want ik zie ook, heel groot op de NOS staat nu, het is onduidelijk waar en wanneer het onweer gaat losbarsten.
0: Hoe spannend.
1: Dat is toch echt, dan weten we echt niet hoe we erin zitten. Dus laat even weten, maakt niet uit waar je in Nederland zit, Noord, Zuid, Oost, West. Ja, hoe hangt de vlag erbij? Is hij al van de mast gewapperd? Of hangt hij stil?
0: En tellen toch? Als je de boem en de knal hoort. Dan weet je hoeveel kilometer
1: de onderweg is. Eerst de flits, dan moet je tellen. 21, 22, 23.
0: Oh, ik heb wat geleerd. 1 olifant, 2 olifanten.
1: Oh, dat is ook goed. En dan bij 3 olifanten, dan zit hij een kilometer van je vandaan.
0: Oh, het is ook nog gedeelte 3.
1: Ja.
0: Oké, dat wist ik niet.
1: Geluid gaat 300 meter per seconde. Dus als je dan telt, 1, 2, 3, dan zit je ongeveer op een kilometer bij 3.
0: Maar op, joh. Dit klinkt veel te intelligent. We lijken wel op Radio 1. We zitten in het foute uur, hè?
1: Kom op. Sorry.

0: Rihanna en Panda Replay in het foute uur. Ja, we hebben het over het onweer, dat het zo heftig zou zijn in Nederland. Dat valt nog wel mee, hè, Joe?
1: Ja, Esther zegt hier in Zuid-Holland, zonnig en warm, geen onweer. Bij Arjan, Oosterhout, Noord-Brabant hangt de vlag letterlijk en figuurlijk nog stil. Akke is in Borkum, Friesland. Het onweert wel, maar is nog droog. En Hanneke in Enschede, zonnig en blauw, 38 graden.
0: Oh, met het zonnetje nog even genieten van het foute uur.

0: Dolly Dots op Q.
1: In het Foute Uur. En dat Foute Uur gaat zometeen verder met deze klapper. LMFAO Party Rock Anthem hoor je zometeen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Eén man. 30 boeken. Eén kast.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
0: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Oranjefans opgelet,

0: 5 op Q-Music, zaterdagavond show met Tom en Joe. Het foute uur is waar je naar luistert. We gaan toch alweer langzaam toe naar een mooi moment voor iedereen die liefhebber is van de volksmuziek.
1: Zijn er vele.
0: De volkszanger in jou wordt je wakker. Joe.
1: Ja, volkszanger
0: Geef
1: Joe.
0: Geef eens even jouw beste uithaal anders.
1: Nee. Nou ja, mag een beetje. Kali! Is dat goed?
0: Ja, maar laat het maar aan de professionals over, hoor, denk ik.
2: Hollandse Battle.
1: Ik ben toch een professional?
0: Ja, nee, dat is ook zo.
1: Kijk, ik presenteer hierbij de Hollandse Battle. Kijk, in het foute uur hebben we altijd al battles. Jij als luisteraar bepaalt wat we hier draaien op Q-Music. Maar nu dus een Hollandse Battle. Zeg ik twee van die Hollandse toppers tegenover elkaar. Ja, en deze man die heeft iets gemaakt. Ja, het is heel simpel. Soms hoeft iets goeds. Kan gewoon iets heel simpels zijn. Hij heeft het woord engel vervangen voor het woord oranje. Heb je knijten van een hit? Marcus Schuitmaker. Het werkt.
0: Kijk, helemaal met het WK.
1: Het is super, helemaal in WK-thema. Aan de andere kant hebben we ook een WK-thema staan. Zodra er gescoord wordt, hoor je dit uit elke kroeg komen. Bottertje Kroes, Viva Hollandia. Je kan nu stemmen, Q-Music.nl of de Q-Music-app. Je laat even weten wat gaat winnen in de Hollandse Battle.
0: Sandra appt, er een glas is geklapt na je uithaal bij de thuis.
1: Maar zo goed ben ik.
0: Ja, is dat omdat je goed bent?
1: Ja, omdat je die noot precies goed raakt, dan knapt het vast.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik ga niet nog.
0: Nee, joh.
1: Zonder van het servies.
0: Spaar je stem, je moet nog de hele avond ook. Door met het foute uur. George Baker nu, Una Paloma Blanca.

0: Beker. Una Paloma Blanca of Q-Music in het Foute Uur.
1: Ja.
0: Leuk clipje. Nou, die pik je dan toch weer even mee. Dat is ongelooflijk.
2: Hollandse Battle.
1: Ja, je kon kiezen tussen twee toppers. Twee nog beter dan George Baker met Una Paloma. Ik begin even opnieuw.
0: Je zei bijna Lumpia.
1: Una Lumpia, por favor. Ja, onbekend liedje, nooit uitgebracht. Je kon kiezen tussen Marco Schuitmaker, Echo Oranjebewaarder of Wolter Kroes natuurlijk. Viva Hollandia, helemaal in WK-thema deze Hollandse battle. Ja, het is... Nee, ik wou zeggen nek en nek, is het helemaal niet. Oh. Hij heeft ruimschoots gewonnen. Volgens mij heeft alleen Marja, die heeft op Marco Schuitmaker gestemd. Voor de rest Dennis zegt Wolter. Laura stuurde nog een audio-appje.
3: Jongens, even serieus. Dit is toch geen battle meer? Natuurlijk, Viva Hollandia!
0: Nou, het lijkt me wel duidelijk, hè?
1: Het lijkt me duidelijk. Er is niet gescoord, laat dat duidelijk zijn, maar hij heeft wel gewonnen. Wolter Kroes, Viva Hollandia!
0: Hoppa, daar gaan we!

0: wat was dit een banger, hè? Tayo Cruz, Ludacris, Break Your Heart in het foute uur.
1: Hoe noem je Tayo Cruz die één snelheid op de snelweg rijdt?
0: Tayo Cruz Control.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zou zo trots zijn op deze slechte. Het is echt van een niveau en we moeten nog 2 uur.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Oh, zometeen weer. 100 euro ticketgoed ligt hier voor je klaar. Gelukkig hoeven we daar geen grappen over te maken. Dat is echt zo. 100 euro mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Hoe je daar kans op maakt, dat vertellen we je zo. Ook Taylor Swift komt er voor je aan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi. Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen delen we Oranje.
11: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november.
3: november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
16: Goedenavond. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. 5 mensen raakten gewond, van wie 1 bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na 1 dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Music. Tom en Joe.

0: Het is 7 over 7, zaterdagavond met Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. Ik zag deze week de beelden voorbij komen van het concert van Bad Bunny. Die stond in het Gelderdome.
1: Zo, ik weet wat jij gaat zeggen.
0: Ik had zo FOMO. Ik wilde daar zo graag bij zijn.
1: Ja, weet je wat ik het mooie vond van heel veel filmpjes die ik op TikTok zag en Instagram? Dat veel mensen zeiden, ik heb geen snars verstaan van wat hij zei. Want hij praat echt alleen maar Spaans. Hij gaat niet Engels tussendoor praten.
0: Nee.
1: Ik heb er niks van verstaan. Ik weet eigenlijk ook niet half waar die liedjes over gaan. Maar de show was fantastisch. Wat een vibe.
0: De vibe die in dat stadion hing. De aura die om die man heen hangt. Toen hij opkwam alleen al. Iedereen gaat helemaal loco.
1: Ja, waanzin.
0: Oh, had ik daarbij willen zijn. Maar goed, dan had ik misschien maar moeten meespelen met de ticket battle. Want daar maak je kans op 100 euro tickettegoed. En dat mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Ik had zomaar naar Bad Bunny gekund. Maar goed, ik mag ook niet meespelen met eigen spelletjes, denk ik.
1: Nee, je hebt uitgesloten van deelname. Maar daardoor, als je nu luistert, kan je meespelen. Het enige wat je moet doen is Ticket Battle appen via de Q-Music app. Ja, wie weet bellen we zo terug. En dan mag jij meespelen en maak je dus kans op 100 euro tickettegoed.
0: Je hebt altijd een leuke omschrijving voor dit spel, ondertitel.
1: Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk.
0: Nou, onthoud dat goed. En app Ticket Battle naar de Q-app.

0: Snelle en laat het licht aan op Q-Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Er ligt hier 100 euro ticketen goed klaar. En dat gaan we weggeven aan één van de twee kandidaten. Want we weten nog niet wie dat gaat winnen. In de linkerhoek hebben we namelijk Nick. Hij is 35 jaar, komt uit Arnhem. En als je Nick echt boos wil krijgen, dan moet je deze track draaien. Klopt dat, Nick?
3: Ja, ik ga stuk, ja.
0: Ja, je begint al binnensmonds te vloeken, hoor ik. Wat vind je zo erg aan dan?
3: Ja, ik weet niet. Ik heb het nummer zo vreselijk vaak gehoord.
4: Ja. Oh, ja.
3: Ja, het zit gewoon een irritant deuntje, wat ik gewoon niet kan handelen.
0: Maar je bent wel fan van?
3: Ja, ik ben niet per se fan van iets, maar ik hou van meerdere soorten muziek. Van Coldplay tot R101 Barstow, bij wijze van spreken.
0: Oké. Ja, precies. De vraag is of het 100 euro ticket goed naar jou toe gaat, want je neemt het op tegen Lorraine, die is 34 uit Groningen. En oh my god, Lorraine, wat ben ik jaloers op jou, want jij bent wel naar dat Bad Bunny concert geweest.
5: Jazeker.
0: Hoe was dat?
5: Ja, dat was geweldig.
0: Ja?
5: Ik heb er nooit zoiets meegemaakt.
0: Ah ja, dat moet je niet zeggen. Dit moet je niet zeggen.
4: De FOMO wordt alleen maar groter
0: nu. Jezus.
5: Ja, dat snap ik.
0: Oké, dus het, ja, once in a lifetime was het gewoon.
5: Ja, dat was echt fantastisch.
0: Alright. Maar goed, als jij 100 euro ticket goed wint, waar ga je dan heen? Want Bad Bunny heb je nu al gezien.
5: Ja, dat weet ik nog niet zo goed.
0: Nee,
4: nou, daar heb je nog alle tijd voor om over na te denken. Eerst maar eens winnen, dat gaan jullie doen in de Ticket Battle. Jullie horen zo meteen een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Nick, Lorraine, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ligt er meteen uit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Lorraine, geboren in 1992. Nick, je bent een jaartje ouder, geboren in 1991. Daarmee ben je de oudste. En je geboortejaar, Nick, is meteen je startjaar.
0: Alright. Okay, ben je klaar voor?
3: Succes.
0: Nog één. Kijk, dit is net als met het WK voetbal. Elkaar even een handje geven voor de wedstrijd.
4: Even handschudden, kus op de wang. Nou, succes.
0: Oké, Nick, dank daar ga je. Daar ga je.
4: Oké, Nick, is dit eerder of later uitgekomen dan 1991?
3: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Justin Timberlake, Cry Me a River uit 2002.
0: Lorraine, de beurt nu aan jou.
4: Ja, Lorraine, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 2002?
5: Oeh.
4: Nu zeggen.
5: Later.
4: En dat is goed. Amy McDonald, This is the Life uit 2007.
0: Dan gaat de beurt weer naar Nick.
4: Ja, Nick, eerder of later dan 2007?
3: Later.
4: En dat is fout.
5: Oh, nee.
4: Hoi Nick, je hoort Anouk met Girl uit 2004.
3: Ja, ik twijfel daar al over inderdaad. Ja. Ah, maar niet uit, de beste heeft gewonnen, zo simpel is het.
0: De beste heeft gewonnen en de beste is Lorraine!
5: Yay!
4: Eén vraag hoeven beantwoorden en dan win je.
5: Nou, kijk. Het geluk ligt aan mijn voeten.
0: Ja, het geluk ligt zeker aan je voeten. 100 euro ticket te goed komt jouw kant op. Je weet nog niet waar het aan...

0: Sarah Larsson en Midnight Sun op Q-Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Ja.
0: Ik heb 7 jaar geleden samen met mijn vriendin een cursus Spaans gevolgd. Ik weet niet of jij dat nog weet, Joe.
1: Oh ja, daar staat me vaag iets van bij.
0: We gingen toen op vakantie naar Colombia en wij dachten, nou dat is handig. Dan spreken we de taal.
1: Ja, je ging een week.
0: Nee, we gingen echt lang.
1: En ja, je ging
0: ook naar plekken waar geen Engels werd gesproken. Dus we dachten, het is handig om iets te kunnen.
1: Buenos dias.
0: Ja. En ik heb toen een stukje uit de Spaanse les, het was een cursus van 10 lessen of zo, heb ik opgenomen. Dat klonk toen zo, kunnen we nog even naar luisteren.
2: Yo la cerveza, pues una ensalada, los pinchos, unos bombones, y tú?
0: Nou, de bestelling daar.
1: Dit is fantastisch, wat een ontzettend goede Spaanse tongval heb jij.
0: Ja, hè? Ik wilde mijn naam nog veranderen naar Goanes, maar dat ging niet door. En wat ik wat ik wel jammer vind, het is nu 7 jaar later,
1: ja.
0: Alles vergeten van die lessen. Ik weet niks meer. Ik weet alleen nog Dossen versus Poffer voor. Elke Spanjaard heeft dus nog. Dat is het enige wat ik weet.
1: Ja, maar dat wist je eigenlijk voor die lessen, wist je dat ook al.
0: Ja. Zonde, hè? Dat je dat dan niet bijhoudt.
1: Ja, maar ja, kijk, als je inderdaad in het normale leven geen Spaans praat, ja, dan verdwijnt dat natuurlijk gewoon.
0: Nee, dat blijkt. Maar goed, zit je nu te luisteren en ben je wel beter in de Spaanse taal of ben je gewoon fan van de Spaanse taal?
1: Ja.
0: Van de Spaanse muziek?
1: Zie.
0: Ik heb je hulp nodig.
1: Zie.
0: En waarom? Dat hoor je zo.
1: Muchas gracias.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
11: een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex

0: Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
16: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Veldzinkadvies.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
19: Doei doei!
18: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: naar Veldsink.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Lucas en Steve. Love on Hold, Q Music, zaterdagavond show met Tom en Joe.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Nou, je hebt het overleefd hoor. De hittekoepel. Code rood. Dus licht aan het einde van de tunnel. Want ja, vanaf volgende week wordt het minder benauwd. Gaan we gewoon weer terug naar temperaturen rond de 24 à 25 graden.
3: Ja, beter hoor.
0: Ja, toch?
4: Ja, ik bedoel, het is lekker dat hele hete. Maar 25 is lekker en behapbaar.
0: Nu moet ik wel zeggen, door die Zuid-Europese temperaturen van de afgelopen week, er is mij wel iets opgevallen.
4: Wat?
0: Ik vraag me namelijk af, waar zijn de Spaanse zomerhits gebleven?
4: De Spaanse zomerhits?
0: Ja, ik ben even gaan zoeken, ik ben er diep ingedoken. Ja, een echte Spaanse zomerhit, dat is toch alweer even geleden. Bijvoorbeeld in 2010 hadden we natuurlijk Danza Kuduro. Ja, dit is zon, dit is goed, hè?
4: Ja.
0: Nou, in 2014 hadden we deze. Bailando natuurlijk.
4: Ah, lekker.
0: 3 jaar later, 2017, ook een knaller deze. Despacito. Nou, Despacito. Maar dat was 2017 en daarna is het opgedroogd.
4: Ja, ja, je hebt niet echt meer zo'n enorme Spaanse hit die de hele zomer gedraaid werd. Nee, dat klopt.
0: Ik vind namelijk dat de zomer pas compleet is als je Spaanse muziek op de radio hoort.
4: Ja, nee, ik moet zeggen, jij liet deze net allemaal horen. Het zonnetje begint te schijnen hier in de studio. Dat
0: ja.
4: Ja.
0: Dus ik zit te denken, misschien moeten we op zoek naar een Spaanse track die hier in Nederland een zomerhit zou kunnen worden. Dat we iets
4: leuk
0: vinden.
4: En moeten we dat dan zelf gaan maken? Dat we dat dan zelf gaan uitbrengen?
0: Nou, hoe bedoel je dat nou weer? Ik bedoel, we kunnen toch niet zingen, per se?
4: Nee, bij stem zijn we niet heel goed om te zingen. Ik bedoel, we kunnen een beetje praten in de microfoon. We zingen is wat anders. Nee, gewoon zelf maken.
0: Oh, zelf een track maken ook?
4: Ja, nou ja, we kunnen toch gewoon een Spaans woordenboek kopen en dan wat bedenken?
0: Ja, rustig aan, want ik ken je. Jij ziet ook overal geld in.
4: Absoluut. Beetje bijverdienen.
0: Laten we eerst op zoek naar een goede Spaanse track die hier nog niet bekend is in Nederland, waarvan we zeggen, die kunnen we omarmen.
4: Oh, dat we gewoon iets zoeken wat al een hit is in een Spaanstalig land.
0: Bijvoorbeeld.
4: Ja?
0: Dus zit je nu te luisteren en zit je goed in de muziek in, nou, mag ook Latijns-Amerika zijn natuurlijk.
4: Oh, ja, misschien luistert nu wel iemand uit Mexico of zo.
0: Ja. App een track door waarvan jij zeker weet dat het een zomerhit kan worden in Nederland. Het is nog niet hier bekend, maar en het moet Spaanstalig zijn voor de duidelijkheid, hè?
4: Ja, ja en echt goed.
0: Echt goed.
4: Ja, maar je wil een hit maken.
0: Ja, je moet echt wel een beetje het gevoel hebben van, nou, dit kan een enorme hit worden in Nederland.
4: Na Bailando Despacito kan dit zomaar eens de nieuwe Spaanse hit in Nederland worden.
0: App het door in de Q-app. Dan gaan we zo meteen eens even kijken wat er allemaal binnenkomt.
4: Oh, leuk.
0: Ja, hebben we wel een hit te pakken, een Spaanse hit.
4: Geen klassieker nog, die hebben we al.
0: Nee, die kennen we al.
4: Ja,
0: natuurlijk.
4: Die kennen.

0: Tonight op Q Music. Zaterdagavondshow met Tom en Joe. Waar zijn die Spaanse zomerhits toch gebleven? Dat vragen wij ons af. We hebben even een deep dive gedaan en daarin zien we dat echt de laatste echt grote zomerhit was 2017, Despacito.
1: Ja, en natuurlijk is er daarna echt wel wat Spaanse muziek op de radio geweest, dat hoor je nog steeds. Maar er is niet één echte Spaanse zomerhit geweest.
0: Die gewoon door alle radiostations gedraaid wordt.
1: Ja.
0: Dus wij vragen ons af, waar zijn die dan, die Spaanstalige knallers? En ik heb net gevraagd, stuur even muziek door waarvan jij denkt dat het een zomerhit kan zijn in Nederland. En dat mag komen uit Colombia, uit Argentinië, Mexico, Spanje zelf, het maakt niet uit. Het moet wel de Spaanse taal bevatten.
1: Ja, jij wilt graag Spaans. Jij vindt Spaans in zomers, daar geef ik je groot gelijk in. Ja, dus dan moet het Spaans zijn.
0: Ja, en wat blijkt, we hebben stiekem best veel luisteraars die fan zijn van de Latin music.
1: Er komt echt absurd veel binnen. We moeten volgens mij in het Spaans gaan praten voortaan, want er zijn heel veel mensen die zijn hartstikke fan van Spaans. Chantal die stuurt iets in, die zegt, ja, dit staat op 1 in de Spaanse top 50. Het heet La Graciosa van Quevedo en Elvis Crespo.
0: Elvis Crespo is van Suavemente, hè?
1: Suavemente!
0: Ja, even luisteren. Ja. Ah. Catchy?
1: Ja.
0: Oké, klinkt goed.
1: Klinkt goed. Stefan die zegt, ik heb dit laatst ontdekt. Komt ook uit Spanje. De track heet Dardos van Romeo Santos en Prins Royce.
0: Oh, heel zwoel, ja. Ja.
1: Seksplaat.
0: Oké, ik vind dit iets te langzaam, denk ik.
1: Ja, oké. Ja, nee, je wil echt een hit. Echt een banger.
0: Ja.
1: Timo zegt, ik ben helemaal fan van dit soort muziek. Ik heb dit namelijk ontdekt op mijn vakantie in Colombia. Ja, ik weet ook niet hoe ik het uitspreek. Todo lo fu van Lenin Ramirez. Oh, dit vind ik leuk.
0: Dit is wel een vibe.
1: Ja. Het zou best kunnen dat hij een boodschappenlijstje opnoemt, maar ik vind het heerlijk.
0: Ja, nee, het klinkt inderdaad wel goed, ja.
1: Lieke die stuurt ook nog een YouTube-linkje door van iets dat heet La Bachata.
0: Oh, kijk of je dat kan openen hier.
1: Ja? Heb je die link?
0: Ja.
1: Overal gaat de zon van schijnen.
0: Ja, dit is toch gewoon zomer? Dit wil je eigenlijk met Code Rood. Wil je dit horen?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Maar heb je al iets ertussen gehoord dat je zegt, dit gaan we lanceren als
0: eerste? Lastig hoor. En er blijven ook appjes binnenkomen. Misschien is het een idee dat we er een nachtje over slapen. Dus dat we even alles gaan luisteren wat er binnenkomt. Dus ik vind het ook zonde als we straks een pareltje laten liggen.
1: Oh, je bent echt heel kritisch geworden. Nee, ja, is goed.
0: Nee, ik bedoel, als we voor een Spaanse zomerhit willen gaan.
1: Ja, je bent een beetje mijn vriendin in een restaurant. Die kan ook nooit kiezen. Kijk, ik zie gewoon meteen saté staan en dan kies ik saté. Maar jij wil echt even alles doornemen.
0: Nee, ik wil alles doornemen. Okay. En laten we dan morgenavond, als we hier weer zitten, de knoop doorhakken waarvan wij zeggen, dit kan een Spaanse zomerhit worden.
1: Ja. Omdat we hem dus zelf gaan inzingen en hem zelf gaan uitbrengen. Dat vind ik ook nog steeds een heel leuk idee.
0: Ja, nee, ik sta er ook wel voor open. Ik weet niet hoe.
1: Ja, we hebben toch ingangetjes. Ik ken mensen.
0: Ja, jij kent mensen. Nou, laten we eerst maar eens even kijken of we een Spaanse zomerhit kunnen vinden. Ja. Mocht je er nog een hebben, mocht je net inschakelen. Spaanse hits die nog geen hits zijn in Nederland. Kom maar door in de Q-app, jongens.

0: Sabrina Carpenter, Espresso op Q Music. Lia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb jij een favoriete Spaanse zomertrack?
1: Jazeker, Klassieke nog.
0: Oh, Klassieke. Oh. Hey! Ook gelijk gezellig, hè?
2: Ja. Maar die, ja, maar die is al een keer een hit geweest.
0: Nee, oké, okay, maar misschien geeft het weer inspiratie tot nieuwe dingen.
2: Natuurlijk. Oh ja, dat klopt. Nou, thanks Lia. Tot ziens.
0: Nee, Lia, over de zomer gesproken en over de hitte. Jij hebt een probleem en daar heb je hulp bij nodig, hè?
1: Ja, klopt.
0: Vertel, wat is jouw probleem?
1: Wat is nou echt business meeting proof outfit om met deze zomerse dagen te dragen?
2: Wat is een business proof outfit om met deze hitte, met dit hete weer te dragen? Oh, jij hebt echt zo'n kantoorbaan, dat je dus en netjes gekleed moet, maar wil je wel ook een beetje koelten?
1: Nou, ik heb wel een kantoorbaan, maar de afgelopen weken hebben wij dus allemaal partnerbijeenkomsten. Ja. En dat is met dit weer gewoon wel een uitdaging om dan een gepaste outfit te vinden.
0: Nu heb jij ons 3 foto's gestuurd met allemaal verschillende outfits. Ik heb mijn vriendin niet laten zien, want daar krijg je gedonder van.
2: Dat klopt. Ja. Dat is heel slim dat je dat gedaan
0: hebt. Dat heb ik maar niet gedaan, want ja, we kregen de ene en de andere foto
2: van
0: Lia.
2: Wat doet dat meisje op jouw scherm? Wie is dat?
0: Ja, nee, maar dat is Lia en die moet ik helpen.
2: Ja, nee, dat heb ik ook gezegd.
0: En Lia, jij hebt ons 3 verschillende fits gestuurd. En eigenlijk is de bedoeling dat wij zo met iedereen die luistert gaan bepalen welke outfit van die 3 het beste is voor die business meetings van jou.
1: Ja.
0: Blijf hangen, we gaan zo meteen. We gaan zo meteen eigenlijk de catwalk op.
2: Ja, ik vind dit heel erg leuk.
0: Ben je er klaar voor, Lia?
1: Zeker weten.
0: Oké, gaan we dat zo meteen doen.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijne voordelig weekend, dat is die van Jumbo.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: eboekhouden.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
24: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
25: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
26: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Goedenavond. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn twee nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje, en bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Tom en Joe.
2: Luisteraar Lia, die gaat hier zo de catwalk op. En jij mag kiezen wat ze aandoet na haar werk. Hoe dat zit, hoor je.

0: game, dan lossen wij het voor je op. Dat mag je altijd insturen in de Q-app. En het leuke, de hulptroepen, daar behoor jij ook bij als je nu aan het luisteren bent. Want iedereen die luistert behoort tot de hulptroepen en kan advies geven. Vanavond helpen we luisteraar Lia. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lia, jij wil eigenlijk weten welke outfit nu eigenlijk het beste is. Ja, wat business meeting proof is met het hete weer natuurlijk van afgelopen week. Wat voor werk doe je?
1: Ik werk als agrarische adviseur.
2: Agrarisch adviseur? Dus jij zegt pak een hark in plaats van een schep?
1: Ja, ook. Nee, en ik zeg steeds voornamelijk helpen van het ondersteunen van boeren, zeg maar, met, van agrariërs, met keuzes die ze maken over mensen heel mee.
0: En hoe is de vibe een beetje op kantoor? Loopt de rest in pak? Of ja, zijn er wel mensen op teenslippers?
1: Nee, er zijn geen mensen op teenslippers. Over het algemeen is het wel een vrij formele jasje-dasje cultuur.
0: Oké.
2: Ja, dat is lastig, want dan moet je als vrouw wil je daar in mengen, dat moet goed zijn. Maar ja, je wil ook met dit warme weer iets aan wat een beetje lucht geeft. Je wil ook jezelf blijven. Is moeilijk met outfits. Nou, wat hebben we bedacht, Lia? Je hebt vooraf al even een paar foto's opgestuurd. Wij mochten even zonder problemen ongegeneerd naar foto's van willekeurige vrouwen kijken. Dat was jij in drie prachtige outfits. Ja, en we gaan eigenlijk even jou de catwalk opsturen.
0: Ik moet sowieso al van tevoren zeggen, Lia, wat het ook wordt. Alle drie de outfits zijn natuurlijk fantastisch. Zien er al fantastisch uit.
2: Ja, maar allebei compleet anders qua vibe wat het uitstraalt.
0: Ja, dat is waar. We gaan jou zo meteen de catwalk opsturen. Jody gaat eigenlijk omschrijven wat je ziet per outfit.
2: Ja.
0: En vul vooral aan, Lia, want Joe is ook geen Fred van Leer. Hij heeft eigenlijk geen idee. Maar hij gaat wel omschrijven wat hij ziet. Als je het er niet mee eens bent, grijp vooral in, zou ik zeggen.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Alright, dan gaan we nu. Dan gaat Lia nu de catwalk op.
2: Ja, oké. Okay. En de lichten worden donker. En daar komt Lia aanlopen met outfit 1. Deze outfit noemen wij de businesswoman. Een klein zwart subtiel hakje aan de voet, denk ik te zien. Suède, volgens mij. Vervolgens een lichtgrijze pantalon. Of is het gewoon een broek? Ik weet eigenlijk nooit wat het verschil is tussen een pantalon en een broek. Lekker wijd. Wijd uitlopend bij de enkels. Dat is helemaal hip natuurlijk tegenwoordig. Subtiel zwart riempje zie ik daar. En volgens bovenop witte blouse met een leuk kek blazertje. Is het een blazer, Lia? Of een jasje?
1: Klopt.
2: Ja, blazer. Top.
0: Kijk.
2: Blauw krijtstreepjes. Een outfit dat als Lia je een opdracht geeft, zeg je meteen ja, baas. Het straalt gewoon power uit. Dat
0: zou je
2: deze
0: noemen, deze outfit?
2: Ja, de businesswoman.
0: De businesswoman.
2: Okay. Businesswoman.
0: Lia maakt een draai en loopt weer terug.
2: Ja, en ze kan omkleden, want we gaan door naar outfit 2. En outfit 2 is helemaal Ibiza business. Een lange bruine rok zie ik bij Lia. Tot halverwege de kuit. Dus ja, dat is netjes. Dat is een hele degelijke rok. Leuke bruine riem erbij. Dat staat hartstikke leuk. Ik zie ook een soort wit beige shirtje. Het lijkt een beetje crepepapier. Wat is het voor materiaal, Lia, het shirtje?
1: Ja, volgens mij, ik durf het niet te zeggen, maar het zijn inderdaad leuke ribbeltjes erin.
2: Leuke ribbeltjes.
1: Lekker luchtig.
2: Ja, je hebt hier geen bril op, wel wat leuk kettingje, wat armbandjes. Ja, echt een beetje een vrijdagmiddagborrel-vibe krijg ik ervan. Dus het is professioneel, maar ook gezellig om met jou een drankje te doen.
0: En het is alweer tijd voor outfit 3 op de catwalk.
2: Ja, outfit 3. Outfit 3 noem ik Lowlands Lia. Want het is een prachtige outfit, maar die totaal niets uitstraalt van kantoor. Ja, maar wat zie ik, Lia? Ik zie wat afgetrapte gimpen. Ik zie vervolgens jouw prachtige benen, Lia. Hele lange benen, want daarna komt er een heel kort broekje. Pas op dat je morgen geen blaasontsteking hebt. En daarboven een zwart hemdje. Ja, het is helemaal zomer. Het is helemaal festival. Het heeft niks met kantoor te maken, maar het ziet er hip uit. Afgetopt met een bril die niet op haar neus zit, maar in haar haar zit.
0: Oké.
2: Ja, dus dit zijn de drie outfits die Lia ons gepitcht heeft. En wat is nou de beste business meeting proof outfit?
0: Ja. Nog even een resume van de drie outfits waar de hulptroepen uit kunnen kiezen.
2: Ja, de businesswoman. Hè, gewoon een pantalon met een blouseje. Dan hebben we Ibiza business. Dus een bruine lange rok. En een leuk wit topje. En de Lowlands Lia. Ja, gewoon eigenlijk een heel kort broekje. En een leuk zwart hemdje.
0: Je kan nu stemmen in de Q-app als je zit te luisteren. En Lia, blijf even hangen. Dan gaan we zo meteen kijken wat het meest is binnengekomen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dit is de nieuwste van Nothing But Thieves.

0: en Joe's hulptroepen. En het leuke is, als je denkt, ja, wie zijn die hulptroepen dan? Nou, dat ben jij, als je nu luistert. Lia heeft namelijk je hulp nodig. Lia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lia, jij weet niet zo goed wat je aan moet naar kantoor, maar helemaal met dit warme weer. Ja, wat is dan de perfecte outfit? Nu ben jij net de radio catwalk als het ware opgegaan. Vond je het spannend?
1: Nou, je hebt hem een gedetailleerde omschrijving van gegeven.
2: Ja, Joe. Ja, maar kijk, ik moet het toch even
0: beeldend
2: maken voor iedereen die in de auto zit en luistert.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en dat is gelukt. Je had drie opties gegeven. Je had één de businesswoman. Een beetje een nette broek met een witte blouse. En nog een jasje eroverheen. Zag er echt kantoorwaardig uit.
0: Ja.
2: Vervolgens stuurde je voor optie 2. Ja, we noemden het Ibiza Business. Namelijk een lange rok tot iets over de knie. Een t-shirt met wat mouwtjes. En je had leuke versiereltjes, armbandjes, dingetjes. Allemaal leuk. En optie 3 die je instuurde noemden wij Lowlands Lia. Want het was gewoon eigenlijk, ja, we zagen heel veel benen. We zagen heel veel benen van Lia en dan een heel kort broekje. Heel, heel kort broekje.
0: Nou,
2: en een
0: zwart hemd. Was het ook weer.
2: Het was hartstikke kort, maar het was hartstikke kort.
0: Ja, maar jij doet net alsof het in onderbroek stond. Dat viel ook
2: nou,
0: wel mee.
2: Nou, ik in onderbroeken die langer zijn. Ja, als ik nu naar de makelaar ga en de makelaar heeft dit aan, dan denk ik, ja, dat is toch gek.
0: Oké. Okay.
2: Maar goed, het is een hele leuke broek, hè?
0: Uiteindelijk is het aan de hulptroepen, want we hebben gezegd, die mogen stemmen.
2: Ja, ja, ja. En dan komt er heel veel binnen, hoor. Want iedereen houdt dus in zijn achterhoofd. Lia, jij werkt op kantoor, je hebt een belangrijke functie, je collega's zitten allemaal in pak. Wat doe jij dan aan? Nou, Anne die zegt meteen, ja, ik vind het wel geestig om in het hele korte broekje naar kantoor te sturen. Ja, die probeert een beetje op te naaien. Quinten, die was meteen, ja, toch nummer 1, de pantalon met de blouse, dat is het meest chique. Taken zegt, ja, rekening houden met de temperatuur. Outfit 2, dat zegt ook Sydney. Weet je wel, het ziet er goed uit. En toch professioneel. En toch luchtig voor de temperaturen. Johan, nou die zou voor outfit 3 gaan. Dat hele, hele korte broekje. Mieke weer voor 2. En ook Inge zegt, ja, Inge, die zegt ook optie 2. Het is netjes en luchtig.
0: Ja, als ik zo zit te kijken, wel dit.

0: Bob Sinclair. Love Generation.
1: Quinten die heeft, nou, dat wordt staande voet ontslag voor Lia. Nee. Maandag. Nee, maar wij hebben de foto gezien. Dat kan echt prima.
2: Ja, die Ibiza
1: business outfit waar ze maandag mee naar de werk gaat.
2: Dat kan makkelijk. En Lowlands Lia, die outfit met het hele, hele, hele korte broekje.
1: Ja, dat viel wel mee.
2: Nee, nou ja, dat zou in theorie ook kunnen. Ook daarvan word je niet meteen ontslagen. Het is kort.
1: Het is de beste keuze. Het is echt de beste keuze.
2: Ibiza business, ik vind het zo goed dat wij fashion advies geven. Ik ben er echt helemaal stijl achterop. Ik zie een hele nieuwe carrière voor me.
1: Ja, als
2: bij de modepolitie. Gaan we gewoon weer terugbrengen op tv.
1: Nou, ik denk het niet. Doe even rustig allemaal. Lekker muziek draaien, dat kunnen we het beste. Carol G. Hoor je zo meteen op Q.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zijn

0: Ster Beter Leven Shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En High Protein Drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer.

0: Bon Jovi en It's My Life op Q-Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Ik lag deze week op het strand. Lekker, het was heerlijk weer.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Het was door de week. Ja, we werken in het weekend, door de week vrij. Dus dan, we waren met weinig op het strand. Het was fantastisch.
0: Wie is wij?
1: Ik, mijn vriendin en mijn zoontje Billy, 2,5 jaar.
0: Kijk aan.
1: Ja, lekker. Lekker spelen. Billy een beetje in die golven spelen. En we waren al bij het water geweest en het water was gewoon fris. Je zag eigenlijk geen mensen zwemmen. Dat zag je gewoon niet. Het water was net te koud daarvoor.
0: Ja, dat heb je met de Noordzee. Ja.
1: Dat duurt gewoon heel lang. Die is waarschijnlijk halverwege september net een beetje op temperatuur. Ja. 2 dagen en dan begint het alweer dicht te vriezen. Weet je wel dat. Anyway, dus wij waren een beetje aan het pootje baden in het water. Allemaal lekker. En uiteindelijk gingen we een beetje bakken in de zon. En een beetje spelen in het zand. En ik kijk om me heen en meerdere mensen, een paar families zitten daar lekker. Ik zag een groepje jongens, een beetje voetballen. En verderop lagen ook 2 meiden. En op een gegeven moment stonden die op en die liepen zo naar de zee. En ik zeg tegen mijn vriendin, die gaan niet zwemmen. Daar is het veel te koud voor. Weet je wat die gaan doen? Die moeten plassen. En zij zegt, wat een gekke theorie. Ik zeg, let maar op. En inderdaad, zij liepen het water in. Nou, die liepen het water in tot net boven het bikinibroekje. Net boven het bikinibroekje, daar kwam het water.
0: Ja.
1: Daar stonden ze even met elkaar te praten. In het water. Gewoon even te genieten van de meeuw die langs vliegen.
0: Ja.
1: Even met elkaar goed gesprek. En toen liep ze eruit. En zei vriendin, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja,
1: dit is natuurlijk helemaal de theorie.
0: Ja.
1: En zei ik geef ze ook groot gelijk. Want de dichtstbijzijnde strandtent is zeker 10 minuten lopen. Daar heb je helemaal geen zin in.
0: Nee, moet je vaak nog betalen ook.
1: Moet je vaak nog even 50 cent in zo'n apparaat gooien.
0: Ja. Ja,
1: dus warempel, wij ook. Een paar minuten later. Ik zeg, eigenlijk is het hartstikke slim. Maar ik ben niet helemaal tot aan mijn navel erin gegaan. Ik ging gewoon zitten. Ik ging gewoon zitten in 10 centimeter water. Heb ik het allemaal laten lopen.
0: Oh, dat vind ik dan ook wel weer gek. Waarom ga je dan zitten?
1: Ja, ik dacht, anders moet ik heel ver het water in. Want je moest echt nog wel 100 meter het water in tot het bij je navel kwam. Ik denk, weet je wat, als ik nou gewoon... Het kwam halverwege mijn kuiten. Als ik nu gewoon ga zitten, dan kan ik gewoon gaan zitten en pissen.
0: Ja, de rest van het strand dacht, kijk, die zat kakken.
1: Ja.

0: back.
1: Shawn Mendes op Q-Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom en Joe.
2: Ik moet eigenlijk zeggen, buenas noches, señores en señoritas. Want er komt echt nog steeds heel veel Spaanse muziek in de Q-Music app binnen.
1: Ja, moet ik even uitleggen. Eerder deze avond hebben wij eigenlijk gevraagd, joh, waar zijn die Spaanse hits gebleven? De Danza Caduro's en de Despacito's, de Bailando's van deze wereld.
3: Suavemente.
1: Ja, hoor je niet echt meer. We zoeken een Spaanse hit die nog niet bekend is in Nederland, maar misschien al wel in Spanje of in Mexico of in Colombia, mag alles zijn. Stuur dat dan door. Iets wat je misschien in je playlist hebt staan en waarvan we allemaal vinden, ja, dit moet eigenlijk ieder radiostation gaan draaien.
2: Of wat je tegen bent gekomen op vakantie, weet je wel, dat de radio aanstaat in Colombia en opeens denk je, ja, waarom is dat niet in Nederland een hit?
1: Ja, daar zijn we naar op zoek. En jij wil daar ook nog geld aan verdienen?
2: Nou kijk, mij lijkt het heel leuk om het zelf dan te maken. Dus als iemand een Colombiaanse hit heeft, als wij die dan hier... Kijk, die Colombiaan haal je dan niet naar Nederland. Maar als wij die dan zelf hier gaan uitbrengen...
1: Ja, nou, dat moet ik allemaal maar zien. Laten we eerst maar eens even kijken of we iets kunnen vinden. Ik zie... Maar ja, wat je zegt, er blijven dingen binnenkomen.
2: Klik eens wat aan dan, wat er is ingestuurd.
1: Dit is van Mirjam. Wisin Yandel, Una Chica Como Tú.
2: Klinkt fantastisch.
1: Gelijk zomer, toch?
2: Het is meteen lekker.
1: Hop, hop. Oh! En dan hoor je die heupjes al gaan, hè? Links, rechts en
2: weer. Voor jou, vooral piepen en kraken bij jou.
1: Ja. Goed, heb je nog Spaanse klappers waarvan je denkt... ja, hier moeten ze naar luisteren. Stuur het door via de Q-Music app. Dit zijn Kygo en Khalid.

0: Kygo en Khalid op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken.
1: Ja, we pakken hem in.
0: Maar, hoor hier eens. De mannen van Kriskos die staan te popelen om even te beuken. Luister maar. Ook Spaans.
1: God, ze hebben dus een hele tropical editie gemaakt.
0: Mascarada in de mix. En nog veel meer, inderdaad. Tropical hit, zometeen. Kriskos Amsterdam, hier live. Op Q-Music.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl score je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomer krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Zaterdagavond, zometeen een nieuwe show, maar eerst het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim 5000 euro aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Amsterdam.
1: Ja, ja, zaterdagavond zijn we weer. Kriskus Amsterdam op Q-Music. En man, wat is het heet buiten. Dus we doen dit keer een heerlijke tropische special tot 10 uur.
2: Ja, zometeen hoor je Junior Jack. Maar we trappen af met een track die je meteen het ultieme WK-gevoel geeft. Shakira, let's go.

0: eerlijk zeg, we zitten lekker in met deze tropische hitte. Jordi en Sander hier. We zien in de Q-Music even een berichtje binnenkomen van Thomas. Biertje in mijn hand. Deze mix is perfect.
1: Ja, kijk, daar doen we het voor. Ben jij aan het doen met dit warm?

0: De energie zit er goed in en we blijven nog even heerlijk hangen in deze zomerse sferen.
1: Absoluut, met deze tropische editie van Criss Cross Amsterdam. En er komen straks nog dikke klappers aan, hoor. We hebben onder andere Ricky Martin voor je klaarstaan.
0: Ja, Criss Cross Amsterdam, tot 10 uur!

0: Sinclair, Ricky Martin. Tot zo!
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder

0: budget? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
8: Q-Music, the party. Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kapelse Zomer met Tom van der Weert, in het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met FN Orlander.
9: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
10: Q-Music. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.

0: Lekker hoor, het is soms door Q Music. Dit tropische feestje op de zaterdagavond is in volle gang.
1: Ja, Lisa stuurde net een appje. Ik zit zo in deze vibe. Door deze mix willen jullie niet een speciale editie maken met allemaal zomerhitjes.
0: Allemaal zomerhitjes. Nou, Lisa, grappig dat je het zegt. Volgende week hebben we toevallig onze grote summer special voor je klaarstaan. Dus zorg dat je er dan weer bij bent.
1: Ja. We gooien nu weer het lekkere tempo omhoog. Let's go.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
14: vieren. Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Minuut over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
4: Goedenavond. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. Het weer van Weer Online? In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dankjewel Mario, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer, wel flitsers. Op de A10 tussen de A10 Noord en de Zeeburger Tunnel, de hoogte van Amsterdam, staan ze bij 4.5. Ik zeg goedenavond, goedenavond. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je zit te luisteren, zou je van mij even je telefoon uit je binnenzak willen pakken? Of misschien ligt hij op het salontafeltje of ligt hij ergens op de keuken. Grijp die je telefoon, pak hem, open even de Q-Music app en stuur mij een foto van je uitzicht. Dan weet ik waar je uit hangt. Dus je hoeft gewoon een foto te maken van dat wat je ziet. Je hoeft helemaal niet je best te doen, mag bewogen zijn. Laat me gewoon zien wat je nu ziet. Dan weet ik waar je uit hangt. Ja.
5: Q-Music. 90s en zero's hits.
2: Joey van der Velden.
3: Met zometeen een liedje waar echt heel veel noeste arbeid in zit. En woede ook. Woede, heel veel woede. Eerst corona. Dit is Rhythm of the Night.
5: 90s en zero's. 90s en zero's hits.

0: Music 90s and Zeros, Vanessa Carlton.
1: Oeh, mooi. A Thousand Miles.
2: Q Music 90s en Zeros hits.
3: Ja, ik ben echt een ongelooflijk fan van deze track. Als ik het hoor, dan ben ik meteen verliefd. En ik wil piano kunnen spelen. Het is toch een fantastisch liedje. Dit liedje zat niet zomaar in elkaar trouwens. Nee, producer Ron Fair die had er echt zijn handen vol aan. Hij had heel veel ervaring. Maar de zangeres in kwestie, Vanessa, die had wat minder ervaring. Dit was eigenlijk haar eerste grote studiosessie. En er was dus één zin waar ze best een tijdje over heeft gedaan.
4: Would pass me by, would pass, would pass. Half an hour of my life. She kept saying, would pass me by, no, would pass. Chorus 3, we gotta pay it off.
3: Ja, ik vind het heel grappig. Dat is die passie gemixt met die geagiteerdheid. Kom op nou, kom op nou. Je weet dat je het kan, je weet dat je het kan. Ik zeg goedenavond, goedenavond. Goedenavond, welkom bij Q-Music 90s en Zeros. Ja, hier zit ook een hele hoop werk in en noeste arbeid. De hele week ben ik liedjes aan het uitzoeken. En ik ben ook benieuwd wat jij nu aan het doen bent. Ik zou zeggen, stuur even een foto van je uitzicht deze kant op. Dan weet ik waar je uithangt. Heel veel lieve Q-luisteraars die hebben dat al gedaan. Evelien Loot die zegt, ja, ik zit met een cocktail in de tuin. Nou, prachtige foto erbij. Dan Esmee die zegt, ik sta in de rij bij de Mackie voor een late night snack. Ik snap weer helemaal waarom die Spanjaarden zo laat eten. Laat het je smaken daar. Dan IJmuiden Strand ingestuurd door Dave van der Vaart. Even kijken, Shanice die zegt, ja, het is echt heel heet hier thuis. Sanne is onderweg. Dan Wilbert van den Berg. Oh, lampjes zie ik hier. Het ziet er goed uit. Kijken wat er nog meer binnenkomt. Even deze foto wegklikken. Sylvia, die is onderweg. Nou, Stan Mol, die stuurt een hele prachtige foto van op de boot. Prachtige zonsondergang. En Kian, die stuurt een foto van een badje. Nou, fantastisch. Fijn dat iedereen erbij is. Mocht je nou zometeen of morgen nog in het zonnetje zitten en niks te doen hebben, dan is er nog iets waar je over na kan denken. Ga ik je zometeen uitleggen naar deze.

Mocht je dit weekend in een loomuurtje nou even niks te doen hebben, dan zou je dan iets voor mij willen doen. We zijn weer liedjes en stemmen aan het verzamelen voor de Q Top 500 van de zomer. Die hoor je op een onverwacht moment komende weken, als het heel lekker weer is en buiten een beetje te doen. Daarom wil ik je even vragen om naar qmusic.nl te gaan of open de Q Music app. Daar zou je het ook kunnen doen. Daar kan je stemmen op je favoriete zomerse tracks. Dus tracks die je helemaal terugbrengen naar die mooie vakantie of die je doen denken aan dat surfkamp van vroeger of ja, misschien gewoon lekker zijn als soundtrack voor op het strand. Het maakt niet uit, als het maar zomers is. En weet je waar ik dus achter kwam? Deze heeft nog nooit in de lijst gestaan, het liedje dat ik nu ga draaien. En dat vind ik echt ongelooflijk, want als iets zomer is...

0: Music, 90s and Zeros met Eric Priest en Piano. Ik heb een uitdaging voor je.
1: Rewind the 90s.
0: Want kan je zometeen een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus alles heb ik omgedraaid. Kom je dan zometeen bij de juiste titel en artiest uit? Dan zou het kunnen zijn dat je in de prijzen valt. Je maakt kans op het Q-Music prijzenpakket. Het enige dat ik nu kan meegeven, het is dus een liedje uit de 90s. Nou, misschien kan ik ook alvast even een klein stukje van de opgave laten horen. Zal ik dat anders eventjes doen? De opgave klinkt zo. Ah, als je een idee hebt, zou je een appje kunnen sturen. Zometeen de volledige opgave. En

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Eerder stoppen met werken

0: Knap? Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Joey van der Velden.
3: Hi,

0: zeros.
1: Rewind the 90s.
2: Ik wil even een klein spelletje met je spelen. Ik ga je een hele grote hit uit de 90s ga ik je laten horen. 95 zeg ik uit mijn hoofd, maar wel achterstevoren. Als je nou weet over welk liedje dit gaat, dan nodig ik je uit om een bericht te sturen in de app van Q. Ik zoek titel en artiest van dit 90s meesterwerk. En op het spel vanavond het enige echte Q Music prijspakket. Dus ik zou zeggen, ja, typ of spreek het in. Bij de

0: Music Nights and Zeros met Kevin de Graw en I Don't Wanna Be. Zometeen de Black Eyed Peas en Where Is The Love?
1: Rewind the 90s.
0: Ik zeg goedenavond tegen Ruby Westendorp. Hallo.
2: Hallo.
0: Welkom in de show, Ruby. Normaal gesproken, een beetje deze dagen vraag ik dan, hoe trotseer je de hitte? Nou, hoe heb je dat gedaan de afgelopen dagen?
2: Niet, gewoon gewerkt.
0: Gewoon gewerkt, in de airco?
2: Ja. Nee, helaas niet. Of tenminste, misschien was hij er wel, maar heb ik niks van gewerkt.
0: Hij stond misschien nog wel ergens aan, maar ik was daar niet in de buurt. Nu moet ik aan je vragen, hoe trotseerde het ellende, het onweer, de regen? Want je zit echt midden erin, hè, in de storm.
2: Ja, ik zit gelukkig in de auto, maar ik ben blij dat ik bijna thuis ben.
0: Oké, heel goed. Ik liet net een hit uit de 90's horen, dat klonk zo. Ja, en het zou je wel zijn opgevallen, die is natuurlijk achteruit gedraaid, achterstevoren. Wist je meteen, dit is het liedje dat we zoeken, of moest je echt kraken in je hoofd?
2: Nou, het kwam er bekend voor, maar ik wist het niet zeker.
0: Oké, nou roep maar.
2: Ja, een gokje. Ik denk Rainbow in the Sky van Paul Elstak.
0: Hoe toepasselijk, want die Rainbow in the Sky die is echt ver te zoeken op dit moment.
2: Ja.
0: Even luisteren.

0: Je bent eigenaresse geworden van het Q-Music prijspakket.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er zit ook de Q-Music strandbal in de zonneklep. Die kan je dan morgen weer opzetten als de zon schijnt.
1: Ja.
0: Tot later.
1: Ik hoop het wel.

0: Q-Music, 90s and Zero's met Natalie in Brooklia en Thorn. Zometeen een klein stukje, ja, wat zal ik zeggen, muziekgeschiedenis. Ik vond een liedje uit de 90s en het beste stuk uit het liedje, tenminste, ik vind dat het beste stuk, dat komt dus uit een liedje dat al veel ouder is. En dat liedje heeft het dan weer van een liedje dat nog veel ouder is. Nou, dat wordt zometeen allemaal duidelijk na Belle Perez. Ga je ook horen.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. Let's
5: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: 11:02. Goedenavond. Dit is het Q Music nieuws. Krijg je van Daan Langkamp.
6: Goedenavond. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dankjewel Daan, dank je. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Ik zie opeens een vertraging ziek oppoppen op de A20 tussen Hoeve-Holland en Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een ongeval. Vertraging is daar 18 minuten. Flitsers niet gezien.
7: May I have your attention please?
8: Stop right now. Q-Music.
9: 90's en Zero's hits.
10: Joey van der Velden.
5: Ah, ik zeg flitsers niet gezien, behalve het onweer natuurlijk. Zometeen een liedje dat een ander liedje heeft opgegeten. En dat heeft ook weer een ander liedje opgegeten. Eerst Bella Perez.

Music 90s en Zero's met de Goo Goo Dolls. En Irish zometeen MC Hammer. Lekker voor de zaterdagavond. You can touch this. Eerst even een stukje muziekgeschiedenis. Ik ga je een hit laten horen uit de 90s. Maar het beste stukje uit het liedje, tenminste ik vind dit echt het beste stukje, dat komt uit een liedje dat al veel ouder is. En dat liedje heeft het dan weer van een liedje dat nog veel ouder is. Oké, ik ga het uitleggen. Ik ga bij het begin beginnen. Ik ben dus groot fan van het gezongen stuk in het liedje Komodo van Mauro Picotto. Nou, dat ken je wel, dat klinkt zo. Ah, ken je wel. Hij samplede Sweet Lullaby van het Franse duo Deep Forest, 92. Nou, duidelijk. Die samplede dan weer een traditioneel slaapliedje. Komt van de Salomon-eilanden. En nu denk je, dat heeft hij vast niet kunnen vinden. Nou, ik heb heel veel middag zitten zoeken. Dus deze melodie. Dus eigenlijk is dit een soort muzikale matroeska. Het is een liedje in een liedje in een liedje. En dan in een fantastische dancebeat gewikkeld. Is het duidelijk? Oké. Het is Mauro Picotto bij Q.

can't touch this. This is Q-Music 90s en Zero's met zometeen 24-7. En ja, dit is zo'n verhaal waarvan je hoopt dat het waar is. Muzikant kan niet slapen, gaat wat rommelen achter zijn piano slash synthesizer, komt op goede melodie, bedenkt wat tekst en zo heeft hij een liedje gemaakt dat ook nog eens een wereldhit wordt. Nou, in dit geval klopt het ook gewoon. Adam Young die woonde in de kelder bij zijn ouders. En eigenlijk, wat je nu hoort, is een experiment tijdens die betreffende nacht. Hij kon niet slapen, ging wat achter de piano zitten en verzon een tekst. En waar heb je dat over 's nachts? Wat zie je 's nachts? Dit is Fireflies bij Q-Music. All City.

appje van Milou. Zit in de auto en schrijft: met deze muziek ben ik sneller op plaats van bestemming. 24/7, Q-Music 90s en Zero's en Slave to the Music. Oké, moet je opletten wat ik nu ga doen. Ik ga weer een battle organiseren tussen twee liedjes. Eentje uit de 90s en eentje uit de Zero's. En ik hang er ook weer een categorie aan vast. Een onderwerp, een reden. Nou, die reden ga ik niet zelf bedenken, dat onderwerp. Ik geef altijd een slinger aan de computer. Die staat hier in de studio en daar komt dan, als het goed is, een categorie uit. Oké, daar gaan we. Categorie van vanavond voor de battle is... Oké, duidelijk, zag ik aankomen. Categorie vanavond is zon. Oké, ik zoek dus een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zero's. Met categorie zon, labeltje zon. Iets zonnigs heeft het te maken met deze dagen. Ja, behalve dan nu dan, want het stormt overal in het hele land. Stuur maar je favoriete track uit de 90s en de Zero's, categorie zon. Met een berichtje in de app van Q. En deze...

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet

0: met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Joey.

0: Crush. Zometeen hoor je Alice DJ en Better of Alone.
1: Q Music, 90s en Zero's Hits.
0: Eerst is het tijd voor een battle. Ik ga je twee liedjes geven. En de vraag is, welke van die twee wil je nu op dit moment het allerliefste horen? Categorie die net uit de computer is gekomen is categorie zon. Nou, dat hoeven we niet uit te leggen natuurlijk. De computer heeft het ook warm. Oké, niet overal is de zon op dit moment. Maar morgen komt hij gewoon weer terug. Thanks aan iedereen die trouwens de afgelopen minuten suggesties heeft gedaan. Liedjes over zon zijn allemaal gelezen en binnengekomen in de app. Over de Q-Music app gesproken, daar kan je ook nu stemmen. Ik ga de twee keuzes laten horen en stuur me een bericht of spreek iets in. Wat dan het liedje van je keuze is. Oké, nou, daar gaan we. De 90s komt vanavond van Mike uit Den Bosch.

telefoon. Dit is Q-Music 90s en Zero's met een battle die ik graag mag organiseren op zaterdagavond. Een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zero's. Categorie die net uit de computer kwam. Zon. Ja, want ook de computer die is oververhit. Al is de zon op sommige plekken in het land niet of weinig te bekennen. Storm, bliksem, regen, wind vooral. Maar op de radio schijnt de zon. Komt onder andere door Maaike uit Den Bosch. Die kwam met een liedje uit de 90s.

thanks als je hebt gestemd, als je een berichtje hebt gestuurd. Want ja, je mocht je favorieten doorgeven. Fenna, Sven, Maud, Ruben, Merel, Sterre, Fleur, Ties, Lin, Gijs hebben allemaal gestemd op de winnaar. Ja, de echt overduidelijke winnaar met 72% van de stemmen. Bryan Adams.

0: Stijn Slobber.
1: Hey, Joey.
2: Hey, gozer.
1: Gaat goed?
2: Ja, met mij gaat het heel goed. Ja, we waren net buiten de uitzending, zeg maar, tijdens het liedje, waren we zo enthousiast over de foute party van vorige week aan het praten.
1: Ja, we deden even een hele evaluatie, maar wat een feest was het. En je kon het dus ook vanavond terugkijken op RTL 5, hè, werd het vanaf 8 uur uitgezonden.
2: Ja, zeker. Dat is het eerste wat ik zo meteen thuis ga doen. Dan slinger ik Videoland aan.
1: Ja, want
2: en dan
1: daar
2: ga ik terugkijken inderdaad.
1: Ja, daar kan je nu ook gewoon op terugkijken. Ja.
2: Zometeen ben jij er natuurlijk weer en jij hebt een vraag aan iedereen die luistert.
1: Ik ben benieuwd, waarom ben je nog wakker? Ik zou het leuk vinden als je van een audioberichtje zou willen inspreken via de Q-Music app, waarin je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker, omdat... met je eigen invulling op de puntjes. Het moet wel echt ingesproken worden.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik de foute party van vorige week aan het terugkijken ben.
1: Bijvoorbeeld, dat zou wel kunnen.
2: En deze gaat Kane nou draaien. Alex Warren's Fever Dream, die ga ik dan missen.
1: Want je bent aan het kijken.
2: Ik ben aan het kijken. Ja.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboy Cardi. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
17: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
0: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
9: Goeienacht. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren.
17: Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van Oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Dan nu het weer van Weer Online. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ja, rij alsjeblieft voorzichtig op de weg. Dan ga ik mijn best doen om van de nood een deugd te maken. Want het dondert.

0: Ik ben nog wakker, omdat ik net anderhalf uur naar mijn ouders ben toegereden. Hoe houdt het gaan verkopen? Alleen die persoon die kon daarna niet meer. Dus mag ik nu wel anderhalf uur terug.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker, want mijn zus is vandaag getrouwd en we hadden vandaag groot feest.
2: Ik ben nog wakker, omdat ik altijd onweer aan het genieten ben. Samen met mijn vrouw in Dokkum.
3: De Q-nacht met Kane.
4: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!
4: juni 2026, 9 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Eva, goeienacht.
6: Goedenavond.
4: Waarom ben jij nog wakker?
6: Ik ben bij Leo Kleine geweest.
4: Ik begreep dat je helemaal samen met je vader, dat je een soort vader-dochter uitje had, toch?
6: Ja, klopt. Ik had kaartjes gekocht.
4: Ja?
6: En toen moest ik natuurlijk een chauffeur. En toen dacht ik, nou, kom ik dan wel mee.
4: Nou, wat eerlijk dat je er ook zo vooruit komt, Eva.
6: Ja.
4: Vond je vader het dan wel leuk?
6: Ja, echt heel leuk. We vonden het allebei echt heel leuk.
4: Oké. En dan ben ik toch even benieuwd, Eva. Want ik begreep, er zijn meerdere mensen namelijk die zich melden in de Q-Music app die bij Leeuw Kleine vandaan komen. Maar het was natuurlijk in het Olympisch Stadion. Dat was natuurlijk openlucht. En het is dus uiteindelijk afgeblazen, toch? Halverwege of zo.
6: Ja, klopt, ja.
4: Hoe is dat gegaan?
6: Ja, de lucht werd opeens heel donker. En toen de mensen om ons heen die zeiden al, er komt een dikke bui aan. Dus we waren er al een beetje op voorbereid. En
4: ja.
6: Hij moest denk ik nog een half uurtje ongeveer. En alles was naar voren geschoven, denken we. En daarom, hij moest nog een half uurtje. En toen zeiden ja, ik kan niet meer door, ik moet stoppen.
4: Jeetje, want ja, het laatste half uurtje is toch wel vaak het moment dat alle hits voorbij komen. Dus dan heb je niet
6: nou,
4: alle...
6: Dat is... Ja.
4: Alle knallers gehoord, denk ik.
6: Ja.
4: Bouw je ervan? Of vond je dat alsnog wel gewoon een hele leuke avond?
6: Het was echt een hele leuke avond.
4: Nou, wat goed.
6: Hij heeft een paar liedjes niet gedaan die ik graag wil horen, maar...
4: En hoe
6: daar kan ik wel mee...
4: Hoe reageerde het publiek erop toen hij zei dat hij dus moest stoppen vanwege het weer?
6: Ja, ze gingen allemaal wel gewoon gelijk naar buiten, want je kon ook niet heel veel meer doen.
4: Ja, want anders werd het echt gevaarlijk.
6: Ja, echt. En ze hadden er allemaal wel begrip voor, dat was wel prima.
4: Oké. Nou, dat is wel fijn. Hey, je hebt toch een hele leuke avond gehad, Eva.
6: Ja, echt heel leuk.
4: Mooi, dat is dan belangrijk om te horen. En je vader ook nog?
6: Ja, die ook.
4: Oké. Zelfs als chauffeur zijnde.
6: Ja.
4: Hey, Eva, heb ik nog één volkomen willekeurige vraag.
6: Ja.
4: Ik ben benieuwd of je nog een getal kan noemen tussen de 0 en de 180.
6: Oh, god. Ja, 163.
4: Dat ga ik hierbij noteren, Eva. We spelen zometeen namelijk gewoon weer darten in de discotheek. Dus ik ga zometeen 3 dartpijlen gooien richting een dartbord. En als jij de juiste score weet te raden, dan ga ik een liedje draaien dat jij graag wil horen. Maar goed, dat kan dus. Jij hebt nu ingezet op 163. De vraag is of dat ook nog zo gaat worden. En anders dan kan het zomaar zijn dat iemand anders straks nog een liedje mag aanvragen. Maar wie weet spreken we elkaar zometeen weer.
6: Ja, helemaal goed.
4: Wel thuis even, rij voorzichtig.
6: Ja, komt goed, dankjewel.
4: Hoi, hoi.
6: Hoi.
4: Dit is Anouk, girl, girl, girl.

0: Hit is Q Music.
1: De Bausa.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. Nieuw bij Q.

Welkom in de discotheek genaamd Q Music. Het is de discotheek waarin jij mag bepalen welk liedje gedraaid wordt. Het enige wat je daarvoor wel even moet doen is raden welke score ik ga gooien op het dartbord hier in de studio. Ik loop namelijk as we speak naar een dartbord dat hier aan de muur hangt. En als jij weet te raden welke score ik met 3 dartpijlen weet te gooien, een getal dus tussen de 0 en de 180, dan mag jij, dan bel ik je zo meteen terug en dan mag je een liedje aanvragen bij mij. Zorg dat ik die gewoon draai voor heel Nederland. Oké, ik sta klaar. Ik pak even nog de dartpijlen uit het bord. Het bord moet nog even recht gehangen worden. Jawel. Ik stap naar achter. Dit wordt pijl nummer 1. Zo, nou. Wow. Oké. Aardige worp. Dan komt hier worp nummer 2. Oké. En worp nummer 3. Goh, wordt toch elke week wel weer een stukje beter hoor, al zeg ik het zelf. Ik ga even een foto maken van deze score, want hier komt wel wat rekenwerk bij te pas. Dat is ook precies het moment dat ik erachter kom dat ik mijn telefoon nog ergens heb laten liggen. Dus ik kan geen foto maken. Nou, oké, ik loop al gewoon terug. Ik ga dat even onthouden. Je mag nu dus een gokje wagen. Een getal tussen de 0 en de 180 mag je met een berichtje sturen in de Q Music app. En als jij dus als eerste het goede antwoord hebt gestuurd, of je zit er het dichtst bij, dan bel ik je zometeen terug na dus deze waanzinnige hit van Bruno Mars.

Abracadabra by Q. Voor Lady Gaga gooide ik 3 dartpijlen in een dartbord hier in de studio. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen in dat dartbord, of je zit er zo dichtbij mogelijk, dan mag je een liedje.

0: Bij me aanvragen, a.k.a. welkom bij Darten in de discotheek. Ik zeg hallo Iris.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Iris, ik zal je even meenemen. Er zijn een hele hoop antwoorden binnengekomen in de Q-Music app. De laagste inzending kwam in dit geval van Bart en Margot. Die stuurden allebei 26. De hoogste inzending was dan weer van Eva. Die zei 163. Jij zat er redelijk in het midden, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat was de score die jij had ingevuld?
1: Ik denk goed, 64, dacht ik.
0: Oh, je weet het niet meer zeker.
1: Nee, niet twijfel ik.
0: 64 had je inderdaad gegokt. Ja, ik zal even meenemen door wat ik net heb gegooid. Mijn eerste worp kwam namelijk in de triple 12. Dus dat betekent 36. Nee. Mijn tweede worp kwam in de 14. En mijn derde worp kwam in de 18. Nou, reken je dat allemaal bij elkaar op, dan krijg je het getal, Iris.
1: 64.
0: Nee, 68.
1: 68.
0: Ik hoor dat je net zo goed bent in rekenen als ik. Daarom laat ik het aan jou.
1: Ja, het is ook nacht, hè. Dan ben ik niet zo goed meer.
0: Ja, je hebt groot gelijk, hoor. Nee, 68, maar je zat er wel dichtbij. Er was namelijk niemand die 68 in had gestuurd. Dus met 64 zat je het dichtbij het juiste antwoord. Wat betekent dat ik een liedje ga draaien dat jij graag wil horen? Dus wat kan ik voor je draaien?
1: Ik zou de nieuwste van Roxy Dekker wel graag willen horen. Superstar.
0: Zo, dat is helemaal vers van de pers. Die is gisteren uitgekomen, toch?
1: Ja, klopt.
0: En waarom
1: die?
0: Wat vind je zo leuk aan dat nummer?
1: Nou ja, je ziet op TikTok altijd die voorstukjes, hè. Dus toen draaide ik hem al een beetje grijs. En nu is hij helemaal uitgekomen en staat hij gewoon op repeat. Ik vind het gewoon een typisch nummer van Roxy Dekker, wat altijd leuk is.
0: Nou ja, toch. En het verbaast me wel. Het was wel even een ander geluid van Roxy dan wat we gewend zijn.
1: Ja, klopt. Maar toch vind ik het ook alweer... Het past wel bij er of zo. Het is net iets anders, maar het maakt wel weer Roxy.
0: Ja, dat vind ik knap, hè. Dat het toch een herkenbare geluid is. Maar toch is het wel weer even wat nieuws. Dat refrein is natuurlijk een beetje omhoog gepitcht. Ik vind wat weg hebben van Drake. Een beetje Amerikaanse R&B-rap-achtige beetje sound. Maar helemaal leuk. Ik ga hem draaien, Iris. En jij bent nog hard aan het werk in de nachtdienst, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Nou, werk ze dan nog even. Fijne nacht,
1: hè? Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Dit is Roxy Dekker en Superstar. Vers van de pers, gloed, nieuw.

De nieuwste van Roxy Dekker. Superstar bij Q-Music. Ik ontvang al de hele tijd in de Q-Music app berichtjes van mensen die dus foto's sturen van het onweer buiten. Ik neig nou om eens even naar buiten te lopen hier. Om eens even te kijken hoe erg is het eigenlijk hier buiten. Want ik zit hier maar in de studio verstopt. Ik ga helemaal niet mee hoe hard het eigenlijk aan het regenen buiten is en hoe hard het dondert en het bliksemt. Dus ik loop even naar buiten. Ondertussen hoor jij Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Oké. Okay. Daar gaat... Holy shit! Nou, zoals je hoort, ben ik even buiten gaan staan. Wat de hel. Ja, even omschrijving. Ik ontvang al de hele nacht appjes in de Q-Music app... van mensen die dus foto's sturen van het uitzicht dat ze hebben. En dat is dan heel veel regen en bliksem. Dus ik dacht, ja, ik zit toch binnen in een studio waar ik niet zo heel veel meekrijg. Ik loop even naar buiten om te kijken of het echt zo erg is. Nou, zoals je hoort, het breekt hier goed los. Het komt echt met bakken uit de hemel hier in Amsterdam-Zuid. En het lijkt wel alsof de lucht een soort van stroboscoop is. Het is gewoon de ene naar de andere. Zo! Holy shit! Het zijn felle, felle bliksemschichten die hier naar beneden schieten in de hemel. Wow. Wat een uitzicht, joh. Je ziet gewoon echt hele bliksemschichten hier. Zo, wat een geluid ook. En toch, wauw, het ziet er zo mooi uit. Het ziet er zo mooi uit. Toch zou ik hier gewoon de hele nacht naar kunnen kijken. Ik vraag me af of er ook mensen zijn die dus nu gewoon voor het raam zitten en de hele tijd naar buiten zitten te kijken omdat het zo mooi is. Zo, het is echt oogverblindend fel, die bliksemschichten. En het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan. Nou goed, het is dus waar wat ze zeggen. Het dondert en het bliksem buiten. En ik ben dus niet de enige bij wie dit gebeurt. Dit is Antoon.

Ray, Where Is My Husband bij Q-Music. Nou, ik ben weer helemaal ongedeerd teruggekomen in de Q-Music studio, hoor. Het overigens stond ik onder een afdakje, dus ik ben ook niet helemaal nat. Daar ben ik ook blij mee. Wel leuk om te zien dat ondertussen de hele Q-Music app volstroomt met een soort van weerkaart van Nederland. Vera Kaal die stuurt, we zijn stormchasen richting het noorden. Jacob zegt, hier in de Noordoostpolder zijn het dijkfeest en dorpsfeest ontruimd. Elske stuurt, hier in Franeker in Friesland is het vuur niet van de lucht. En Jos van der Weert die zit in Wageningen. Die zegt, ik hang hier nog steeds over de onder de overkapping tot de pleuris uitbreekt, maar er komt helemaal niks. Nou, wie weet komt er nog je kant op, Jos. Dit is One Direction.

0: Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water bij Q Music. Daarvoor nog Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It. En dat maakt het 1 uur. Het Q Music nieuws van het ANP krijg je van Daan Langkamp.
1: Goeienacht. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden... en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan. En daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje... en zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. Dan nu het weer van Weer Online. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt dat er geen vertragingen zijn op dit moment. Wel nog een paar controles op de A2 van Maastricht richting Echt.
2: Dat is echt.
0: Bij hectometerpaal 251,2. A16 Breda-Dordrecht staan ze bij hectometerpaal 48,1. En de A28 van Assen richting Hogeveen. Even opletten op je snelheid bij hectometerpaal 154,7. Verder, rij alsjeblieft voorzichtig. Ik heb zo nog een tippie voor je voor een leuke zomeractiviteit. Ook Elton John en David Guetta komt eraan. Na somber, dit is Homewrecker. Yeah.

Country Music, Elton John en I'm Still Standing. Die kan ook zo op je stemlijstje. Voor de Q-top 500 van de zomer. Ja, dat het zomers weer is, dat is al een tijdje duidelijk. Maar het seizoen van de zomer is nu eindelijk ook echt begonnen. En dat betekent dat de stembussen weer zijn geopend voor de Q-top 500 van de zomer. Wat zijn jouw favoriete hits waarbij het zonnetje gelijk gaat schijnen? Mijn top 3 die zit er in ieder geval zo uit. Karol G staat hoog bovenaan.

bam. God, hierbij begint gelijk bij mij het zonnetje te schijnen als je het mij vraagt. Ja, en op nummer 3 ook wel een gouden ouwe. Gelijk zomer. Dit is Koens en Cooking on Three Burners met This Girl. Nou, jouw favorieten die kan je nu ook doorgeven via qmusic.nl. En geen zorgen, het heeft niet al te veel haast. De lijst zal waarschijnlijk pas ergens in juli of augustus plaatsvinden. Als het weer zomerse temperaturen zijn rond die vakantietijd. Maar, ja, als dit weer zich een beetje aanhoudt, en ik heb even gekeken in mijn app, volgens mij houdt het ook wel een beetje aan, dit weer. Dan kan het zomaar zijn dat het toch nog vrij snel in juli aan bod zal gaan komen. Dus ik zou toch nog maar snel gaan nadenken over jouw favorieten en het doorgeven via qmusic.nl. Heb ik gelijk ook een tipje voor je op je stemlijstje. Want deze zal ongetwijfeld ook niet ontbreken in de Q Top 500 van de zomer dit jaar. Nieuw van Jonas Blue, Edge of Desire, bij Q.

0: Knock one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is That Your Grandpa's Coat? Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop by Q. Hey Michelle, wij hebben allebei iets met elkaar gemeen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want wij zijn allebei nog fanatieke albumluisteraars. En dat is niet het enige wat we met elkaar gemeen hebben. Jij stuurde namelijk een berichtje in de Q-Music app dat jij helemaal fan bent van het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Dat je die al 2 weken lang, want hij is 2 weken geleden uitgekomen, continu op repeat hebt staan. Correct me if I'm wrong, hè? Dit klopt allemaal, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey, en dit vind ik dus heel erg leuk, want ik heb het idee dat er steeds minder mensen zijn die hele albums nog luisteren. Ik ben daar ongelooflijk fan van. Ik vind het heerlijk om me helemaal te laten verdwalen van top tot teen in een album. Want heel veel mensen gaan natuurlijk tegenwoordig playlists aanzetten. Of die hebben natuurlijk hun eigen afspeellijsten die ze samenstellen. Maar jij luistert dus nog echt naar hele albums.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja, want hoe oud ben je, Michelle?
1: 19.
0: Nou, en dat vind ik dus prachtig. Tenminste, ja, ik ben 23, dus ik ben ook niet per se heel veel ouder dan jij, hoor, Michelle. Dat moet ik ook niet zeggen. Maar goed, ik vind het dus mooi om te zien dat er toch nog mensen zijn van onze generatie, Michelle, die dus wel nog de moeite nemen om een heel album van top tot teen te luisteren. Hey, en begreep ik nou ook dat jij dus muziek verzamelt? Dus echt spaart?
1: Ja, ik spaar cd's zo graag.
0: Nou, dat is
1: superleuk.
0: Is toch waanzinnig. Dus jij luistert ook regelmatig naar muziek. Niet per se op Spotify, maar of op de radio natuurlijk kan ook. Maar gewoon echt op een cd-speler.
1: Ja.
0: Of zit je dan in de auto voornamelijk aan?
1: Nee, vooral op de cd-speler inderdaad.
0: En waar is dat vandaan gekomen? Wanneer ben je daarmee begonnen en waarom?
1: Ik denk wel 2 jaar geleden ongeveer. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat is begonnen. Maar ik hou gewoon heel erg veel van muziek. En ik kom dan zo voor het eerst in een platenwinkel.
0: Ja.
1: En ik vond dat gewoon zo toffe plek om te zijn eigenlijk. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon cd's gaan sparen. En dan elke keer als er een nieuw album uitkomt, dan artiest waar ik fan van ben, dan vind ik het leuk om daar cd's van te kopen.
0: Dus dan check je eerst even ofwel op de radio ofwel op Spotify of de muziek leuk genoeg is om überhaupt aan te schaffen. En dan eens in zoveel tijd dan ga je weer even naar de winkel.
1: Ja.
0: Leuk. En staat Olivia Rodrigo inmiddels ook al in de kast?
1: Nee, dat niet. Maar wel op de wenslijstje.
0: Wel op het wenslijst. Kijk, dat is mooi. Ik ben dus zelf LP-verzamelaar. Ik heb precies hetzelfde wat jij met cd's. Dat heb ik weer met langspeelplaten, met vinylplaten. Ik vind dat heerlijk. En weet je wat het ook is? Het geeft toch meer gevoel als je het luistert op iets fysieks dan als je het gewoon aanklikt op je telefoon. Heb ik in ieder geval.
1: Ja, precies. Je moet ook echt even iets voor doen of zo. En dan, ja, dan zit je er helemaal in. Gewoon.
0: Ja. Nou, Michelle, ik denk dat er mensen zijn van 40 plus die zitten te luisteren en die verheugd zitten achter de radio om te horen dat er ook nog mensen zijn van 19 en 23 die dit gevoel nog hebben.
1: Ja, nou, dat is ook het.
0: Michelle, ik ga Olivia Rodrigo met Stupid Song draaien. Wil jij hem aankondigen voor mij?
1: Ja, natuurlijk. Nou, hier is Olivia Rodrigo met haar nieuwe nummer Stupid Song.
0: Geweldig. Geweldig, Michelle. Geniet ervan, hè?
1: Ja, ga ik doen.
0: Hoi, hoi.

What I want is een beetje verkoeling in deze plaknachten. Stuur Mariska via de Q-Music app. Maar Mariska, ik zal je zo eens vertellen wat ik gisteren heb gedaan om de verkoeling op te zoeken. Dat kan ik namelijk iedereen aanraden. Na wat zomers gepingel van de Bouza, dit is Mac.

bij de nummer altijd denken aan Ben Saunders. Dat is volgens mij zijn Blind Audition ook. Kings of Leon, You Somebody by Q. Hey, we zitten nu natuurlijk vast in die verschrikkelijke hete temperaturen. Ik heb ook weer even de weer-app erbij gepakt. Vanaf morgen wordt het waarschijnlijk toch wekenlang echt toptemperaturen, als ik mijn cijfertjes moet geloven. Zo tussen de 20 en 25 graden. Nou, dat zou echt heerlijk zijn. Mocht je het nou toch nog te warm vinden de komende tijd, dan heb ik wel nog een grote tip voor je. Ik ben gisteren namelijk de hitte ontvlucht door even lekker naar de bioscoop te gaan. En dan moet je van mij weten, ik heb ook echt een abonnement op de bioscoop, omdat ik echt een groot filmliefhebber ben. Dus ik ben gistermiddag ook naar twee films achter elkaar gegaan. Nou, dat was heerlijk, jongen. Die airco die daar loeide, je loopt dan naar buiten en het is echt een muur aan warmte waar je in loopt. Maar die twee films waar ik heen ben geweest, zou ik ook van harte aan je aanraden. Ik ben namelijk naar de nieuwe Minions films. Nieuwe Minions film geweest. Dat is Minions and Monsters heet die. Nou, voelde ik me ook weer even helemaal 10 jaar oud. Ik was vroeger namelijk heel groot fan van de Minions. Echt, maar zeg maar echt diehard fan. Ik had knuffels van Minions. Lampen in de vorm van Minions. Ik tekende alleen maar Minions. Dus ik was echt een diehard fan. En ik kan je vertellen dat deze film dan ook niet teleurstelt. Het is niet echt weer een gloednieuw, baanbrekende film. Maar het is wel gewoon weer even heerlijk comedy. Zoals voor de jeugd, zoals met de Minions. Zoals je gewend bent van de verschrikkelijke ik-reeks. Dus dat is een grote kijktip. Andere kijktip die ik ook heb. Ja! Dit is er weer een, jongens. Deel 5 inmiddels. Toy Story 5. En ik moet je eerlijk bekennen, je vraagt je vaak nog af, is het nog wel waard als er een vijfde deel uitkomt? Nou, ik kan je verklappen, het is misschien wel de beste Toy Story die er tot nu toe is uitgebracht. Al zeg ik het zelf. Ze gaan dit keer in de film helemaal in op de invloed van tablets en telefoons op kinderen. Hoe die er eigenlijk voor zorgen dat kids veel minder sociaal worden. En vooral hoe het ervoor zorgt dat kinderen niet meer met hun fantasie met poppen gaan spelen. Of überhaupt buiten gaan spelen. Maar alleen maar verslaafd naar hun scherm blijven kijken. En op die manier ook een soort van groepsdruk ontwikkelen bij elkaar. Want je wilt toch bijhoren door zo'n tablet en telefoon te hebben als kind zijnde. Ik denk dat deze film echt een mega eye-opener is. Voor zowel kinderen als voor ouders die hier naartoe gaan. En ik denk ook echt dat deze film veel gesprekken teweeg gaat brengen over dit onderwerp. Ik vind het geniaal bedacht. Ook gewoon het feit dat je ouderwetse poppen en speelgoed tegenover tablets en dergelijke zet. Ja, het is gewoon heel, heel goed bedacht en heel goed uitgewerkt. Dus ik zou vooral aanraden, kijk, Minions is leuk. Minions is leuk vermaak. Maar ga Toy Story 5 zien. Het is echt, skip de hitte, ga naar de bios. Geniet van de waanzinnige animatiefilms die het grote scherm nu te bieden heeft. En dat zeg ik niet als sponsor, dat zeg ik echt als grote filmfan. En wat er ook nog bij komt als een klein leuk toetje bij Toy Story 5 is deze track die helemaal speciaal voor de film is geschreven door Taylor Swift.

iedere keer als ik het nummer hoor, dan denk ik toch, misschien is dit wel gewoon een van de allerbeste liedjes ooit gemaakt. Het is toch gewoon vet dat dit gewoon drie van die gigantische titanen zijn in de muziekindustrie, die dus hun krachten hebben gebundeld. Dat je Rihanna hebt, Kanye West en fucking Paul McCartney die op deze track samen zingen. En dat Paul McCartney ook dan omhoog gepitcht is, waardoor je eigenlijk amper herkent dat het een van de Beatles is die op dit nummer zingt. Ja, ik vind het weergaloos. 4 or 5 seconds hoor je bij Q Music. En dit is nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Yeah, Kingdom of Fear.

In het teken van As Long As You Love Me. Kevin Moorman vraagt de you in de subtapapatalize. Kevin Moorman vraagt in de Q-Music app of ik even wil zeggen dat Kevin dol is op Camilla en dat hij van haar houdt. Kevin, hierbij.

Goeienacht. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand twee kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van